0: 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Tegen Nieuwsuur zegt ze dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
2: Komt.
3: Zomer op je radio.
2: NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies, het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espreja. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies. En dat was het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Een goede nacht en een goede morgen. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Jarno en ik die zijn er weer om de eerste of de laatste kilometers. Dat kan natuurlijk ook een beetje af te leggen. En als je vannacht buiten bent, dan sta je denk ik op het mooiste plekje van het jaar. Boven je piekt op dit moment een meteorenzwerm. Vallende sterren. Het is nieuwe maan, dus er is bijna geen maanlicht dat in de weg zit. En tussen 4 en 6 uur zie je de meeste. Precies deze 2 uur! Dat is toch geweldig? Wat je ziet zijn trouwens piepkleine dingetjes. Een stofkorreltje bijvoorbeeld van de komeet Swift-Tuttle. Zo groot als een zandkorrel. En dat vliegt dan met 60 kilometer per seconde onze dampkring in. En dat knalt dan erin en dat verbrandt dan. En het lichte streepje wat je ziet, dat is dus eigenlijk een zandkorrel die opbrandt. Ja, dus ster, weet ik niet helemaal. Maar goed, Jarno en ik die gaan zo meteen om de beurt tellen hoeveel we er in 3 minuten zien. En dan is het idee dat jij ook zo meteen even 3 minuten neemt en dan even met ons meetelt. En dan geef je het aantal dat je hebt gezien aan vallende sterren gewoon even door via de NPO Luister-app. En dan kiezen we iemand en die wint zometeen een hele bijzondere prijs. De schatting is 25 tot 50 per uur. Dus dat is mijn vraag. Hoeveel vallende sterren zie je in 3 minuten vannacht? Zet erbij ook waar je staat te kijken, vinden we super interessant. En doe dat via de NPO Luister-app. Zometeen leg ik je 2 platen voor die niet verder uit elkaar kunnen liggen dan je kan voorstellen, denk ik. En jij mag kiezen welke je dan hoort. Je hoort sowieso muziek van Thomas Akda en Paul de Munnik. Maar we beginnen vandaag bij Sting. Hij somt een aantal dingen op waarin hij geloof helemaal kwijt is. En dan houdt hij er precies 1 over. Sting. And if I ever lose my faith in you. Welkom bij Dag.

0: Thomas Akda en Paul de Munnik. En als ik je weer zie samen met Maan, dat is dan wel weer frappant, hè? Dat de Maan. De Maan is er helemaal niet, maar alleen op de radio. Ja, ik had het over vallende sterren en hoeveel je er hebt gezien en geteld. Jarno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij vertelde dat je onderweg hierheen. Ja, je was wat laat, hè? Aan de late kant. Er kwam dat je iets hebt lopen doen.
2: Ja, klopt. Ik was voor mijn wakker geworden. Dus ik dacht, ik kan toch nog even sterren gaan kijken.
0: Je kon nog even sterren gaan kijken.
2: Dus ik ben naar een weiland gereden, hier in de buurt van Hilversum. Ja. Alles neergezet. En gewoon gaan turen naar boven.
0: En hoe, heb je wat gezien?
2: Ja, ik heb er 3 gezien.
0: 3 vallende sterren?
2: Ja. Oh, toch 10 minuten tijd, dus...
0: Jeetje, ja, dat is mooi, hè? Het is prachtig. Ik moet zeggen, ik had er een hoop van verwacht. Maar ik heb net 3 minuten buiten gestaan. Tenminste, naar buiten gekeken door een raampje. Heel, heel moeilijk, met je hoofd zeg maar in een hoek van 45 graden gekanteld. Want we hebben van die gekke klapraampjes hier. Maar ik heb er 0 gezien. Dat is echt een beetje teleurstellend.
2: Ja, je hebt ook heel veel lichtvervuiling hier, hè?
0: Ik denk dat dat het is, ja. En ik zie ook overal knipperende televisies nog in het NPO-gebouw hier.
2: Ja.
0: Het werkt niet helemaal. Eens even kijken. William die zegt, ik heb nog niks gezien. Laten we even de balans op gaan maken. Hoeveel er gespot zijn. Want we moeten natuurlijk een winnaar hebben. Wie wordt die winnaar? En de winnaar van de bijzondere prijs waar ik het eerder over had... het is een prachtige prijs. Want het is er eentje die hebben we op NPO Radio 2... nog nooit eerder in zo'n grote oplage weggegeven. En het is ook een prijs die je nooit meer vergeet. De winnaars luisteren as we speak naar de radio. En die winnaars zijn iedereen die net de telling heeft gedaan... via de NPO Luister-app heeft doorgegeven. De prijs was 3 minuten volle aandacht hebben... en genieten van de sterrenhemel. Alsjeblieft.
3: De dag-nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat. We gaan gewoon door met business as usual. Ik leg je 2 platen voor en jij kan er zo meteen eentje kiezen. De ene is voor als je de dag ingaat en de andere is voor als je de dag afsluit. Wat dat moet worden, mag jij laten weten. Dit is de dagplaat.
3: Dag-dagplaat.
0: Dat is de Knack met Ma Sharona. En leuk feitje, Sharona bestond dus echt. Ze werd later makelaar in Los Angeles.

zijn de Temptations met Papa Was Rolling Stone. En het leuke is van deze weer, de albumversie. Dat duurt het bijna 4 minuten voordat er iemand zingt. Zo lang is de intro. Dus 4 minuten bas, hi-hat, strijkers en verder helemaal niks. Hartstikke prachtig. Moet je een keer opzoeken. Dus, wat gaat het worden? Een dagplaat of een nachtplaat? Geef jouw voorkeur door via de NPO Luister-app. En dan weten we zo meteen na Daniel Pouter de uitslag. Nu eerst R.E.M. And it's the end of the world as we know it.

0: Daniel Pouter, een bad day. Nou, een bad day is het tot nu toe niet, als ik het zo lees in de app. Want de mensen zijn helemaal druk aan het tellen. Eric die zegt in Duits, zit al op 6. Luke die heeft er 3 geteld. En Lars inmiddels 5. En die zegt, nou, ik heb het geteld vanuit een weiland in Limburg. En ik denk dat zo'n weiland, wat Jarno net vertelde, dat is wel de beste plek om te staan, denk ik.
1: De dag. Nachtplaat.
0: De dagnachtplaat. Je kon kiezen uit 2 hele goede platen. De Mike Rona natuurlijk van de Neck. En The Temptations en Papa Was a Rolling Stone. Het is een hele moeilijke keuze. En ik zie dat het ook best wel wat verdeeld is. Dus even kijken wat Ronnie ervan vindt. Ronnie, goedemorgen. Oh, heb ik Eric aan de lijn?
2: Ja, ik ben Eric.
0: Ik dacht dat ik Ronnie aan de lijn zou hebben.
2: Maar ja, oh, dat Eric, mag ook, hoor.
0: Nou heb ik al verklapt hoeveel sterren je hebt geteld, Eric.
2: Ik ga nog wel even door.
0: Jij gaat nog wel even door met tellen?
2: Ja, want ik heb nog een kwartier ongeveer.
0: En jij staat er nu voor de deur van het bedrijf waar je werkt, denk ik dan?
2: Nou, op het plein in het stadje.
0: Ja, live vanuit de UK.
2: Ja.
0: Nee, want ik noem je altijd Eric. Ik weet niet waarom, maar omdat ik zie achter jouw naam hier, als je een appje...

0: Daniel Pouter en Bad Day. Nou, een bad day is het tot nu toe niet, als ik het zo lees in de app. Want de mensen zijn helemaal druk aan het tellen. Eric die zegt in het Duits, zit al op 6. Luke die heeft er 3 geteld. En Lars inmiddels 5. En die zegt, nou, ik heb het geteld vanuit een weiland in Limburg. En ik denk dat zo'n weiland, wat Jarno net vertelde, dat is wel de beste plek om te staan, denk ik.
1: De dag. Nachtplaat.
0: De dagnachtplaat. Je kon kiezen uit 2 hele goede platen. De Mike Sharona natuurlijk van de Neck. En The Temptations en Papa Was a Rolling Stone. Het is een hele moeilijke keuze. En ik zie dat het ook best wel wat verdeeld is. Dus even kijken wat Ronnie ervan vindt. Ronnie, goedemorgen. Oh, heb ik Eric aan de lijn?
2: Ja, ik ben Eric.
0: Ik dacht dat ik Ronnie aan de lijn zou hebben.
2: Maar ja, oh, dat Eric, mag ook, hoor.
0: Nou, heb ik al verklapt hoeveel sterren je hebt geteld, Eric.
2: Ja.
0: Ik vind het ook zo grappig.
2: Ik ga nog wel even door.
0: Jij gaat nog wel even door met tellen?
2: Ja, want ik heb nog een kwartier ongeveer.
0: En jij staat nu voor de deur van het bedrijf waar je werkt, denk ik dan?
2: Nou, op het plein in het stadje.
0: Ja, live vanuit de UK.
2: Ja.
0: Nee, want ik noem je altijd Eric. Ik weet niet waarom, maar omdat ik zie achter jouw naam hier, als je een appje stuurt, dan zie ik hier Eric UK. Dus ik
2: dat komt. Ik heb voor alles wat ik gebruikte in mijn verleden, heb ik of Eric NL, of Eric IT, of Eric UK. Dus vandaar.
0: Ja. Oh, je was ook vroeger was je Eric NL. IT ook. En ben je gestopt in de IT dan?
2: Nee, niet dat IT, maar in Italië.
0: Oh, Italië. Je woonde in Italië. Ja. Oh, ik dacht je bent een IT'er geweest of zo. Maar wat drijft jou om zo over de wereld te trekken dan en overal te wonen?
2: Oh, nou goed, nieuwsgierigheid.
0: Gewoon leuk.
2: En andere culturen opdoen. Dus,
0: ja, wat leuk. Ja. Ik merk altijd, zoals zoveel, denk ik, als je naar het buitenland gaat, dan duurt dat even en dan snap je een beetje de lokale mojo. En dan denk je, zo kan je natuurlijk ook leven. Zo kan je ook in het leven staan. Dat heb je al bij Italië, geloof ik. En in Frankrijk heb je dat ook al. België eigenlijk al, als ik eerlijk ben.
2: Ja, natuurlijk. We zijn allemaal anders. Dat is het mooie. Maar,
0: en waarom ben je dan gevallen voor de UK? Als je dan bijvoorbeeld in Italië hebt gewoond ook.
2: Oh, voor mijn werk.
0: Ah.
2: Het werd een beetje lastig. Het werd een beetje lastig om weer een nieuwe baan te vinden in Italië.
0: Ja.
2: En in Engeland is het wat makkelijker.
0: En wat is nou voor jou het grootste verschil?
2: Als je op een bepaalde leeftijd bent.
0: Ja, en wat is nou voor jou het grootste verschil tussen Italië en Engeland?
2: Nou... de kleding.
0: Ja.
2: Laat ik het zo zeggen. Ik woonde in Milaan.
0: Ja.
2: En daar kleedt iedereen zich gewoon goed. En ik zie hier wel eens mensen boodschappen doen op hun badslippers met een hoofdkoekjas aan.
0: Ja, ik snap het helemaal. Ik heb deze zomer voor het eerst Crocs gekocht. ik had het echt gedacht dat ik dat nooit zou doen. Van mijn leven niet. Maar ja, dan heb je zo... Ik heb zo'n vrouw en die loopt daar dan gewoon op, weet je. Die zegt, ja, is lekker makkelijk voor op de camping. Dus ik denk, nou oké, ga ik maar doen. En ik heb wel de meest modieuze schoen die ik kon vinden, maar goed. Nou goed, we moeten praten over de dag-nachtplaat. Want daar gaat het allemaal om, per de slot van rekening. Wat wil je horen? The Necks, of The Neck en The Temptations?
2: Nou, het was zoals je al zei, het was een moeilijke keus.
0: Ja.
2: Maar de Neck is een beetje jeugdsentiment. Mm-hmm. Maar ik ga toch voor de Rolling Stone. Omdat ik daar... Ik ben een groot Stones fan. Dus
0: nou ja, het is op zich...
2: de basis van ze.
0: Ja, precies. Ja, want zijn vader was een Rolling Stone. Nou, ik weet niet of ik dat helemaal moet geloven. Of het dan meer. Nee. Oké. Okay. Hey, ik wens je nog een hele fijne voortzetting. Tel nog even lekker door.
2: Ja, ga ik doen.
0: Want dat is prachtig natuurlijk om te zien. Ik ga zo meteen ook nog even buiten kijken.
2: Oké, fijne dag verder.
0: Dankjewel. Doei, Eric.
2: Doei. Hoi.

0: Daniel Pouter, een bad day. Nou, een bad day is het tot nu toe niet, als ik het zo lees in de app. Want de mensen zijn helemaal druk aan het tellen. Eric die zegt in Duits, zit al op 6. Luke die heeft er 3 geteld. En Lars inmiddels 5. En die zegt, nou, ik heb het geteld vanuit een weiland in Limburg. En ik denk dat zo'n weiland, wat Jarno net vertelde, dat is wel de beste plek om te staan, denk ik.
1: De dag. Nachtplaat.
0: De dagnachtplaat. Je kon kiezen uit 2 hele goede platen. De Mike Rona natuurlijk van de Neck. En The Temptations en Papa Was a Rolling Stone. Het is een hele moeilijke keuze. En ik zie dat het ook best wel wat verdeeld is. Dus even kijken wat Ronnie ervan vindt. Ronnie, goedemorgen. Oh, heb ik Eric aan de lijn?
2: Ja, ik ben Eric.
0: Ik dacht dat ik Ronnie aan de lijn zou hebben. Maar ja,
2: oh,
0: Eric,
2: mag ook, hoor.
0: Nou heb ik al verklapt hoeveel sterren je hebt geteld, Eric.
2: Ja.
0: Ik
2: ga nog wel even door.
0: Jij gaat nog wel even door met tellen?
2: Ja, want ik heb nog een kwartier ongeveer.
0: En jij staat er nu voor de deur van het bedrijf waar je werkt, denk ik dan?
2: Nou, op het plein in het stadje.
0: Ja, live vanuit de UK.
2: Ja.
0: Nee, want ik noem je altijd Eric. Ik weet niet waarom, maar omdat ik zie achter jouw naam hier, als je een appje stuurt, dan zie ik hier Eric UK. Dus ik denk,

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

Zo'n ontzettend fijn liedje van twee muzikale boezemvrienden die er samen voor zorgt dat je eigenlijk een beetje de tijd vergeet zo. En gelukkig is het niet de eerste samenwerking tussen hun. Maar er komen nog veel meer natuurlijk. Maar deze is wel heel erg fijn. En met recht ook de topsong deze week. Morgen zijn ze live bij Daniel en Roelof in de ochtendshow. Ja, als je mij vraagt, nieuw Nederlands trots. Filijn en Melle met Remember Us. Filijn, dan moet ik natuurlijk zeggen. Ja. Nu het liedje van Nick Kershaw, The Riddle. En in lange tijd was de raadsel waar die nou precies over zong. De tekst was onverstaanbaar en de platenmaatschappij die loofde een beloning uit. Maar wat blijkt nou, na allerlei inzendingen, het was eigenlijk uiteindelijk allemaal nep. Want er zit gewoon gibberish in. Verzonnen tekst. Nick Kershaw nu.

0: Kensington op NPO Radio 2 en Riddles. Ja, de mensen zijn nog een hoop sterren aan het tellen. Ik kreeg allemaal appjes binnen nog. Goedemorgen, uurtje aan het lopen in Amersfoort. Helemaal niets en dan ineens de ene naar de andere. Jari zegt tot nu toe maar twee gezien. En Natasja die laat weten, na een prachtige avond lig ik met wat mug op het dakterras. Aan de rand van Gouda, ik zie vallende sterren. Ik denk een stuk of 10. Maar ook veel satellieten bijkomen. Ja, dat is waar, die verpest natuurlijk ook een beetje. En William die laat nog even weten, want ik kijk naar buiten en ik zie helemaal geen reet. En hij zei, ja, ik stond dus zelf een hele tijd de verkeerde kant op te kijken. Je moet even naar het noordoosten of het oosten kijken. Dan zie je de meeste. Ja, dan is het weer tijd voor ons favoriete spelletje in dag-nacht. Want ook wij presentatoren vinden dit een fantastisch spelletje om te spelen. Al is het alleen maar omdat ik gewoon dan verbaasd ben van de creativiteit die er is. Want bij mij ontbreekt dat. Tenminste, creativiteit niet. Maar wel als het aankomt op titels verzinnen met letters en zo. Eens kijken wat het vandaag gaat brengen. Ik ga zo meteen dus twee letters draaien. De een is voor de artiest en de ander is voor de titel van diezelfde artiest. Ik hoor nog wat variant op dit spelletje. Op lokale zenders heb je dat ook wel eens. Maar dat doen ze gewoon heel makkelijk. En dan zegt ze al, ja, één letter en daar mag je van alles mee doen. Maakt niet uit. De titel, artiest, maakt niet uit. Eén van de twee is ook goed. Nee, bij Radio 2 pakt het wat serieuzer aan. Komt-ie aan. We zoeken een artiest met de letter H van Hendrik. Een artiest met de letter H van Hendrik. En die moet al een liedje hebben gemaakt. Dat begint met de E van Eduard. De E van Eduard. Ja, dus een artiest met de H van Hendrik. En die heeft dan een liedje gemaakt met de E van Eduard. Nou, eens even kijken hoe snel Jarno deze ochtend is. Jarno, weet je al wat?
1: Nee, niet snel. Nee, ik heb geen idee op dit moment.
0: Nou, we wachten nog eventjes.
1: Nee, ik heb met mijn hoofd heb ik Hozier al gehad, Harry Styles, maar... Ik zou niet zo één weten met een E, nee.
0: Nou ja.
1: Het is gevoel zijn ook niet heel veel platen die beginnen met een E.
0: Everything is Everything van ja. Erica Badu. Nee, dat is helemaal niet van Erica Badu. Nou ja. Nee, nog steeds niks?
1: Nee, ik heb niks, nee.
0: Nee, ja, ik wacht er gewoon nog eventjes.
1: Nee, ja, ik kan wel blijven
0: onder druk zetten.
1: Hersencapaciteit had ik een keer op natuurlijk.
0: Ja. Ja, ik heb ook een beetje te doen. Je werkt zo hard, wat Jarno doet naast deze vroege ochtendshow. Doet hij ook nog achter de schermen mee aan de middagshow op 3FM. Ja, wel een beetje een overlopen, maar goed, dat vergeven we wel. Hij werkt hard.
1: Bijsnabbelen.
0: Een beetje bijsnabbelen moet ook kunnen, toch? Weet jij het wel? Laat het even weten. Pak de NPO, luister, app erbij en geef dan even door wat jouw bevindingen zijn. Ik zie Cor, die komt al met Hazes en Eenzame Kerst. Ja, Cor, Hazes, dit is André Hazes, hè? Telt niet helemaal. Denk nog heel even door. Wil je ondertussen luisteren naar deze prachtige plaat? Hij is van Hart. En het enige wat ze wil doen... is met je naar... met je toe. All I Wanna Do Is Make Love To You uit 1990. Hier is Hart op NPO Radio 2. Een hele fijne nacht. En veel plezier tijdens het sterrenkijken.

0: Ja, ik had het eigenlijk kunnen weten dat Jarno nergens op komt. Meteen, binnen 5 seconden. Dat betekent natuurlijk dat het onmogelijke lettercombinaties zijn. Tenminste, ik krijg wel een paar dingetjes binnen. Weet je, zijn er een paar. Maar dan heb je bijvoorbeeld in plaats van Henk Wijngaard of het goede doel. Dat komt ook nog wel even langs. Maar niks waarvan ik denk, nou, dat levert echt iets leuks op. Ik ga nog een keertje draaien, dames en heren. Dus we krijgen 2 nieuwe letters. Het is een beetje een noodgeval, dit. Ik ga aan het ratje draaien. En dan zullen we de 1 of zullen we dan 2 letters vervangen, Jarno?
1: Doe dan eentje vervangen. Alleen de titel vervangen.
0: De titel. En de titel was de
1: E.
0: E. Ja.
1: Dus er wordt nu een andere letter. De artiest dus, met een H.
0: Artiest met een H. En nou oké, dan komt hij. Komt de...
2: Ja. Ja, hij is er klaar voor.
0: Weer ook een E.
1: Ja.
0: Is dat makkelijker? E en E.
1: Is het hetzelfde?
0: Hè? Oh shit. Ja, je hebt helemaal gelijk.
2: Nou oké, okay, nog. Zo scherp ben ik, dames en heren, op dit tijdstip. De M van Mieneke.
0: Dus het is de artiest met een H. En de titel die heeft dan de M van Mieneke. Die nu even live in de app ook een foto stuurt van hoe ze aan het tuinieren is, denk ik zo. Dus laat het even weten. We zoeken dus een artiest met een H en de M van Marie voor de titel.

0: Boston en More Than a Feeling op NPO Radio 2.
1: Pim-pam-plaat.
0: Ja, een pim-pam-plaat. We hebben er een plaat uitgekozen. Het was even een bevalling, maar dan heb je ook wat. Luister naar Hooverphonic en Mad About You.

0: is NPO Radio 2.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volgens mij is dat de kracht van dit liedje, dat je gewoon lekker mee wil zingen. The Black Eyed Peas en Where is the Love op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom op deze mooie zender. Welkom op donderdag 13 augustus in, denk ik wel, de droogste zomer die ik me kan herinneren. Ik ben blij dat ik geen tuin heb die ik moet bijhouden, joh. Ik heb gewoon lekker de dokter al zien met van die rubberen tegels. Het lijkt me echt een zorg als je nu boer bent en dan je land moet nat houden. Dat is natuurlijk ook allemaal, allemaal waterregels en zo. Je mag helemaal niks. Ja, ik hoop dat het wel even lekker gaat regenen. Want ik mis ook wel een beetje die groene mooie bermen die we altijd hebben. Ik zat van de week in de auto en dacht ik, nou, het lijkt wel Spanje of zo waar ik in rijd. Maar goed, lekker warm wordt het zeker. En deze dag heeft nog veel meer te bieden. Want, dames en heren, de film Minouche is terug in de bioscoop. Dit is een film uit 2001 en die is gebaseerd op het boek van Annie M. G. Schmid. En die is nu dus helemaal gerestaureerd en gedigitaliseerd. En dat was nodig omdat die film is toen op film gedraaid, op celluloid. En die kwaliteit die gaat dan een beetje achteruit. Dus ze hebben hem dan weer gefixt en opgepoetst en opgepimpt. En nu draait hij lekker in de bioscoop. Het is niet zoals een Disney-verfilming, weet je wel. Dat het was getekend en nu is het allemaal real-life action, zoals ze dat heet. Nou, verder vandaag spelen FC Twente en Ajax de tweede wedstrijd in hun reis naar de Conference League. In principe, als er niks gek zou gebeuren, kunnen beide ploegen door. Want Ajax die wist thuis te winnen van Shelbourne met 3-1. En Twente die won met 6-0 van het Sloaakse DAC. En dan nog meer voetbalnieuws. Schakelen we even over naar de meest grote sportliefhebber van dit programma, Jarno.
1: Hallo.
0: Hallo Jarno, producer van de show en sportliefhebber. Ja. Want ik wil het even met je hebben over... we hebben een nieuwe coach.
1: Ja.
0: Een bondscoach als Nederland.
1: Een nieuwe coach, ja.
0: Ja.
1: En hij spreekt geen Nederlands.
0: Hij spreekt geen Nederlands, maar hij heeft wel verstand van...
1: voetbal.
0: Ja. Nee, wat ik heb gelezen van de Hollandse, of Nederlandse speelstijl.
1: Hij wil de Hollandse school terugbrengen.
0: Hollandse school, dat was
1: het. Ja, hij houdt van het voetbal zoals we het vroeger deden.
0: Ja.
1: En dat wil hij terugbrengen. En het is Xavi Hernandez. Die speelde heel lang bij Barcelona.
0: Ja.
1: Heeft ons natuurlijk zelf een knock-out geslagen tijdens de WK-finale in 2010.
0: Ja, ja, ja.
1: Uit het team van Spanje wat ons versloeg in de finale. En of het een goede keuze is, weet ik niet. Bij Barcelona was het niet zo'n hele goede coach als kinder.
0: Nee. Oh.
1: Toen volgde hij ook Ronald Koeman op.
0: Ja.
1: Want Ronald Koeman daar niet zo goed deed.
0: En, nee.
1: Nou... Maar dat commando bij ons ook niet zo goed.
0: Nee, nee, het is niet heel goed uit de verf gekomen.
1: Maar het is wel een grote naam en ik denk dat ik ben wel benieuwd wat het gaat brengen eigenlijk.
0: Ik ben ook benieuwd. Ik hoop gewoon weer een beetje een beker of zo, toch? Want de volgende is het EK.
1: EK over 2 jaar.
0: Nou.
1: Het grote toernooi, ja.
0: Heeft hij genoeg tijd om te laten zien of het lukt, toch? Want 2 jaar is best realistisch om een spel terug te brengen naar een bepaalde stijl.
1: Ja, maar je moet ook de spelers hebben.
0: Nou ja, we gaan het zien. Ik hoop dat het lukt. Ja, ik moest Jarno er even bij halen, want ik stap natuurlijk geen hol

Herman, die volgende week de Dutch GP mag gaan afsluiten. En de allerlaatste keer dat we met z'n allen gaan kijken naar hoe Max in Nederland over een circuit raced. En Martin Garrix, die mag dus na dit spektakel het feest gaan afsluiten. Je hoort hem samen met Ed Sheeran en Repeat It. Waar je nu hoort dat ik Melissa Etheridge draai. En zij geeft dus om dieren en de planeet. Maar vooral om bomen. Want ze spreekt de taal van de planten. Die schreeuwen het nu uit. Bring me some water, net als Melissa. En je hoort het hier.

2 op NPO Radio 2. En van wat ik hoor gaat het supergoed met haar carrière. Is lekker veel nieuwe muziek aan het opnemen. Dus dat is onderweg. En tot het eruit is gebracht, tot het hier is, kunnen we nog even heerlijk genieten van de plaat waar het allemaal in eerste instantie mee begon. Waar we met z'n allen zo enthousiast van raakten. Hier is Jasmine op NPO Radio 2. En haar prachtig liedje Feathers. Geniet ervan, een hele goede morgen.

Dance Joy en Riptide op NPO Radio 2. Een aantal maanden geleden was er voor het eerst te horen op NPO Radio 2, hier in Dagnacht, in First.

TLC op NPO Radio 2 en Waterfalls. Wat heb ik genoten van die videoclip toen. Stonden ze zo in het water met van die gekke broeken en die mooie outfits. TLC op NPO Radio 2. Hoor je niet heel vaak natuurlijk. Oh, wacht eens eventjes. Wat doen we nou weer? Ja, dit is niet helemaal niet wat ik wil natuurlijk. Nou, we gaan terug in de tijdplaat. Maar ik dacht, ik moet even leuk... achtergrond, een aankondiging hebben voor Terug in de Tijdplaat. Nou ja, goed, dan doe ik het even zo. Terug in de tijd, ik pak een jaar en ik pak een artiest uit een jaar. En jij kiest dan welke plaat we daarvan gaan draaien. Het jaar waar ik nu naartoe wil is 1969. En in maart van dat jaar lag John Lennon een week lang in bed in het Hilton in Amsterdam. Met Yoko Ono op kamer 902. En in bed voor vredeactie noemden ze het. Een week niet opstaan en de hele wereld die kwam toen kijken. En in juli, om 4 uur 's nachts onze tijd, zette in dat jaar Neil Armstrong voor het eerst een voet op de maan. Heel Nederland zat toen in de woonkamer, precies op dit tijdstip. En in Den Haag was er een band die een plaat opnam. En dat werd een half jaar later in Amerika een nummer 1. Shocking Blue en Venus. En 1969 dus, dat is het jaar dat ook Elvis terugkwam. Hij had jarenlang filmliedjes gezongen en al 7 jaar geen nummer 1 hit gemaakt. En in januari van het jaar stapte hij een studio binnen in Memphis. En daar nam hij binnen een paar weken 20 nummers op. Suspicious Minds was een van die 20. En nu even een dingetje, normaal gesproken pak ik natuurlijk altijd een album. En daar kies ik dan een plaat uit. En dan mag jij tussen 2 andere platen van het album ook kiezen. Maar Suspicious Minds kwam los uit, dus als single. Er is dus helemaal geen album om 3 platen uit te kiezen. Dus vandaag dacht ik, nou weet je wat, we zetten er gewoon 2 andere Elvis ernaast. Wel uit precies diezelfde opnamesessie in Memphis. En dit zijn je keuzes.

geschreven door Mark James. En dit is In the Ghetto, ook uit diezelfde sessie. Het gaat over een jongen die opgroeit in de armoede van Chicago. And Always on My Mind. Geschreven door diezelfde Mark James. Die dus ook Suspicious Mind schreef. Welke wil jij horen? Je kan eruit kiezen. Geef dat even door via de NPO Luister-app. Het is spannend, want het zijn allemaal hele mooie platen die je niet al te vaak hoort. Dus drie keer Elvis. En jij bepaalt welke we zometeen gaan horen. De uitslag hoor je zometeen na deze van Raccoon. En Taylor Dane komt ook nog even op visite. Maar is deze. Don't give up the fight.

0: Heerlijk. Taylor Dane en Tell It To My Heart op NPO Radio 2.
1: Terug in de tijdplaat.
0: Ja, dit was, als ik even terug kon in de tijd, had ik dit achtergrondmuziekje er net al achter gezet. Maar dat kan niet. Behalve in de muzikale zin kunnen we natuurlijk wel lekker terug in de tijd. Ik heb je 3 keuzes gegeven van Elvis Presley. Je kon kiezen uit Suspicious Mind, In the Ghetto en Always On My Mind. Kon je ook uitkiezen. En dat is allemaal opgenomen in 1 sessie die hij had. Tenminste, over meerdere dagen natuurlijk. 20 dagen heeft hij in de studio gestaan. Om even aan zijn comeback te werken. En dat werkte ook, want Suspicious Minds is een dikke nummer 1 hit geweest. Internationaal gezien. Ja, het leek me dus leuk om daaruit dan een keuze te maken. En er is druk gestemd, dames en heren. Ik zie Patrick. Die hangt aan de lijn. Patrick, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Oh, ik zet de muziek even zachter, want ik hoor je bijna niet. Patrick, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Hè? Ah, goedemorgen. Ja, je mocht kiezen op 3 plaatsen van Elvis. Ben je een beetje Elvis-fan?
2: Nee, niet echt, maar mijn
0: schoonvader
2: wel.
0: Oh, dus je vraagt het dan aan, waar komt die voorkeur dan vandaan? Want je hebt je wel uitgesproken over 1 van de 3 platen.
2: Ja. Maar ik vind, ja, Elvis is ja, gewoon de king of pop, dus ja.
0: Ja, met Michael Jackson. Zeggen? Wat zeg je? Ja, wat moet je er meer van zeggen? Ja, ik weet niet. Maar jouw schoonvader zei dat nou?
2: Ja, die is enorm fan van
0: Elvis. Oké, dus we gaan hem even een plezier doen. Nou, weet je wat, dan mag jij hem aankondigen, want je hebt gestemd op In the Ghetto. En dat is ook waar de meeste mensen op hebben gestemd. 58% heeft gestemd op In the Ghetto. Dus wat dat betreft, take it away.
2: Nou ja, hier is In the Ghetto van Elvis Presley.
0: Dankjewel, Patrick. Doei.

Imagine Dragons en Believer op NPO Radio 2. Ze staan er klaar voor, de mannen Daniel en Roelof. Daniel en Roelof zijn al op. En wat ik heb begrepen van Daniel, trekt hij dat ook gewoon door in het weekend? Nou, dat is toch pas karakter. Een beetje toewijding. Mijn hemel, elke dag op om 5 uur of zo. Nou goed, ik moet morgen weer vroeg op. Ik spreek je dan voor een nieuwe dag-nacht. Doei!

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat hij samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Etienne, dankjewel. En dan gaan we kijken naar de verkeersinformatie. Maar niet voordat ik heb gezegd goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen Daniel.
2: En goedemorgen Rijn Baartmans.
4: Goedemorgen Daniel en Roelof.
3: Goedemorgen Rijn.
4: Goedemorgen. Ik heb al een wegafsluiting. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Die is dicht tussen Den Hoorn en Rijswijk Plaspoelpolder. Dat komt door een ongeluk. Dan nog een korte vooruitblik zoals gewoonlijk. Er zal vandaag niet echt sprake zijn van een ochtendspits. Geplande werkzaamheden op onder andere de A58 tussen Etten-Leur en Roosendaal veroorzaken vertragingen. En ook wordt er gewerkt aan de A1 Hilversum richting Amsterdam. Nou, later vandaag ontstaan er daarbij later files door de grenscontroles en recreatieverkeer. Vanaf volgende week zal de regio Noord weer terug naar school gaan. En vanaf dan gaan we zien dat we stapsgewijs teruggaan naar de

0: dagelijkse files.
1: En dat gebeurt op die A1. Hoe lang duurt dat nog? Want daar hebben wij af en toe wel last van onderweg richting de studio.
0: Ja, dat geloof ik. Ik ga hem er heel even bij pakken. Want het is, even kijken, tot 17 augustus. Oh. Dus vanaf volgende week is alles weer normaal.
1: En dan gaan ze de andere richting niet doen of zo?
0: Dat durf ik je niet te zeggen, nee. Maar daar kan ik later op terugkomen.
1: Nee, dat is goed. We hebben nog een kwestie, Rijn. Want onze Rianne van de redactie, waar we erg aan verknocht zijn, die staat op dit moment met pech ergens bij de A27.
0: Ach jee.
1: En die staat te wachten op jouw collega's.
0: Oh jee. Nou, zal ik, ik kan even informeren natuurlijk bij de alarmcentrale. Die zit hierboven.
1: Anders dus, wordt het een. Het ding is, als het nog heel lang duurt, wordt het een vrij leeg programma. Want Rianne is wel echt essentieel
2: en
1: voor.
2: En Daniel is platinum member, dus die wil graag.
0: Precies. Ja. Nou, ik zal eens even mijn best doen hier. Nou. Ze kan in ieder geval wel genieten van de sterrenregen, geloof ik.
2: Dat zal ze leuk vinden.
1: Dat zal ze dan wel. Ja. Nou, dankjewel, Rijn. Misschien tot straks.
0: Oké, tot zo.
1: Hoi, hoi.
3: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
4: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met een nieuw...

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Daniel en Roelof zijn al op.

Deze hoor je niet zo vaak van de Doobie Brothers. The Doctor. Om de dag mee te beginnen. 6:12. Een bijzonder goedemorgen. Het is een nieuwe aflevering van Daniel en Roelof zijn al op. Voor 13 augustus 2026. Welkom.

0: weer met een nieuwe aflevering voor een nieuwe dag, waar we allemaal nog aan het bijkomen zijn van het visuele geweld wat gisteren op ons werd afgevuurd vanuit de ruimte, de eclips.
1: Zeg je dat mooi?
0: Ja. Nou, ik had dus geen eclipsbril. Ik zat wel achteraf, want ik zat met mijn vriendin, zaten wij bij ons op zolder, want we hebben zo'n dakraam en daar kon je dan toch wel iets zien, maar we hadden natuurlijk geen eclipsbril, dus we hebben uiteindelijk met een vergiet zo,
1: weet je wel, op de muur staan projecteren.
0: En ondertussen de livestream van de NOS gekeken.
1: Ja, maar dat, Daniel, die heb ik ook gekeken, ik had ook een brilletje.
0: Ja.
1: Ja, dat was top tv.
0: Ze stonden gewoon hier op de...
1: Ja, op de Man met Hondtoren.
0: Op de zendmast, hè? Ja, echt heel erg goed. Dus dat was op zich, dan kon je echt van alles en nog wat meekrijgen. Maar waar wilde ik nou ook weer naartoe dan met mijn verhaal? Ja, de eclipse. Oh ja, dat wij ons heel erg eigenlijk ons beseften. We hadden hier eerder over na moeten denken als Radio 2 zijnde. En we hadden gewoon massaal eclipsbrillen moeten inslaan. Dan hadden we gisteren kunnen. Hey, jij krijgt een eclipse.
1: Oh,
0: hey,
1: ja.
0: En we hebben Evelien de Bruin bij een tankstation staan. En Tim op het broek, die staat ergens bij een broodje zaak.
1: Ja, ik dacht even eens ging zeggen en toen besefte ik me. Wat zijn we eigenlijk klein met z'n allen. Maar nog even over die tv. Mag ik er nog even een keer mijn waardering voor
0: over
1: uitspreken?
0: Livestream,
1: ik vond het Albert Bos, die deed dat met een joie de vivre zoals ik zelden heb gezien.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk slow tv. En op een gegeven moment zat ik te kijken naar die in IJsland. Daar was hij eerst, hè, volledig.
0: Ja.
1: Was het een minuut stil. Dan hoorde je alleen een beetje geroezemoes in IJsland. Dan hoorde je ineens Peter Kuipers-Munneke de Weerman zeggen... Ik vind het spannende tv, Albert. Het was weer een minuut stil. En Peter Kuipers-Munneke werd, toen hij in Nederland was, ook, vond ik ook mooi. Dat is toch een man nou, waarvan je op tv denkt... Nou, de emoties rollen er niet in dikke druppels vanaf, zeg maar.
0: Maar nu?
1: Maar nu zei hij... Ik word er gewoon een beetje emotioneel van. En dat vond ik mooi. Ja, hij was zo blij om dit te zien. Ik vond het schitterend.
0: Nou, er waren meer mensen die er echt blij van werden. Het Parool had ook een livestream. Die keken vanaf een dakterras.
2: Ja,
0: het
2: was echt fantastisch. Wow. Once in a fucking lifetime.
0: Ja, het enthousiasme spatte er vanaf bij de paroolkijkers.
1: Daar was er ook nog het EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse delegatie die blijft al lekker aan de weg timmeren. Gisteravond rende Jonas Vijvers in een zindere finale naar de bronzen plak op de 400 meter voor de mannen. Het scheelde maar een haartje of had het zilver gepakt. Slechts 0,01 seconde verschil met de nummer 2. Ja, dat was een bloedstollende spannende race voor Vijvers dus. Maar ook voor de commentatoren van de NOS.
3: Fantastisch, echt fantastisch. Ik maakte me eerlijk gezegd een beetje zorgen toen ik de eerste wilde meter. Ik dacht, oh Jonas, niet te rustig aan. Maar wauw, hij kwam de bocht uit de laatste 100 meter en hij vergat ze allemaal op.
1: Nou, lekker. Vandaag zijn er weer volop medaillekansen bij het polstok hoogspringen, discuswerpen, de meerkamp en de 800 meter voor de mannen.
0: Ondertussen worden we trouwens gecorrigeerd. Ik denk dat ik dat ben geweest. Beseffen is geen wederkerend werkwoord, mannen.
1: Tegenwoordig wel, hoor. Dat mag net zoals ik wilt. Ja, hoor. Dat is taal is een levend iets.
0: Dankjewel. En we kunnen er niet omheen. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe coach. Xavi Hernandez, de Spaanse oud-international en trainer van FC Barcelona, moet snel aan de bak. Over 5 weken moet hij al op tegen Duitsland in de Nations League. Leuke fun fact, Oranje-speler Xavi Simons is vernoemd naar Hernandez. Al blijkt die voornaam Xavi niet altijd even handig te zijn. Bovendien, ik heb nou al 3 keer Xavi gezegd, maar het is eigenlijk heel anders.
4: Hoe spreek je nou, jouw naam nou echt precies uit?
5: Xavi.
4: Xavi. Op zijn Spaans eigenlijk.
5: Ja, ik heb wel van alles gehoord. Mijn moeder wordt af en toe wel boos van. Ze belt me wel en ze zegt, hey, dat kan toch niet. Zoveel pest die hele naam.
4: Wat vind je het gekste wat je gehoord hebt?
5: Gekste? Ik heb eentje, die is Scavi. Scavi. Ik begrijp niet waar Scavi vandaan komt. Want ik zie daar een X, dus ik zie daar niet een S.
1: Xavi.
0: Xavi.
1: Xavi.
0: Xavi. Tenminste, ook Xavi Hernandez. Nee.
1: Xavi Simons.
0: Xavi Simons. Xavi Hernandez.
1: Xavi Lippens.
0: Nee, Xavi, hè?
1: Xavi.
0: Ja. Ja, net zoals Boeing. Dat is zo'n Spaanse luchtvaartmaatschappij.
1: Ja, en Victor Blam.
6: Twee vandaag.
0: Als 2 woorden en een plaat. En wie weet wordt die plaat op de radio gedraaid. En met die 2 woorden kan je onze nieuwsgierigheid een klein beetje prikkelen. Yeah. Bijvoorbeeld snelweg, versnellingsbak kun je sturen als je net als Rianne van de redactie naast de snelweg staat. En dan doe je er een plaatje bij.
1: Overschotel en brand. Wel voorzichtig doen dan eerst, hè. Eerst even die blusdeken.
0: Misschien heb je een wat meer standaard dag en stuur je gewoon cafeïne en suiker.
1: Ja, ook prima, hè.
0: Mag allemaal.
1: Zijn geen foute inzendingen.
0: Nee, zeker. En je woorden mogen natuurlijk ook op de plaat slaan die je graag wil aanvragen. Maar wees dan wel een beetje creatief natuurlijk. Dus 2 woorden en een plaat, stuur ze door via NPO Luister. En wie weet is jouw plaat zometeen op de radio. Nieuwe muziek van Jet Rebel hoor je zometeen, Sorry Mama. En nu, Ace of

0: mama that you had to see that.
1: Hij is helemaal clean en hij is helemaal terug. En hij heeft een nieuwe plaat uit. En die hoorde je zojuist. Sorry mama.
2: Twee vandaag.
1: Twee woorden en een plaat erbij. En we zagen bed verlaten binnenkomen. Stappen challenge en wandelen. Ja. Apeland werken.
3: Rustig onderweg. Sterren tellen.
1: Ja, heel mooi. En nog meer woorden die binnenkwamen. Doppinda's inpakken vond ik ook nog wel interessant. Yeah. Maar wij sloegen natuurlijk gelijk aan, omdat onze Rianne van de redactie vaststaat langs de snelweg, op de woorden van Pieter: autopech en snelweg. Goedemorgen, Pieter.
4: Goedemorgen.
1: Is jou hetzelfde lot overkomen, of is dit gewoon een hart onder de riem?
4: Dit is een hart onder de riem.
1: Ah, oh, wat sympathiek.
4: Niet alleen voor Rianne, maar ook voor jullie.
1: Ach, nou, dat is heel lief van je.
4: Omdat jij zei van, wij hebben haar echt nodig.
3: Ja, we doen nu maar wat. Dat is eigenlijk...
1: Dat is het. We zijn een beetje aan het freestylen, maar Rianne die had ons veel scherper gehouden. Dan was die... die

0: Hij is helemaal clean en hij is helemaal terug. En hij heeft een nieuwe plaat uit. En die hoorde je zojuist. Sorry Mama.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. En we zagen bed verlaten binnenkomen. Stappen challenge en wandelen. Ja. Apeland werken.
2: Rustig onderweg. Sterren tellen.
0: Ja, heel mooi. En nog meer woorden die binnenkwamen. Doppinda's inpakken vond ik ook nog wel interessant. Yes. Maar wij sloegen natuurlijk gelijk aan, omdat onze Rianne van de redactie vaststaat langs de snelweg, op de woorden van Pieter. Autopech en snelweg. Goedemorgen, Pieter.
3: Goedemorgen.
0: Is jou hetzelfde lot overkomen, of is dit gewoon een hart onder de riem?
3: Dit is een hart onder de riem.
0: Ah, oh, wat sympathiek.
3: Niet alleen voor Rianne, maar ook voor jullie.
0: Ach, nou, dat is heel lief van je.
3: Omdat jij zei van, wij hebben haar echt nodig.
2: Ja, we doen nu maar wat. Dat is eigenlijk...
0: Dat is het. We zijn een beetje aan het freestylen. Maar Rianne die had ons veel scherper gehouden. Dan was die kop van 6 uur niet zo lang geweest.
2: Had jij niet gezegd, ik besef me.
0: Nee.

0: Hij is helemaal clean en hij is helemaal terug. En hij heeft een nieuwe plaat uit. En die hoorde je zojuist. Sorry Mama.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. En we zagen bed verlaten binnenkomen. Stappen challenge en wandelen. Ja. Apeland werken.
2: Rustig onderweg. Sterren tellen.
0: Ja, heel mooi. En nog meer woorden die binnenkwamen. Doppinda's inpakken vond ik ook nog wel interessant. Ja. Maar wij sloegen natuurlijk gelijk aan, omdat onze Rianne van de redactie vaststaat langs de snelweg, op de woorden van Pieter: autopech en snelweg. Goedemorgen, Pieter.
3: Goedemorgen.
0: Is jou hetzelfde lot overkomen, of is dit gewoon een hart onder de riem?
3: Dit is een hart onder de riem.
0: Ah, oh, wat sympathiek.
3: Niet alleen voor Rianne, maar ook voor jullie.
0: Ach, nou, dat is heel lief van je.
3: Omdat jij zei van, wij hebben haar echt nodig.
2: Ja. Doen nu maar wat. Dat is eigenlijk.
0: Dat is het. We zijn een beetje aan het freestylen. Maar Rianne die had ons veel scherper gehouden. Dan was die kop van 6 uur niet zo lang geweest.
2: Had jij niet gezegd, ik besef me.
0: Nee. blijf even hangen, Pieter. Gaan we haar ook even bellen. Want dan kan je de boodschap mooi zelf overbrengen. Even kijken of het al gelukt is met die auto.
2: Ja. Waar is u überhaupt in? Of in de sleper?
4: Hi, met Rianne.
0: Rianne, met je vrienden van de radio.
4: Hey. Hallo.
3: En met Pieter.
0: En met Pieter, inderdaad.
4: Hey, Pieter. Hallo.
0: Pieter.
3: Hey. Nou ja. Wij kennen elkaar niet, natuurlijk.
4: Oké.
3: Nee. Maar ik hoorde dus net van Daniel dat jij met pech staat langs de autobaan.
4: Ja.
3: En dat vond ik best wel sneu. Niet alleen voor jou, maar ook voor de jongens. Omdat ze dus helemaal onthand zijn nu. Uh-huh. Ze weten niet wat ze moeten doen. En toen dacht ik ineens, want ze hadden het over versnellingsbak. Ik hoop niet dat die kapot is trouwens, want dan heb je echt een probleem. Mm-hmm. Maar het schoot mij wel een liedje te binnen.
4: Vertel.
3: En speciaal voor jou zat ik te denken aan Kraftwerk. Versnellingsbak, Kraftwerk. Uh-huh. En autobaan.
4: Oh, heerlijk.
3: Ja. En ik hoop dat een beetje het leed kan verzachten.
4: Ja, nou zeker. Wat lief dat je belt.
3: Ja, en heb je intussen al hulp?
4: Nou, ik heb de politie al gesproken, de Rijkswaterstaat, de ANWB. En nu komt nog de vierde komt eraan. Dus die is onderweg.
3: Nou, heel veel succes dan, zou ik zeggen.
4: Ja, dankjewel. Ik ga lekker van de muziek genieten.
3: Oké, doei.
4: Dankjewel. Doei.

0: was nog even sympathiek van Pieter.
1: Super.
0: Om een plaatje voor Rianne aan te vragen. Die langs de snelweg staat met een kapotte auto. Iemand vraagt trouwens ook in de app, wat is er met haar auto? Ja, dat weet ze dus nog niet, maar hij moet wel worden afgesleept. Dus het is...
2: Dus niet per se goed nieuws.
0: Nee, dan ben je meestal nog wel even zoet. Het weer voor vandaag. Het belooft weer een mooie tropische dag te worden. Hij staat hoog aan de horizon. De zon. En het is post-eclipse day natuurlijk. Hè? Dus daar zijn we allemaal nog even een beetje van aan het bijkomen. Het wordt vandaag 34 graden. En het blijft op de, nou ja, eigenlijk alle plekken in Nederland droog. En dan de situatie op de weg met Rijn Baardmans bij de ANWB. Goedemorgen, Rijn.
3: Goedemorgen. Ja, twee wegafsluitingen. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Die is, of de verbindingsweg is dicht bij knooppunt Amstel. En even kijken hoor.
0: Oh, ja, ik wil net, ja,
3: er staat een brandende auto op de A10 richting Den Haag. Dus daar kan je niet langs. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Die is ook dicht tussen Den Hoorn en Rijswijk Plaspoelpolder. Het verkeer richting Den Haag kan het beste Gouda volgen over de A20 en de A13. En ik heb een korte update voor Rianne in ieder geval. Want ik heb net even een belletje gedaan met Wegenwacht Patrick.
0: Kijk.
3: En die is onderweg en die zal er over pak een beet 10 minuten zijn. En ik zag ook dat de auto naar waarschijnlijkheid moet worden afgesleept.
0: Ja,
3: maar dat, dat hadden jullie al begrepen.
0: Ja.
3: Maar Patrick die gaat er in ieder geval voor zorgen dat ze zo snel mogelijk weer mobiel is.
0: Nou, dat is heel fijn. Dankjewel Rijn voor de support. En nou ja, fijn dat je er bent en dat je dat even voor Rianne kon fixen.
3: Ja, geen probleem. Hoi.
0: Carmen, die is gelukkig wel vanuit haar geliefde weesbieren terechtgekomen.
4: Veilig en wel, zonder autopech. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, die hebben het goed gedaan op de beurs. En daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. In het nieuwe stelsel volgen de pensioenen de koers van de markten. Dan gaat het goed op de beurs. Dan gaan de pensioenen omhoog en andersom natuurlijk. In het eerste kwartaal ging het door de Iran-oorlog niet best, maar in het tweede kwartaal ging het beter.
5: Er is een veel positiever sentiment ontstaan. Wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
4: Eind volgende maand dan wordt echt duidelijk wat de gevolgen zijn voor de pensioenuitkeringen. President Trump moet op zoek naar een nieuwe perschef, want Caroline Leavitt houdt ermee op. Ze wil meer tijd met haar jonge gezin doorbrengen. Leavitt is een van de bekendste en invloedrijkste gezichten van de Trump-regering. Iedere dag beantwoordt zij op persconferenties vragen van journalisten. En ze was met haar 28 jaar de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Wie haar opvolgt is nog niet bekend. In de buurt van Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media raakten twee bezoekers en een medewerker van het pretpark gewond. Iemand kreeg een klein onderdeel in zijn been en de andere hadden pijn aan hun trommelvliezen. De bom lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt en de explosieve opruimingsdienst heeft de resten weggehaald. En het was inderdaad voor veel mensen het moment van de avond, hè, de zonsverduistering gisteren. Ze keken hoe bijna 90% van de zon werd bedekt door de maan. En voor sommigen was het ook niet de eerste keer.
6: De kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag.
7: Ja, ik vond het gewoon bijzonder, want de vorige keer was in 1999. En toen was mijn moeder nog klein en had ze verteld dat ze op een schoolplein met alle kinderen daar met een bril stond te kijken. Vond ik wel heel cool. En nu zie ik het met mijn eigen ogen en ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
0: Nou, wat mooi. Ik kan me 99 ook nog wel herinneren. Toen was ik ook een jaar of 11 of zo en toen hadden we ook van die brilletjes.
2: Ja. Ja, ik wist er dus niks meer van. Ik weet niet hoe ik was. Toen.
0: Ja, maar jij doet er ook zo heerlijk nuchter en een nuchtere Fries, hè?
2: Dat zou wel op het land hebben gewerkt.
0: Ja.
4: Ik kan het ook nog wel herinneren. Volgens mij was dat toen overdag, maar dat weet ik niet meer zeker,
0: ja,
4: toch? Gewoon 's middags, dus middag of zo. Vannacht was er trouwens bovendien nog een ander natuurfenomeen te zien, hè? Vallende sterren. Het zijn eigenlijk stukjes ruimtepuin die gaan gloeien als ze de Damkring binnendringen.
0: Ja.
8: Hey, hartelijk Xabi Hernandez allemaal natuurlijk, onze nieuwe bondscoach. Een Spanjaard, en ik hoorde het al wat vaker langskomen. Het is de eerste niet-Nederlandse bondscoach in decennia. Ernst Happel was de laatste, met het WK78 natuurlijk. En ik heb mijn hele leven lang inderdaad alleen maar Nederlanders gekend als bondscoach. Hè. Van Gaal, Hiddink, 17 keer Dick Advocaat. Maar in het begin van het voetbal kenden we eigenlijk niet beter. De allereerste bondscoach was wel een Nederlander, Kees van Hasselt in 1905. Maar daarna, van 1908 tot 1940, alleen maar Britten. 32 jaar lang, 12 verschillende bondscoaches uit het Verenigd Koninkrijk. Waarom? Nou, die Britten, die zaten al wat langer op voetbal. Dus die wisten waar je de mosterd haalde. We hadden er zelf nog helemaal geen verstand van. Dus ja, alleen maar Britten. Later hadden we ook nog een Zwickie Oostenrijkers en een Roemeen als bondscoach. En nu dus een Spanjaard, en dat is voor het eerst.
4: Maar toen die Britten, zeg maar, aan de leiding waren, deden we toen ook beter?
8: Nou, dat is zo lang geleden dat er eigenlijk bijvoorbeeld nog geen WK was. Want dat is van 1930 het eerste WK pas. En dit is echt de jaren 10, jaren 20. Deden we het beter? Nou, nee, waarschijnlijk niet. Nee.
0: En toch even voordat je het feitje gaat recappen. Wat is jouw verwachting van deze Xabi?
8: Dat vind ik wel heel ingewikkeld. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Een vriend van mij zei van ja, hij heeft Koeman ook opgevolgd bij Barcelona. En dat deed hij ook niet zo goed. Maar, nou goed, we zullen het zien. Ik denk dat het goed is dat eens een keer wat verder wordt gekeken dan de eigen landsgrenzen, dat wel. Ben je klaar voor de recap?
0: Zeker.
8: Feitje van de dag. In de middeleeuwen van het voetbal waren de Britten de baas in Zeist.
1: Daniel en Roelof.
0: Jazeker, met zometeen het Chansonderdag ABC. We zijn bij de B gebleven. Ik heb een mooie plaats voor je meegenomen.
8: Brigitte Bardot?
0: Nee. Jij zou moeten weten dat het om de titel gaat en niet de artiest.
8: Ja, Rianne is er niet.

0: Mr. Know-it-all.
1: Chansonderdag. Chansonderdag.
0: ABC. Ja, het Chansonderdag ABC. Een ABC van Franstalige nummers met op iedere letter een titel, want het gaat om de titels. En vorige week stond Aisha van Galet op de A. En toen dacht ik voor deze week even iets moderners op de B zetten. We hebben het over de Brusselse singer-songwriter Angèle. Super populair, sterker nog. Ze heeft een aantal records van Stromae verbroken. Ze is ook enorm populair in Frankrijk. En zij maakte op haar debuutalbum Brol een nummer over alledaags seksisme. Eigenlijk een beetje een inhaker op de MeToo-beweging. Die heette in Frankrijk en in België was het een hashtag. En dat was Balance ton porc. Dat betekende eigenlijk verklik je varken. Dus als er een varken in jouw leven is, een man die zich misdraagt, dan moet je die gewoon lekker verklikken en gooi hem gewoon lekker op het internet.
2: Nog wat actiever dan MeToo. Iets meer recht toe, recht aan.
0: Ja, en zij maakte hem iets breder. Dit nummer heet Balance ton quoi. En dat betekent dan, quoi betekent dan eigenlijk wat. Dus ja, het mag van alles en nog wat zijn, maar verklik iedereen, verklik alles. Kaart het aan. Als mensen je nafluiten op straat of ze maken opmerkingen die ongepast zijn. Doe er wat aan in de vorm van zeg er wat van. En dan gaan we proberen de wereld een betere plek te maken. Het stond op haar debuutalbum Brol. Een album wat sowieso echt furore maakte. Niet alleen in België, maar eigenlijk in alle Franstalige gebieden wereldwijd. En met Balance ton quoi staat Angèle dus op de B.

0: introductieweken voor nieuwe studenten zijn in volle gang. En dat betekent dat duizenden hoopvolle eerstejaars kennis maken met hun nieuwe leven. Het is een week vol feest, nieuwe vrienden, grote verwachtingen, maar ook een week vol nieuwe gevaren. Want los van de eventuele kater is deze week namelijk ook dé kans voor een ander beestje om eens goed rond te neuzen. We hebben het over de schurftmeid. En die kom je liever niet tegen. In verschillende steden staan GGD's daarom klaar om studenten voor te lichten over deze jeukende nachtmerrie. En er is nu zelfs een app. Aan de telefoon is arts, microbioloog en parasitoloog Matthew McCall, die alles weet over schurft. Matthew, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, heb je het zelf wel eens gehad?
1: Gelukkig niet.
0: Want het schijnt echt een nachtmerrie te zijn, hè?
1: Ja, klopt. Zo erg dat wat je van de jeuk wakker wordt, wakker ligt. Het, ja, heel vervelend.
0: Ja, want stel dat je nou die schurft te pakken hebt als student. Wat moet je dan allemaal wel niet doen?
1: Je moet jezelf behandelen, insmeren of tabletten innemen. Iedereen met wie je in contact bent geweest en nauw contact moet zich ook behandelen. En vooral ook goed het huis is, stofzuigen, banken stofzuigen. Want die meid kan ook in banken, in kleding zitten enzovoort.
0: Maar je noemt het nu een meid, maar ik heb ook wel eens hele enge verhalen gehoord gisteren op de redactie. Zei iemand, ja, ze kruipen ook onder je huid. Dat is wel wat er gebeurt, hè?
1: Ja, het is een piepklein beestje. Die leeft in je opperhuid. Die graaft daar gangetjes, legt daar eitjes en dat is wat de jeuk veroorzaakt.
0: Hey, en het cliché dat studenten slechte hygiëne hebben, draagt dat hieraan bij? Is dat toch een beetje waarheid en de reden dat studenten eigenlijk altijd slachtoffer hiervan zijn?
1: Nee, helaas niet. Vaak douchen voorkom je niet dat je scabies krijgt en zo kom je er ook niet vanaf. Je krijgt het door langdurig nauw contact, huidcontact. Door met elkaar een bed te delen bijvoorbeeld. Maar het kan, zoals ik ook zei, die meiden kunnen ook op stoffen banken een paar dagen overleven. Dus als je die deelt in de woonkamer van je studentenwoning, dan kun je op die manier ook aan een schurftmeid komen.
2: Het is half SOA, half bankziekte, als ik het een beetje begrijp.
1: In de zin dat je, als je dicht tegen elkaar aan ligt, dat die meid ook de kans krijgt om over te springen, ja.
2: Hey, toen ik studeerde, nou, wij hadden het nooit over schurft. Hoe kan het dat schurft nu weer een hot topic is?
1: Dat weten we eerlijk gezegd niet zo goed. We houden de getallen niet officieel bij in Nederland. Het is geen meldingsplichtige ziekte. Dus we weten niet officieel hoeveel er is. Maar we hebben wel door dat het in ieder geval een paar jaar geleden een grote piek was. Na de COVID. Hoe dat gekomen is, weten we niet zo goed.
0: Nee, ja, bij mij, ik bedoel, ik ben ook geen expert natuurlijk, maar ik zou denken omdat dan iedereen komt in één keer weer bij elkaar en we hadden behoefte aan lichamelijk contact en we gingen met z'n allen natuurlijk massaal, denk ik dan.
1: Of dat tijdens COVID niet gebeurde, is de vraag.
2: Ja, dat is ook weer zo. Maar jullie zijn nu bezig met een slimme manier om het makkelijker te kunnen opsporen, hè?
1: Ja, klopt. Omdat je het moeilijk is om te weten of je het hebt, zeg maar. Niet elke jeuk is schurft natuurlijk. En dan kun je naar je huisarts of de dermatoloog die dan je huid bekijkt onder een microscoop of een vergrootglas of een huidschaapsel afneemt. Maar waar we naartoe willen is of mensen ook een zelftest kunnen doen. Dus wat huid afschrapen op zo'n plekje en dat insturen zodat we die testen op die manier kunnen doen. Dan, nou, dat scheelt de tijd.
0: Zolang we niet meer met z'n allen zo'n enorm lang ding in ons neus hoeven te stoppen, dan denk ik dat we er op zich nog wel voor te porren zijn. Ontzettend bedankt, Matthew, dat je even aan de lijn wilde komen. En als je nog één tip zou mogen meegeven aan de studenten die deze week intro week hebben, dan is het...
1: geniet ervan, zou ik zeggen.
0: Dankjewel, Matthew. Fijne dag.
1: Oké, goed.

0: Boys Apart in excess. Richard in de app trouwens, advies voor de studenten. Jeuk is leuk, maar wassen is klasse.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Ja, daar ben ik weer. Jullie mogen raden waar dit over gaat straks.
4: Dit is bij een fantastische hok. Oh, kijk, dit is heel groot. Dit kom je bijna nergens zo voor.
5: Is dat zo?
4: Dat is zo.
0: Hij spaart klassieke auto's. En dan specifiek van die invalide wagentjes, die kantaatjes.
6: Oh, dat is wel een groot hok dan. Hij spaart jumbojets. Ik ga nog een stukje groter zien.
3: Jumbojets?
6: Jawel.
3: Daarmee kan je wel heel snel naar de koffiemachine vliegen, ja. Trouwens.
0: Ja?
3: Want ik lust wel een bakje.
0: Ja, oké. Okay.
3: Wat eten we vandaag?
7: Dit is NPO Radio 2.
0: We hebben nog een yoghurtje voor je over, want die was eigenlijk voor Rianne bedoeld.
8: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
18: Een nieuw hoofdstuk op de Weusden.
19: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
20: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
21: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
22: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
21: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
0: Zometeen nieuws uit muziekland over AI op Spotify. Maar eerst het grote nieuws met Carmen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in Malaga 5 drugscriminelen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde. En zeker €4 miljoen heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij het EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. En dat was vooral te danken aan een pijlsnelle Marit Steenbergen.
23: Ze is opnieuw ontketend. Kijk eens zeg, wat gaat dit onwaarschijnlijk hard. En nu op weg naar het goud. Ja, als je Marit Steenbergen in deze vorm als finisher hebt, als slotzwemmer, wat kan er dan gebeuren?
3: En er was nog een medaille bij het EK Atletiek in Birmingham. Jonas Pijvers zorgde voor een stunt en pakte op de 400 meter het brons. Hij kon het zelf bijna niet geloven.
24: Vandaag de slechtste dag die we ooit hebben gevoeld op racedag. 2 slechte nachten achter de rug.
1: Ik voel me zo moe vandaag. En dat ik dan zo'n tijd kan lopen is gewoon bizar.
3: En liep ook nog eens een Nederlands record. Geen subtropisch zwembad, geen animatieteam en geen rijen luxe vakantiehuisjes. Maar toch staat de beste camping van Nederland dit jaar in Rinsumageest bij Dokkum. Gasten gaven de camping van Harry en Jeltje de Vries de meeste punten. Zo is deze man onder de indruk van hoe licht en schoon het toiletgebouw is. En je hebt naast de wc's ook armsteunen.
2: Ja, dat is echt uniek hoor. Dit is het hoogtepunt van de hele camping.
4: Dit is bij een fantastische hok.
2: Oh, kijk, dit is heel groot. Dus ik kan hier rustig zitten en ik kan de steunen gebruiken. Dit kom je bijna nergens zo voor.
4: Is dat zo?
2: Dat is zo. Ja, en andere mensen zijn ook compleet overweldigend van hoe mooi het hier is. Want die mensen die daar staan, die zeiden, ik heb nog nooit zo'n camping gezien. Ik ben overal geweest, maar dit is het einde.
3: Wow. Mooi toch?
5: Ja.
3: De gasten zijn ook blij met de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaar.
5: Ja, maar die wc's. Dat is echt het allerbelangrijkste. Een schoon potje. Zo.
3: Dat bedoel ik. Het weer volop zon en tropisch vandaag met 30 graden in het noorden tot 35 in het zuiden.
5: Dankjewel, Carmen.
24: Ster.
25: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van een muziekfeest op het plein. Met onder andere Justin de Wild en Jan Smit. Wolter Kroes en Jannes. Frans Duijs en Rutger van Warneveld. Het muziekfeest op het plein. Morgen om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
26: Ik doe het voor gezonde nieren.
27: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
28: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
29: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
30: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
31: Fans van voordeel,
30: Aldi.
29: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
30: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
31: Fans van voordeel.
30: Aldi.
32: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
33: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
32: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
34: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
35: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
36: Begon jouw dag met ruitschade?
37: Opgelost. Autotaalglas.
35: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
38: Mam, waar is mijn zwembad?
39: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
40: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
41: Allsafe
42: geeft ruimte.
43: Voel mij zo free.
44: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
45: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
44: Wow, dit is echt nice.
45: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Daniel en Roelof zijn al op.

0: is helemaal waar. We zijn al op en het is 13 augustus en jij bent ook al op. En het wordt een mooie dag met veel sportnieuws. Want we hebben natuurlijk een nieuwe bondscoach. En er was Nederlands succes op het EK atletiek. Maar ook op het EK zwemmen in Parijs laat Team NL zich van zijn beste kant zien. Goud en zilver voor vrouwen bij het koningsnummer. De 100 meter vrije slag.
1: De versnelling is verschroeiend. Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
0: Ja, vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen in Parijs. Met onder andere de 50 meter rugslag bij de vrouwen en de 200 meter vrije slag bij de mannen.
2: En er is nieuws uit muziekland. Na veel klachten gaat Spotify ingrijpen in de enorme wildgroei aan AI-artiesten op dat platform. Ja, er worden zoveel slechte platen geüpload dat de streamingsdienst de hoeveelheid AI-slop wil gaan indammen. Ook omdat gebruikers massaal klagen dat officiële playlist bewust of onbewust AI-artiesten hebben toegevoegd aan die lijst. En die zijn heel invloedrijk op Spotify. Zo wist deze artiest miljoenen streams te halen. Into the blue, no fear of sinking,
0: no fear of the tide. Ja, je hoort het kleine AI-randje een beetje.
2: Ik vind het toch niet onlekker.
0: Nee, het is niet verkeerd. Nee, maar ja, laten we eerlijk wezen. AI is natuurlijk getraind op de beste platen ter wereld. Dus ja. Er komen ook best wel goede dingen uit natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Shanna Rose was dit trouwens. Tienduizenden volgers op haar social media profielen. Schitterende artiest, banjo. Ja, en dus miljoenen luisteraars. Maar ze is volledig fake. Nou, om dit soort nepartiesten te weren, vraagt Spotify nu echt om aan te tonen dat ze een echt mens zijn. Ik stel me zo voor met de Telegraaf van vandaag in de hand en dan zwaaien naar de camera. Zo niet krijg je een AI-sticker over je profiel.
0: Ja, we moeten even kijken waar dit de komende tijd naartoe gaat, want er zijn ook steeds meer echte menselijke producers die kleine stukjes AI gebruiken om hun platen iets op te leuken.
2: Die vallen door de mantel.
0: Goed, en dan door naar de BBC en hun nieuwe weervrouw. Dat is geen AI-gegenereerde presentatrice, maar kijkers hadden er toch het nodig op aan te merken. Ze is namelijk geboren en getogen Schots. Ze heet Judith Ralston. En ze maakte deze week haar debuut bij het Britse journaal en was inhoudelijk hartstikke sterk. Maar kijkers verstonden er helemaal niks van, omdat ze zo'n sterk Schots accent heeft. Ze klinkt zo.
3: Good afternoon, Shetland. They're enjoying some glorious sunshine earlier on today. Let's take a look at the pressure chart to get a feel for what is happening. Well, tonight we'll see this cold front moving and bringing a band of rain, which gradually makes its way across the country tomorrow. Most places seeing some rain.
2: Ja, ik kan het gewoon volgen.
0: Ik vind het ook wel meevallen.
2: Ja.
0: Zien een bingen band of rain.
2: Ja, ik vind het juist charmant. Ik vind dat sowieso, ook in Nederland, altijd best charmant als niet iedereen op radio en tv maar klinkt alsof ze uit Haarlem komen, zeg maar. Ik vind dat leuk.
0: Ja. Toch een beetje ingeramd, hè, in Hilversum. Van, je moet je accent moet je kwijtraken en het moet allemaal maar hartstikke natuurlijk klinken.
2: Ik praat vroeger ook wel anders, hoor. Dat is echt zo.
0: Ja. Bracht ons op de volgende vraag. Wat is nou eigenlijk jouw favoriete dialectwoord? Zo kwam ik erachter dat in Gelderland, weet je hoe een stofzuiger daar genoemd wordt?
2: Nou?
0: Een huilbessem.
2: Oh.
0: Een huilende bezem. Ja, dat vind ik heel mooi. Huilbessem.
2: Ja, ik kom natuurlijk uit Friesland.
0: Ja.
2: Wat overigens een taal is, dat wil ik ook even gezegd hebben. Niet een dialect, maar het woord verdievedaasje vind ik bijvoorbeeld. Dat is een van mijn lievelingswoorden.
0: En wat is dat dan?
2: Ja, ik zou het best kunnen vertalen als denk ik als entertainment. Vermaak, plezier.
0: Verdievedaasje.
2: Een verdievedaasje.
0: Ja, ja, ja.
2: Oh, wat heerlijk.
0: Ja. Ik vind ook uit Oosten vind ik een noberschap.
2: Ja, kieken om mekaar.
0: Ja, precies, dat een beetje. Ja, en dan heb je echt van alles uit Brabant. Daar zijn ze er natuurlijk ook heel erg goed van, hè. Ons mam, ons pap. Vind ik ook altijd heel erg schattig als mensen het over hun ouders hebben. Heb je nog een mooi voorbeeld uit Fries?
2: Jerrebarre, ooievaar. Vind ik ook een schitterend woord. Ja, het Fries staat echt bol van dit soort prachtige twirren.
0: Overigens, wat?
2: Een wind, een valwind, twirren.
0: Oh. Ja. Laten we trouwens de kritiek even voor zijn. Hè. Fries is een taal, dat snappen wij ook allemaal wel. Maar de vraag van vandaag is, wat is jouw favoriete woord in jouw lokale dialect? Of taal bij deze. Ja. Stuur maar door via NPO Luister. We zijn heel erg benieuwd. En de betekenis mag er ook bij, of je moet ons willen laten raden.
4: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: Ons toch even in de maag hier.
1: Van der Kamp die komt nog met het woord strijdelijk. Brabant voor arrogant.
2: Onmeunig is heel vaak binnengekomen. Onder andere van Barend en Monique. Komt uit Twente natuurlijk. En dat betekent ja, iets is onmeunig goed.
1: En ik sta het af te niften. Dat zeggen ze kennelijk in Delft. Zegt Metza. Ik weet niet wanneer ze het zeggen. Ik sta het af te niften.
2: Wat sta je dan af?
1: Misschien zeg ik nu hele gekke dingen.
3: Jongens en Helmond zegt altijd een schottelslet. Dus raai maar wat is.
2: Een schottelslet. Ja, dat is toch een vaatdoek volgens mij. Volgens mij dat die wel eens eerder voorbij horen komen. Hubert die zegt, naast het fantastische houdoe is lossie ook een topwoord. Maar ik heb echt geen idee wat dat betekent. Ja. En Sven kwam nog met een kounavel. Dat is blijkbaar een sukkel of een domoor in het Gronings.
1: Een kounavel.
2: Jana, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Jij wil ons ook even met jouw dialect kennis laten maken. Welk dialect is dat?
4: Limburgs.
2: Vertel.
4: Schottelsplak.
2: Schottelsplak?
4: Ja.
2: Wat is dat dan?
4: Dat is een vaatdoek.
2: Het is eveneens een vaatdoek. Maar op de een of andere manier lijkt heel Nederland wel een eigen woord voor vaatdoek te hebben.
4: Dat zou heel goed kunnen, ja.
2: Heb je er nog meer in het Limburgs?
4: Mik.
2: Ja, wat is dat dan?
4: Een brood.
1: Krentenmik.
2: Wat vind jij ervan dat dit soort talen, dialecten steeds meer onder vuur liggen vandaag de dag? En dat iedereen, met name hier bijvoorbeeld op de radio, allemaal maar ABN moet praten?
4: Nou, van mij mogen de dialecten en de Friese en zo er echt wel weer een beetje bij komen.
2: Ja,
4: het is toch leuk om te weten waar iemand vandaan komt.
2: Ja, natuurlijk. Een klein zacht geetje op de radio, er is nog nooit iemand aan dood gegaan natuurlijk.
4: Nee.
2: Nou, dankjewel dat je van de lijn wilde komen, Jana.
4: Alsjeblieft.
2: En een mooie Limburgse dag gewenst.
4: Doei.
2: Ja, heel goed. Dank voor alle suggesties en alle appjes die nog steeds echt binnen blijven komen. Even kijken. Kijk uit met oversteken. Het gaat je goed, Rotterdams.
1: Ja? Kijk uit met oversteken.
2: Het gaat je goed. Ja. Breakfast at Tiffany's nu.

0: hadden het over die dialectwoorden. Ik moest wel lachen om Bastiaan. Die zei, de Schotse zangeres Amy MacDonald was verbaasd dat we in NL niet moesten lachen om haar grappen. Maar we verstonden er gewoon niet altijd toen ze op het podium stond. En Carmen, wij kennen jou natuurlijk als echt de ultieme ABN-nieuwslezer.
1: Oh.
0: Maar jij praat vroeger denk ik ook wel een beetje plat, hè?
1: Zeker. Wij zeiden altijd, krijg een wijting.
0: Wat is
1: krijg
0: dat?
1: Een wijting, zeiden we altijd.
0: En dat betekent?
1: Krijg een wijting, dat is een beetje zoiets van, krijg de pleuris.
0: Oké, Carmen.
1: Ziekte, zoiets,
0: weet je wel. Een subtropisch warme dag vandaag. Met temperaturen die kunnen stijgen tot 34 graden. Heerlijk. En je hoorde er al, onze Carmen Verheul met het nieuws.
1: Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne neemt snel toe. Er wordt steeds meer gebombardeerd door Rusland en Oekraïne heeft er geen goed antwoord op, zegt de directeur van het Rode Kruis vanuit Kiev.
2: De situatie is hier aanzienlijk verslechterd de laatste maanden. Constante luchtaanvallen en ze hebben geen afweergeschut meer. Iedereen heeft hier een app, die gaat regelmatig af. Ik heb het zelf nu ook meegemaakt. 2 keer per nacht gaat die af. Dan doe je snel je schoenen aan. Ren naar beneden naar het schuilkelder. En daar wacht je tot je weer naar boven mag. Dus dat is het nieuwe normaal hier van bijna alle Oekraïners.
1: In Amerika worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. Ze zijn veroordeeld voor moord en krijgen een dodelijke injectie. Vorig jaar was er een piek in het aantal uitgevoerde doodstraffen in de VS. 47 mensen werden ter dood gebracht. Dat is het hoogste aantal sinds 2009. En de teller staat nu op 19. Het is de day after, de zonsverduistering. Het leek wel of heel Nederland gisteren buiten stond of naar de livestream van de NOS keek. Nou, de eclipsebrillen waren niet aan te slepen. Rond 8:15 was de zonsverduistering op zijn piek en deze man stond met zijn lashelm te kijken.
3: De ervaring hier om met al die mensen hier op de dijk te staan, dat is zo leuk. Dat is echt fantastisch. Ja.
4: Geweldig. En het is een natuurwonder, hè? Het is echt een natuurwonder. Ja, het is fantastisch om te zien.
5: De omgeving verandert, de vogels worden stil.
6: Nou, hartstikke mooi, hè? Zijn we niet voor niks gekomen.
1: Ja, dat was gisteravond.
0: Ja, heel erg mooi. En dan, iedere dag kiezen wij een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat een plaat voor
1: Xavi natuurlijk, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Ja, de Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi was een van de beste middenvelders ooit en werd als voetballer wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Hij voelt zich verbonden met het Nederlandse voetbal en vindt het echt een grote eer om bondscoach te worden. Maar Xavi heeft volgens verslaggever Jeroen Stekelenburg nog niet veel trainerservaring.
7: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport van de KNVB, Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen benadrukken dat het is vanwege zijn kennis van het Nederlands voetbal en vanwege zijn attractieve en aanvallende speelstijl.
1: Hij heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030.
0: Ja, en we zoeken dus een plaats voor deze Xavi.
8: Om hem welkom te heten. Hè? Dus
0: ja.
8: We zeggen van, dit moet je eigenlijk kennen als je in Nederland het Netherlands finest.
0: Ja, een beetje een introductie tot de Nederlandse cultuur. En dat zijn dan waarschijnlijk platen van eigen bodem. Een beetje wat we zouden draaien in de Koninklijke 500. Het hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn.
8: Maar
0: een golden earringetje kan er bijvoorbeeld tussen natuurlijk.
8: Ik zou bijvoorbeeld gaan voor het Nederlandse Bohemian Rhapsody, wordt het wel eens genoemd. Gaia van Valencia. Leuk, dat is ook nog een half Spaans linkje natuurlijk. Hè? Valencia.
1: Ja, ik denk gewoon echt heel anders. Ik denk, hij moet weten, links-rechts van de snolle bolletjes natuurlijk.
0: Ja, heel goed. Ik hou het toch op de earring. En welke plaat dat dan mag zijn, dat mag je helemaal zelf invullen. Maar ik vind dat is toch een stukje cultureel erfgoed wat we mee moeten geven aan deze, hoe zeg je het nou?
9: Xavi.
0: Xavi. Xavi. Xavi. Xavi, heb je een suggestie? Stuur hem door via NPO Luister.
10: Daniel en Roelof.
0: Ja, wat een plaat voor Xavi. Ja, links, rechts, een snollebolk is misschien moeilijk te top, hoor.
8: Ja, ik kies, dus wie weet.

0: Messi. Een plaat voor.
1: Ja, Carmen, vandaag zoeken wij een plaat voor.
2: Xavi, de nieuwe bondscoach van Oranje.
1: Jazeker, om hem een beetje kennis te laten maken met de Nederlandse taal, dan wel cultuur. Het hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn, maar er zijn veel suggesties binnengekomen. Bijvoorbeeld Wim, die zegt 15 miljoen mensen. Ja, die is niet meer helemaal actueel.
3: Nee,
1: hè?
3: Maar wel heel, dat zegt natuurlijk veel over de volksaard. Tim zegt, nou toch 7 Seconds van Nene Cherry en Youssou N'Dour. Dan kunnen we meteen het fenomeen mama appelsap uitleggen. Kut Koeman, Koeman gooit alle dingen om. Hè? Dat kun je daarin horen.
1: Jazeker. Tony die komt met de suggestie. Thuis is geen suggestie. Die zegt, als jullie snollebollekes draaien, dan gooi ik jullie meteen in de band.
2: Ja. Dan worden we buitenspel gezet.
3: Ja, dat wilde jij, hè?
2: Ja, dat wilde jij.
3: Veel mensen zeggen ook, Hazes is de basis, iets van Hazes. Wij houden van Oranje, komt al vaak voorbij. Ja. Maar ook, en daar ga ik voor, suggestie van Jacqueline. Dat combineert mooi de vechtspirit die het Nederlands elftal moet hebben met de basis die Hazes heet. Bloed, zweet en tranen. Dankjewel, Jacqueline.
1: Ja, hier kan je toch niet omheen, hè? Ik vind zelfs dat hij deze, zeg maar, binnen 2 maanden moet kunnen meezingen en anders dan op weer terug.
3: Met een harde G. Ja, ja hoor.

0: Nou, Wolof, je hebt jezelf niet populair gemaakt in Rotterdam door het kiezen van Hazes.
1: Nee, wat nu, wat?
0: Ja, die willen Litouwers nog een keer horen.
1: Oh.
0: Volgende keer gaan we voor Lee. Zometeen gaat een van onze trouwe luisteraars het opnemen tegen een grote ster. Mm. En die grote ster is vandaag een ware musical-god. Oh. Heb je dan al enig idee wie het zou kunnen zijn?
1: Is het Tony Neef?
0: We gaan het meemaken. Zometeen slimmer dan de sterren naar de nieuwe van Nova Star.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Nova Star met Today.

0: Telstar. Today, yesterday heet hij. En hij neemt tomorrow ook nog even mee.
1: Slimmer dan de sterren.
0: Het spel waarin jij het kunt opnemen tegen een grote ster uit de film of de televisie of een muziekster, dat kan natuurlijk ook. Maar onze echte ster is natuurlijk de kandidaat die het gaat opnemen. Ladies and gentlemen, mag ik een groot studioapplaus voor Maaike!
2: Dankjewel, goedemorgen.
0: Maaike. Je bent de afgelopen zomer afgestudeerd.
2: Klopt, ja.
0: Welke studie heb je gedaan?
2: Sociaal juridische dienstverlening.
0: En wat doe je er vervolgens mee?
2: Het is heel breed. Je kan bewindvoerder worden, reclassering. Maar ik heb toevallig een baan als inburgeringsconsulent bij een gemeente.
0: En dat betekent dat jij je bezighoudt met de inburgeringsstof samenstellen? Of?
2: Nee, echt gewoon de uitvoering van de inburgeringswet. Dus ik begeleid de inburgeraars, zodra ik ben ingewerkt natuurlijk. Maar,
0: je bent nu aan het inwerken?
2: Ja, ik ben echt gewoon net een maand begonnen, dus ik ben nog aan het inwerken, ja.
0: Nou, heb ik me laten vertellen dat jij ook in je vrije tijd groot liefhebber bent van musicals?
2: Zeker, absoluut. Ja, ik ga toevallig eind deze maand naar New York, dus...
0: Om daar echt musicals te gaan bezoeken?
2: Zeker, onder andere wel, ja.
0: Ja, en voor welke heb je al een kaartje dan?
2: Voor Wicked.
0: Nou, heel veel plezier, dat wordt vast heel erg leuk.
2: Ja, zeker, dankjewel.
0: En de ster van vandaag, die haakt daar mooi op in. Luister goed.
3: Mijn naam is Albert Vlinde en ik vind dit best wel spannend. Ik ben heel benieuwd hoe ik het ga doen.
4: Ja, onze nationale roddelkont en theaterproducent, musicalvrouw en presentator.
2: Haha, wat leuk, ja.
0: Hij is waarschijnlijk wel een intelligente man. Of in ieder geval heeft hij veel willekeurig nieuws meegekregen door de jaren heen. In zijn tijd achter de desk bij Boulevard.
2: Mm-hmm.
0: Ben jij er ook klaar voor?
2: Ja, het zal wel moeten.
0: Je krijgt 5 vragen in 5 vaste categorieën en je hebt steeds 5 seconden om te antwoorden. Daar gaan we.
1: Entertainment.
4: Wat is de naam van de legendarische regisseur van Jaws, E.T. en Saving Private Ryan?
2: Deze moet passen, dat weet ik echt niet.
1: Sport.
4: Hoe heet de voetbalsituatie waarbij het hele lichaam van de aanvaller voorbij de laatste verdediger is?
2: Buitenspel.
1: Muziek.
4: In welke Amerikaanse staat is Elvis Presley geboren?
0: Nu zeggen?
2: Mississippi, nee.
4: Welke keizer voerde in 1811 in Nederland de achternaam in?
2: Oh jeetje. Ik heb echt geen flauw idee. Keizer Karel?
1: Eten en drinken.
4: En hoe heet de Franse zoete petit four bestaande uit 2 kleine, ronde, luchtige koekjes die bij elkaar gehouden worden door een zachte vulling?
2: Ik zie het zo voor me. Een macaron.
0: En daarmee zijn we door de 5 vragen heen. Laten we kijken hoe jij scoort tegenover Albert Verlinde. De eerste vraag ging over de legendarische regisseur achter Jaws, E.T. en Saving Private Ryan. Die moest jij passen, Albert.
3: Dat zal dan toch wel Steven Spielberg zijn.
0: Ja, dat is het inderdaad. En daarmee scoort Albert een puntje. Die voetbalregel, hè, waarbij je voorbij de laatste verdediger bent. Jij zei buitenspel.
3: Buitenspel.
0: Albert moest er even over nadenken. Hij is volgens mij geen voetballiefhebber, maar uiteindelijk staat het nu 1-2 voor Albert. De muziekvraag ging over de geboorteplaats van Elvis. Je twijfelde een beetje, hè?
2: Ja.
0: En uiteindelijk gooide je er Mississippi uit. Albert, die moest er ook even over nadenken.
3: Jeetje, zal dat dan Cleveland zijn?
0: En daarmee scoor jij toch een puntje, want het is Mississippi, de staat waar Elvis geboren is. En nu staat het 2-2. Doe je toch goed?
2: Zo.
0: Dan komen we aan bij die keizer. In 1811 voerde hij in Nederland de achternaam door. Ja, het is misschien wel de bekendste keizer aller tijden. Jij zei keizer Karel en Albert zegt...
3: Napoleon.
0: Ja,
2: en dat was het. Natuurlijk, wat stom.
0: Napoleon.
2: Ja.
0: Daarmee staat het 2-3 voor Albert. En tot slot de Franse petit four. Dat kleine koekje wat bij elkaar gehouden wordt door een beetje schuim. Jij zei de macaron en Albert zegt...
3: Macarons.
0: Ja. En daarmee heeft Albert net een puntje op je. En helaas...
4: Ja, 3-4. Maar je krijgt wel onze glow-in-the-dark sterren. Dat zijn stickers, die kun je op je plafond plakken. En dit vind jij natuurlijk als musical fan geweldig. Je krijgt een certificaat waarop staat dat Albert Verlinde slimmer is dan jij bent. Ja, dus
2: nou, fantastisch.
0: En de one and only Albert Verlinde heeft ook nog een boodschap voor je.
3: Yes, nou ontzettend blij dat ik gewonnen heb. Zeg maar, jij natuurlijk ook fantastisch gespeeld hoor. Maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn.
0: Zo is het hè, er kan er maar één de winnaar zijn. En jij ontzettend bedankt voor het meespelen.
2: Ja, graag gedaan.

0: en Geronimo.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met een raadsel!
3: En die mogen jullie weer raden. Waar gaat dit zo over?
4: Wat moet je dan met 48 van deze hokjes?
5: Ja, ja.
6: Dit is een dierenasiel. En die verwacht heel veel hamsters binnen te krijgen.
7: Oh, ik dacht zo'n gemeentehuis waar dan heel veel van die fotocabines staan. Dat ze heel veel aanloop verwachten voor de vakantieperiode, weet je wel.
6: 48 mensen tegelijk een pasfoto kunnen maken.
7: Ja, dat is in de grote stad, denk ik. Ja,
3: wat eten we vandaag eigenlijk?
6: Oh, er staat dus nog een yoghurtje voor jou. Wil je?
3: Oh ja, dat yoghurtje, dat staat hier al 3 uur naast de koelkast.
7: Lichaamstemperatuur. Nou.
8: Dit is NPO Radio 2.
3: Ik denk dat je dan straks geen nieuws hebt.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest om

0: muziekfeest op het plein. Morgen om 8:30 bij Aprotros op NPO 1.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: We moeten hier even bijpraten over onze favoriete democratisch verkozen president Vladimir Poetin. Zometeen na het NOS Journaal met Carmen.
3: Goedemorgen. Gepensioneerden van de grote fondsen krijgen mogelijk volgend jaar een hogere uitkering. De pensioenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel deden het goed op de beurs, zegt de redacteur Roland Müller.
4: Dat heeft vooral te maken met die hoge verwachtingen van de kunstmatige intelligentie. Er is ook spanning in de markt van hoe lang kan het nog door blijven gaan met al die investeringen. Maar tot nu toe leveren ook die grote techbedrijven, als je gewoon kijkt naar hun bedrijfswinsten. Ja, en is het sentiment op de beurs gewoon hartstikke goed. Maar die pensioenfondsen doen het ook hartstikke goed op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. Zij lenen ook veel aan landen, maar ook bijvoorbeeld aan andere bedrijven. En daar wordt ook behoorlijk wat aan verdiend, aan de rente.
3: In het nieuwe stelsel volgen de pensioenfondsen de koers van de markten. Gaat het goed op de beurs, dan gaan de pensioenen omhoog en andersom. Nederland is goed op stoom op het EK Lange Baan in Parijs. Dit keer was er goud voor de Nederlandse estafettezwemsters op de 4x100 meter vrije slag. Met als uitblinker Marit Steenbergen, die Nederland van de derde naar de eerste plaats zwom. En dat deed ze heel relaxed.
5: Nou, het ging eigenlijk best wel goed. Stond er sowieso wel heel ontspannen in. Gelukkig hoefde ik niet overal helemaal het achterste van mijn tong te laten zien. Dus dat scheelt wel echt heel erg in energie. Ja, en om dan zo met die estafette meiden af te mogen sluiten, dat is gewoon echt een toetje.
3: En in Birmingham verraste atleet Jonas Pijvers. Zij pakte brons op de 400 meter. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Nog zeker 500 mensen worden vermist. Deze week trof een aardbeving het westen van het land met een kracht van 7,4. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Zwembad Aquadroom in Enschede is al ruim een maand dicht, maar toch was het er gisteren erg druk. Onder meer de oude kluisjes, zwembadstoelen en lampen uit het oude zwembad zijn geveild. En de hoogste bieders kwamen hun aankopen ophalen. Dat betekende wel alles zelf demonteren. Dat geldt ook voor deze scoutingvereniging die de 48 kleedhokjes kocht.
6: Wat moet je dan met 48 van deze hokjes?
7: Ja. Ja.
6: Hebben jullie zelf een zwembad? Wat gaat ermee gebeuren?
7: Nee, we hebben een vereniging waar de toiletgroep van vervangen moet worden. En daar gaan we voor gebruiken.
8: 146 stoelen.
6: Ik hoef denk ik niet te vragen waar die stoelen terechtkomen. Niet bij u in de achtertuin.
8: Nee. Een beetje te veel.
3: Ja, die veiling bracht €8.300 op, om precies te zijn. En die 48 kleedhokjes die kosten bij elkaar trouwens €500.
9: Toch heb ik nog wel een vraag. Want hij zegt, ik hoef denk ik niet te vragen waar die stoelen dan naartoe gaan. Maar nee. Ik heb geen idee.
3: Ja, ze gaan naar het nieuwe zwembad.
9: Ah,
3: ja,
9: oké.
3: Okay, nieuwe zwembad. Het weer volop zon en tropisch met 30 graden in het noorden tot 35 in het zuiden.
2: Dankjewel, Carmen. En Rijn Baartmans, die houdt de situatie op de weg in de gaten. Goedemorgen, Rijn.
10: Goedemorgen. Op de A10 Ring Noord richting Den Haag is de oprit dicht bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan door een kapotte vrachtauto. En daarom rijdt het ook langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Westerkoog en knooppunt Koenplein doe je er 10 minuten langer over.
2: Dankjewel. We gebruiken ze allemaal om te bepalen of een product of dienst een beetje, nou ja, voldoet aan onze maatstaf. Maar ze zijn hartstikke onbetrouwbaar. Hoe het zit, hoor je zo.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
11: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusti, 99 cent.
12: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: De vrouw die ooit nog werd bezongen door Ed Sheeran, die vernoemt haar nog in een van zijn liedjes.
1: Ja, Gabriella Chilmi. Hebben ze een geschiedenis?
0: Dat weet ik niet. Ik denk dat haar liedjes gewoon leuk vond. Gabriella Chilmi en Sweet About Me.

0: 13 augustus 2026 kunnen we nog wel bouwen op online reviews. Als we het AD moeten geloven, niet. En dat is onhandig, want voor het boeken van een hotel of de aanschaf van een nieuwe koelkast is toch wel lekker om te weten wat andere mensen ervan vinden. Nou, volgens het AD worden die online beoordelingen steeds minder betrouwbaar, omdat bedrijven massaal AI inzetten om dan een nep positieve reviews achter te laten. Of juist nog erger, om de concurrent zwart te maken.
1: Oh, ja.
0: Ja, het AD kwam er trouwens zelf achter dat in de online reviews dat zij er ook niet al te best van afkomen. Op Trustpilot krijgt het AD 1,2 sterren.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Ja, en dat gaat dan waarschijnlijk ook over de bezorging van de krant.
1: Dat is het vaak, dat is het vaak, ja. Hey, over onbetrouwbaar gesproken, we gaan even naar Rusland.
2: Dames en President Российской Федерации Владимир Путин.
3: The President of the Russian Federation, Vladimir Putin.
4: Большайграл комрад Владимир Путин.
1: Het klinkt bijna alsof hij zo'n medaille heeft gewonnen op de Spelen dan, weet je wel. Representing!
0: Ja, hij had natuurlijk, dit was volgens mij ook die fragmenten. Sommige van die fragmenten komen nog uit de Sochi-tijd ook.
1: Ja, precies. Nou, geloof het of niet, maar er komen verkiezingen aan in Rusland. Op 20 september mogen ze daar naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Nou, hoeveel er te kiezen valt, is natuurlijk maar de vraag. Maar Poetin is wel op campagne door het land. Ja, waarom? Vraag je je dan af.
0: Nou ja, er worden toch ook altijd van die symbolische tegenkandidaten wel ingezet.
1: Ja, maar volgens mij de laatste oppositiepartij, daar was ook iets mee aan de hand. Dat hij toch weer niet mee mocht doen. Maar ja, goed, hij heeft waarschijnlijk gewoon zin in een tripje. Dus hij reist met een kolonne van 10 identieke auto's in het land door. En niemand weet in welke hij precies zit.
0: Oh.
1: En of het hem wel is, want hij heeft ook heel veel dubbelgangers natuurlijk. Opvallend detail, de brandstofprijzen die dalen vlak van tevoren enorm in de plaats in die Poetin dan aandoet. En de afvaldiensten die komen opeens wel voorrijden. Dus alles is piekfijn in orde ineens.
0: Oh ja.
1: Zodra de president weer vertrokken is, dan schieten de prijzen aan de pomp weer omhoog en blijven de vuilnisauto's weg.
0: Ja, doet mij nog een beetje denken aan toen ik nog bij Talpa werkte. Toen gebeurde dit altijd met de komst van John de Mol. En dan, door het vloeiverbod kijken amateurclubs met samengeperste billen naar de start van het voetbalseizoen. De kroppen sla in de supermarkt zijn veel kleiner dan we gewend zijn. En onze tuinen die liggen er uitgeblust bij. Hebben het laatst natuurlijk ook over gehad met jouw favoriete tuinman. Maar de droogte slaat ook toe in een andere onverwachte hoek. De honingproductie staat onder druk. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. En geen nectar betekent geen honing. Om de bijen in leven te houden voeren imkers nu opgeloste suiker aan de beestjes. Dus dan wordt er opgeloste suiker in die...
1: Die bijen hebben het al zo moeilijk.
0: Ja.
1: Het is slecht nieuws, want zonder bijen geen leven.

0: Shakira en Burna Boy met het anthem van het afgelopen WK, Die Die.
1: Het kan je niet ontgaan zijn, het Nederlands mannenvoetbalelftal heeft een nieuwe coach. De Spanjaard Xabi Hernandez, die moet Oranje naar grote hoogtes gaan tillen. Voor het eerst in bijna 50 jaar geen Nederlander aan het roer dus. Maar wie is dit Hernandez en wat drijft hem? En kan hij ons een Europese of wereldtitel schenken?
0: Ja.
1: Gelukkig is er NOS sportpresentator Suze van Kleef met alle antwoorden. Suze, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Er waren best wat mensen verrast, had ik het idee gisteren toen het naar buiten kwam. Gold dat ook voor jou?
2: Ja, dat gold ook wel voor mij, ja. Er zijn de afgelopen weken een hele hoop namen genoemd. Van sommigen weten we ook dat daarmee gesproken is door de KNVB. Maar de naam van Xavi Hernandez, die kwam echt behoorlijk uit het niets. Pas gisterochtend gingen de geruchten dat hij kandidaat was. Nou, dat is goed schuim gehouden dus de afgelopen dagen. Ja. Het is ook snel rondgekomen, want ja, KNVB is eerst ook echt bezig geweest met andere namen. Zowel Nederlandse als grote buitenlandse namen. Dus niet de eerste keuze is hij, maar ik vind het wel een interessante keuze. Frisse keuze. Voor het eerst inderdaad sinds 1978 een buitenlandse bondscoach. Eerste Spaanse bondscoach. Dus ik dacht, wow, verrassend, prikkelend en ook wel leuk. Ja.
1: Voor de KNVB verrassend creatief eigenlijk.
2: Absoluut, toch? Absoluut. Ja. Ja, ja.
1: Hey, wat is het voor man? Wat is het voor menstype?
2: Ik denk dat we hem vooral heel goed kennen natuurlijk uit zijn spelersperiode. Het is echt een grote naam waar je in het internationale voetbal echt wel mee aan kan komen. Legende van Barcelona, won daarmee alles wat er te winnen valt. 4 keer de Champions League, met zijn land ook, met Spanje, wereldkampioen.
1: Ja, ten koste van ons, hè?
2: Ja, ik denk dat hij daar bij de eerste persconferentie nog wel wat vraagjes over krijgt. Of hij nog wat goedmaakpraatjes moet hebben. Maar ja, inderdaad, dat is een van de spelers van die WK-finale. Hij speelde ook in misschien wel het beste clubelftal aller tijden, hè, bij Barcelona. De uitvinders van het tiki-taka-voetbal. Dus dat zit in zijn DNA. Maar een toptrainer, dat is hij nog niet. Hè. Hij begon in Qatar, daarbij Al Sadd. Daarna was hij tussen 2021 en 2024 trainer van zijn eigen Barcelona. Begon niet veelbelovend, won de landstitel. Maar daarna werden toch de prestaties in het spel minder. Ja. Contract werd uiteindelijk niet verlengd. Ging een beetje weg door de achterdeur. Dus hij heeft dan daarop nog een hoop te bewijzen. En dat wil hij dus de komende 4 jaar bij het Nederlands elftal doen.
0: Nog even over die tijd bij Barcelona. Daar werkte hij al eerder met Frenkie de Jong. En daar had hij een hele goede klik mee.
3: He's our player. I'm really happy and satisfied with his performance, his leadership. He's in a very good moment, like all the team. So now Frenkie, I think he's enjoying on the pitch, and this is the most important thing.
0: Als jij dit zo hoort, Suze, heb jij dan ook al een beetje een soort flash forwards naar hoe de persconferenties eruit kunnen gaan zien straks?
2: Nou ja, het is in ieder geval wel zo dat Xavi Hernandez goed Engels spreekt. Dat is denk ik fijn voor alle Nederlandse journalisten die dat niet doen. Je ziet dat met die nieuwe trainer van Ajax, Michel, dat de communicatie nog af en toe een beetje lastig is. Ook in Spanje natuurlijk. Nou, je hoorde Xavi Hernandez net praten. Die spreekt prima Engels. En ja, natuurlijk is hij enthousiast over Frenkie de Jong. Dat is elke trainer die werkt met Frenkie de Jong.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel handig en leuk dat die twee elkaar kennen. Memphis Depay heeft ook nog onder hem getraind in Barcelona. En ook nog wel leuk, Xavi Simons is vernoemd naar Xavi Hernandez. Dus daar zit ook wel een enigszins relatie.
0: Nou, dat is mooi, want wij gingen vanochtend kijken van hoe spreek je zijn naam nou goed uit. En omdat de een vernoemd is naar de ander, kwamen we dus bij Simons uit. Moet je luisteren.
4: Ik heb wel van alles gehoord.
5: Wat vind je het gekste wat je gehoord hebt?
4: Gekste? Ik heb eentje, die is Scafi. Scafi. Ik begrijp niet waar Scafi vandaan komt. Ik zie daar een X, dus ik zie daar niet de S.
0: Nee, maar hoe moet het dan wel? Nou,
4: Xavi.
0: Xavi. Officieel is het dus Xavi en wordt de V een B, want ja, Spaans.
2: Ja, ik denk dat we het houden, wij als journalisten en commentatoren, bij Xavi. Dat is een beetje de Nederlandse, vernederlandse versie van Xavi. Maar wat zei hij nou? Xavi? Xavi, dat zullen we denk ik niet meer doen. Het heeft Xavi Simons ons wel geleerd dat niet de bedoeling is.
1: Hey, Suze, dan nog heel even spelinhoudelijk. Denk je dat er grote veranderingen op stapel staan in die zin? Gaan we heel anders spelen? Gaan er hele andere mensen geselecteerd worden?
2: Ik denk wel dat we heel anders gaan spelen. Kijk, dat tiki-taka-voetbal, dat zit natuurlijk in zijn DNA. We weten wel dat hij ook als coach af en toe iets pragmatischer wilde voetballen. Maar we hebben de afgelopen jaren toch heel vaak een vrij verdedigend Nederlands elftal gezien. Dat de bal een beetje rondspeelde achterin. 5 verdedigers hebben we ook af en toe gezien. Het was vaak ook niet leuk. En de bedoeling van Xavi en zijn opdracht is ook: breng de Hollandse school terug bij Oranje. Hè. Ga weer domineren. Herkenbaar, aanvallend, aantrekkelijk voetballen. Want dit voetbal van de afgelopen jaren heeft ons niet verder gebracht dan die 16e finale tegen Marokko.
1: Het was toen zo bangig, wel... Suze. Het was zo bangig.
2: Nou ja, ik denk dat niet heel veel Nederlanders toen naar de televisie hebben gekeken en gedacht hebben, ik ben echt trots op het voetbal wat het Nederland zelf al laat zien. Ik vind het toch altijd fijner om met aanvallend voetbal ten onder te gaan. Want dan heb ik in ieder geval nog geprobeerd met attractief voetbal. En je hoopt toch dat Xavi Simons dat gaat doen. Xavi Hernandez. We moeten wel even blijf opletten. En wat ik ook interessant vind, hè, want er komt wel iemand binnen in Zeist. Dus het wordt ook wel een moment dat spelers toch zichzelf weer opnieuw moeten gaan bewijzen. Je hebt niet meer allerlei krediet wat je misschien onder de afgelopen bondscoaches wel had, omdat je die al...
0: Eén vernoemd is naar de ander. Kwamen we dus bij Simons uit. Moet je luisteren.
4: Ja, ik heb wel van alles gehoord.
5: Wat vind je het gekste wat je gehoord hebt?
4: Gekste? Ik heb eentje, die is Scafi. Scafi. Ik begrijp niet waar Scafi vandaan komt. Ik zie daar een X, dus ik zie daar niet de S.
0: Nee, maar hoe moet het dan wel? Nou...
4: Xavi.
0: Officieel is het dus Xavi en wordt de V een B, want Spaans.
2: Ja, ik denk dat we het houden, wij als journalisten en commentatoren, bij Xavi. Dat is een beetje de Nederlandse, vernederlandse versie van Xavi. Maar wat zei hij nou? Xavi?
0: Xavi,
2: dat zullen we denk ik niet meer doen. Het heeft Xavi Simons ons wel geleerd dat dat niet de bedoeling is.
1: Hey Suze, dan nog heel even spelinhoudelijk. Denk je dat er grote veranderingen op stapel staan in die zin? Gaan we heel anders spelen? Gaan er hele andere mensen geselecteerd worden?
2: Ik denk wel dat we heel anders gaan spelen. Kijk, dat tiki-taka voetbal, dat zit natuurlijk in zijn DNA. We weten wel dat hij ook als coach af en toe iets pragmatischer wilde voetballen. Maar we hebben de afgelopen jaren toch heel vaak een vrij verdedigend Nederlands elftal gezien. Dat de bal een beetje rond...

0: Xavi, dat zullen we denk ik niet meer doen. Het heeft Xavi Simons ons wel geleerd dat dat niet de bedoeling is.
1: Hey, Suze, dan nog heel even spelinhoudelijk. Denk je dat er grote veranderingen op stapel staan in die zin? Gaan we heel anders spelen? Gaan er hele andere mensen geselecteerd worden?
0: Ik denk wel dat we heel anders gaan spelen. Kijk, dat tiki-taka voetbal, dat zit natuurlijk in zijn DNA. We weten wel dat hij ook als coach af en toe iets pragmatischer wilde voetballen. Maar we hebben de afgelopen jaren toch heel vaak een vrij verdedigend Nederlands elftal gezien. Dat de bal een beetje rondspeelde achterin. En 5 verdedigers hebben we ook af en toe gezien. Het was vaak ook niet leuk. En de bedoeling van Xavi en zijn opdracht is ook: breng de Hollandse school terug bij Oranje. Hè. Ga weer domineren. Herkenbaar, aanvallend, aantrekkelijk voetballen. Want dit voetbal van de afgelopen jaren heeft ons niet verder gebracht dan die 16e finale tegen Marokko.
1: Het was zo bangig, Suze. Het was zo bangig.
0: Nou ja, ik denk dat niet heel veel Nederlanders toen naar de televisie hebben gekeken en gedacht hebben: ik ben echt trots op het voetbal wat het Nederlands elftal laat zien. Ik vind het toch altijd fijner om met aanvallend voetbal ten onder te gaan. Want dan heb je het in ieder geval nog geprobeerd met attractief voetbal. En je hoopt toch dat Xavi Simons dat gaat doen. Sorry, Xavi Hernandez. We moeten wel even blijven opletten. En wat ik ook interessant vind, hè, want er komt wel iemand binnen in Zeist. Dus het wordt ook wel een moment dat spelers toch zichzelf weer opnieuw moeten gaan bewijzen. Je hebt niet meer allerlei krediet wat je misschien onder de afgelopen bondscoaches wel had, omdat je die al heel lang kende. Er begint echt wat nieuws, frisse wind. Dus ik denk dat ook heel veel spelers toch wel wat rechterop zijn gaan zitten toen ze het nieuws gisteren hoorden. Van nou, oké, we hebben weer wat te bewijzen en ik moet me weer gaan laten zien. Dus ik denk dat er toch wel een hoop gaat veranderen. Niet alleen dus bij wie de trainer is, maar ook hoe de spelers erin staan en wie die gaat selecteren.
1: Er gloort hoop vanuit het zuiden. Dankjewel, Suze van Kleef.
0: Nou, graag gedaan, jongens.

0: toepasselijk, hè? Holiday in Spain. Achter een gesprek aan over onze nieuwe Spaanse bondscoach. Vandaag wordt het Spaans-achtig weer. Met temperaturen die kunnen oplopen tot 34 graden. En het blijft overal in Nederland droog. En hoe is het op de weg, Rijn?
1: Nou, eigenlijk wel goed. Er is geen sprake van een ochtendspits. Door de zomervakantie verspreid over het land staan een paar kleine files. Waaronder op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Noord richting Den Haag is de oprit dicht bij Amsterdam-Tuindorp Oostzaan. Dat komt door een kapotte vrachtauto. En daarom rijdt het ook langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Koog en knooppunt Koenplein is de vertraging ook 10 minuten. Tot slot nog de A27 Utrecht-Almere, want tussen Hilversum en afrit Almere Haven ben je ook 10 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel. En hier is Carmen Verheul met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De perschef van president Trump houdt ermee op. Ze wil meer thuis zijn bij haar jonge gezin. En dat is een tegenslag voor Trump, want Caroline Leavitt is een vertrouweling van hem en steunt hem door dik en dun. Ze staat iedere dag de pers te woord, verdedigt constant zijn beleid en is niet bang om de confrontatie met de pers aan te gaan. Sterker nog, zegt buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer, ze viel journalisten vaak direct aan.
3: Onder haar werd de accreditatie van persbureau AP bijvoorbeeld ingetrokken, omdat zij de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika wilde noemen, zoals Trump dat wel vanaf het begin deed. Ook kreeg ik kleine rechtsconservatieve platforms die ook minder kritische vragen stelden ineens een accreditatie in het Witte Huis. Die kregen ze eerst nooit. En ze schuwden, vooral ook als het niet kon, de media die er niet aan stond aan te vallen.
2: Ze had wat dat betreft het imago van een pitbull. Ze gaat niet helemaal weg, ze blijft adviseur van Trump.
0: Ja, ik zie het al zo voor me dat zij dan met haar jonge kinderen aan tafel zit en dat de eentje dan zegt, ja, ik hou niet van wortel. En dat zegt, dat is helemaal geen wortel, dat is een aardappel.
2: Twee Nederlanders zijn opgepakt bij een actie van de Nederlandse en Spaanse politie in de provincie Malaga. Ze zouden bij een netwerk horen dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde. En ook zou zeker 4 miljoen euro zijn witgewassen. Vandaag en morgen geldt het Nationaal Hitteplan voor het hele land, waarbij we ouderen, kleine kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid extra in de gaten moeten houden. En als je niet van de hitte houdt, ja, dan moet je nog even doorbijten, want pas zaterdag koelt het iets af. Miljoenen mensen wereldwijd keken gisteren naar de zonsverduistering, ook hier in Nederland. Voor onze weerman Peter Kuipers-Munneke was het ook een moment van opwinding toen hij samen met presentator Albert Bos de volledige zonsverduistering zag. Eerst keek hij naar beelden uit IJsland, later uit Spanje.
4: We staan natuurlijk op een aantal plekken.
5: Kijk, daar is die diamantenring weer. Prachtig. Dit zijn die parels van Beli die je nu ziet. Heel even. Ik vind het echt weer drie kwartier geleden zagen we nog in IJsland. Maar ik ben weer helemaal enthousiast.
2: Ja, ook daarna was het trouwens nog niet afgelopen, want er volgde nog een mooi schouwspel, vallende sterren. Een meteorenzwerm was afgelopen nacht op veel plekken in het land goed te zien.
0: Dankjewel. En Carmen, jij verwacht het niet, maar de afgelopen dagen komen er steeds meer vragen voor jou binnen. Zo rond die tijdstip hebben we de afgelopen dagen toevallig steeds een vraag aan jou gesteld.
2: Ik ga er weer even voor zitten.
0: Ja, en Mitchell, die stuurt vandaag, ja, dit is wel mooi creatief gevonden. Wie zou er een bokswedstrijd winnen, Daniel of Roelof? Tegen elkaar.
2: Wat een leuke vraag.
6: Je bent natuurlijk, je bent zelf kickbokser tegenwoordig, semi-professioneel.
2: Nou, zover wil ik niet. Ja, ik zit inderdaad op kickboksen, ja. Maar ik ben echt nog een beginner, hoor. Ik ben pas 2 maanden geleden begonnen. Maar wel ontzettend leuk. Dus ik zou zeggen, krijg niet te veel ruzie met mij. Nee hoor, bokswedstrijd tussen jullie twee.
6: Pas op wat je gaat zeggen. Ja.
2: Oké, ik denk Roelof, als hij meteen na het begin onverwachts uithaalt en jou meteen knock-out slaat. Dan wint Roelof, denk ik. Een beetje zoals Brad Pitt in Snatch, weet je wel.
6: Als het te lang duurt.
2: Of jij wint, Roelof, als je de scheidsrechter omkoopt.
6: Ja.
2: Of als je misschien de veters van Daniel aan elkaar knoopt. Zoiets.
6: Ik ben weg.
0: Daniel en Roelof. Ah, heel goed, Carmen. Dankjewel. Roxette, How Do You Do, hoor je zo meteen. En dit is Alex Warren en zijn nieuwste hit, Fever Dream. Radio 2.

0: en How Do You Do. Goeie plaat. Een heel goede plaat.
1: Goeie plaat.
2: Wat is het voor plaat?
3: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, wel als je de kijkers van de nieuwe Spider-Man-film mag geloven. Want deze plaat komt eigenlijk al uit 2025. Hij stond op het album Deadbeat van Tame Impala. Maar nu zijn de streams maar liefst 838% gestegen. Oh. Omdat de track gebruikt wordt in die nieuwe Spider-Man-film. Mensen zien hem in de bioscoop en denken: zo, dit is een lekker liedje.

0: vandaag, deze van Kiss, want we zijn 50 jaar getrouwd.
1: De rondvraag.
2: Ja, heeft er nog iemand van, jongens?
0: Nou, ik niet per se, maar we hadden luisteraar Cora en die heeft nog een berichtje ingesproken bij ons antwoordapparaat.
3: Goedemorgen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe bloed, zweet en tranen in het Spaans klinkt.
0: Ja, want we hebben er straks bloed, zweet en tranen gedraaid voor Xavi Simons.
4: Xavi Hernandez,
0: ja.
4: En de nieuwe bondscoach, hè, om hem welkom te heten in dit land. En nu wil Cora weten in het Spaans. Nou, dat is leuk dat je het vraagt, Cora, want die versie bestaat. Niemand minder dan de zanger Jordi Tambillo. En hij noemt zichzelf ook wel, dat vind ik mooi, de Despacito-singer van de Lage Landen. Die heeft zich eraan gewaagd. En dan klinkt het zo.
5: Yo lo hice bien, también lo hice mal. Cuando mi

0: communiceren. En dan, En dan alles in het Spaans.
1: Dat is dan wel weer jammer dat hij het refrein in het Nederlands doet. Maar ik snap het ergens ook wel. Want je wil natuurlijk wel de Torremolinos mee kan zingen.
0: Jordi Tambio, onthoud die naam, mensen.

0: Live. Selling the drama. Aan het einde van deze editie van Daniel en Roelof zijn al op, maar we zijn nog niet klaar voordat we piano hebben gespeeld. En dat is met the one, the only.
1: Dames en heren, Barton Garrett.
0: Ja, ze worden steeds beter, hè, Bart?
2: Ja, zeker. Ja. Maar we gaan ook wat nieuwer nu. Want gisteren was ik nog Vivaldi.
1: En dan precies. Ja, we reizen door de tijd.
0: Ook jij gaat met je tijd mee, Bart.
2: Okay. Ja, toch ga ik een beetje een soulful ding doen. En dat is ook een enorme vingeroefening. Ik merk dat ik hier helemaal vastloop. Het basisje is wel aardig te doen.
0: De linkerhand en de rechterhand in mijn hoofd gaan al helemaal een soort van kortsluiting. Hoe gaat dit bij jouw fysieke linker en rechterhand?
2: Dit is echt een lastig stuk.
0: Ja, doe hem nog één keer. Even voor de happy.
2: Eigenlijk drie laagjes over elkaar ingespeeld. Dus hij heeft een beetje gecheat, maar hij heeft ook hier en daar een handicap. Dus snap het wel.
1: Ik zie een klavertje 4. Ik zie een konijnenpauwtje. Dus je dat werken?
2: Ja, je zit in de titeltinten. Ja.
0: Als jij het weet, dan kun je een audiobericht opnemen voor Bart. Spreek het in, zing het in, maak er wat moois van en stuur het die kant op. En wie weet open je zo meteen de show. Bart, fijne show.
2: Dankjewel.
3: Fantastisch, echt fantastisch. Ik maakte me eerlijk gezegd een beetje zorgen, maar wauw.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Uh-oh, ik heb de merkpolitie aan de lijn. Dit mag niet.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
15: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
16: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Het is 9 uur, wij vouwen het draaiboek open van 13 augustus 2026. Aan de slag is aanstaande na het NOS Journaal met Carmerville.
17: Goedemorgen. Rusland heeft vannacht een van de grootste havens van Oekraïne aangevallen aan de Donau. Daar wordt veel graan verhandeld. Er ontstond brand en er werd schade aangericht. Oekraïne heeft vrijwel geen afweergeschut meer tegen ballistische raketten. En dus vallen er bij Russische aanvallen meer burgerdoden. Ook hulpverleners krijgen een hoop te verduren, zegt de directeur van het Rode Kruis.
18: Ja, om het even vreselijk concreet te maken, dan zegt mijn collega ook, wat nog steeds in mijn neus zit, is die geur van brand en van verbrande lichamen. Dus het is echt, dat is de noodhulp die ze op de grond direct geven. En zijn ondertussen ook bezig met langere termijn, met het opbouwen van ziekenhuizen, met het geven van heel veel mentale hulp. Veel mensen hebben natuurlijk trauma's. Creëren buurtcentra waar mensen bij elkaar kunnen komen om mensen toch weer klaar te maken voor de toekomst.
17: Andersom waren er ook aanvallen. Oekraïne viel diep in Rusland met drones een industrieel complex aan. Daar staan onder meer een olieraffinaderij en een energiecentrale. Een man uit Amersfoort die beledigende en haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging die tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En we hebben een nieuwe bondscoach die bijna niemand had verwacht. De Spanjaard Xavi wordt de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje in bijna 50 jaar tijd. Deze kinderen op een voetbalkamp zien dat wel zitten.
5: Ja, ik denk dat hij wel goed kan presteren. Ja. Maar ik weet niet zeker alsof ik het ook zo kan doen zoals Koeman dat vroeger deed.
19: Want jij was blij met Koeman?
5: Nou, hij deed het niet per se slecht. Het kon beter.
20: Ja, ik vind het wel bijzonder.
19: Precies, maar weet je ook wie het is?
5: Nee.
17: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, de zon schijnt volop, het wordt heet met 32 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Rijn Baardmans. Goedemorgen.
21: Goedemorgen Bart. Er staat file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Die doet er 5 tot 10 minuten langer over. Ook is het druk bij knooppunt Koenplein. Er staat een kapotte vrachtauto ook op de A10 Ring Noord richting Amersfoort. De vrachtwagen staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Dit veroorzaakt daarbij een langzaam rijdend verkeer op de A8 richting Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein is de rechte rijstrook dicht.
2: Dankjewel!
22: Tot zo. Looking back on when I was a little nappy-headed boy.
2: Oh, kijk eens eventjes.
22: And then my only worry was for Christmas what would be my choice.
2: En dit is Ronald, staat erbij, die heeft het eventjes geappt. En dit is Jolijn.
23: Looking back on when I was a little nappy-headed boy.
2: De luisteraars zijn het wel unaniem met elkaar eens.
17: Ja.
2: We hebben ook wel gehad dat de ene Guus Meeuwis zong en de andere de Rolling Stones.
17: Nee, dit klinkt allemaal dit is wel een beetje zo.
2: Ja. Stevie Wonder, Elvis, komt eraan zo.
24: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
25: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
26: Welkom bij de verfzaak.
25: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
27: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
26: Welkom bij de verfzaak.
25: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Aan de slag.

je nou zwoegt in de sportschool, wandelt met de hond of onderweg bent naar een belangrijke afspraak. Je fluit ze stuk voor stuk mee op NPO Radio 2.

The Dandy Worlds en Bohemian Like You. Uit 2001, een jaartje ervoor, waren ze bezig met het opnemen van deze plaat. En dat deden ze in de studio van Massive Attack. Daar waren ze bevriend mee geraakt. En die ken je onder andere van Unfinished Sympathy, een grote top 2000 klassieker. En die man hadden gezegd, maak maar gebruik van onze studio. We vinden je wel aardig, kom maar hier. En dan gaan we gewoon een dagje inplannen en dan nemen we wat mooie dingen op. En zo geschiedde. En aan het eind van de dag dachten ze, weet je wat, we gaan nog eventjes wat drinken in de pub. En daar werden ze... maakten ze kennis met de Coronation Tap. Dat is een pub in dat stadje. En die staat bekend op zijn Exhibition Cider. Dat is een lokaal gebrouwen, ogenschijnlijk onschuldig appeldrankje, maar met een gigantisch hoog alcoholpercentage. En die gasten van die Dandy Worlds die zeiden, oh nee, doe ons maar een halve liter, dat drinken we altijd. En die gooien dat achterover. En nog één. En nog één. En toen hebben ze uiteindelijk de opnamedag van de dag daarna maar moeten afzeggen, want ze konden helemaal niks meer.

In the air tonight. Ja, iedereen kan hem wel mee luchtdrummen, denk ik. Die plaats van Phil Collins. Mijn zoontje is hem nu aan het oefenen op het drumstel. Dan kom je er wel achter hoe ingewikkeld hij echt is als je hem precies hetzelfde wil doen. Hij is inmiddels al 10 weken mee bezig. En geloof mij, een drumstel in het huis maakt.

0: Eye of the Tiger en Feels Part 2 van Sommieus. Zat daarvoor. Het is 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Duizenden mensen blijven illegaal het kanaal oversteken van Frankrijk naar Engeland. Een deal die vorig jaar tussen beide landen werd gesloten, heeft daar weinig aan veranderd. Migranten nemen bovendien vaker langere en gevaarlijkere routes. Zo vertrekken er ook bootjes vanuit België. Gepensioneerden van de grote fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk iets meer geld. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI. Verzekeraar Achmea verdiende in de eerste helft van dit jaar minder geld met hun verzekeringen. Vooral omdat ze veel schade moesten uitkeren voor de zware onweersbuien en hagel eind juni. Er werd wel winst geboekt, maar dat kwam vooral door goede beleggingsresultaten. En groente en fruit zijn volgens het AD duurder vanwege de droogte. Ook zijn veel koolsoorten en sla kleiner dan in andere jaren. Maar de volle zon biedt ook voordelen, want het maakt het zomerfruit zoeter.
0: Word je ook helemaal gek van dat... Van die omvangrijke luchtmacht die jouw fruit bewaakt. Al die fruitvliegjes om je...
1: Ja, vooral op mijn bananen.
0: Zo, ja. Gek van te worden. Het is hoe warm het wordt, hoe meer ze er zijn.
1: Ja, dan beter een bruine fruitschaal neerzetten. Het weer, ja. De zon schijnt volop, het wordt te heet. 32 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Die is niet gemeld. Dus waar je ook bent in Nederland, je kunt overal als een raketje over de snelweg. En ondertussen lekker genieten van de muziek die we weer draaien. Zomerse vibes zometeen bij Ultimate Chaos, Casanova. Eerst of Monsters and Men is hier.

0: 1998 en dit was veelvuldig op de radio toen. Casanova van Ultimate Chaos. Draait er aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2. Nou, naast dit radioprogramma maak ik ook heel graag een videoserie en een podcast die de Classic Track heet. En dan duiken we de studio in met artiesten en dan gaan we liedjes laagje voor laagje ontleden. Zo hebben we dat een aantal jaar geleden ook gedaan met Stef Bos over het nummer Papa. En wij ontdekten ineens op de oorspronkelijke banden waarop was opgenomen dat er ook een gitaarsolo bij stond. En voor de duidelijkheid, de solo in het nummer Papa, dat is een bugel, een soort trompetachtig geluid. En er is dus ook ooit een gitaarsolo opgenomen. En daar wist Stef Bos helemaal niks meer vanaf. En dat liet ik hem horen. En toen zei hij op een gegeven moment van, hé, wat krijg je als je hem combineert, die twee solos bij elkaar? En dat was dit moment. Komt-ie.
1: Ja, dit is het wel, hoor.
2: Was...
1: Ja, is te gek.
2: Had je hem terugwerkende kracht?
1: Ja, dat is te gek, hoor.
2: Je had de keus
1: natuurlijk
2: toen.
1: Natuurlijk, ja, als ik nu mocht kiezen, zou ik hem zo doen.
2: Echt?
1: Natuurlijk. Daar zitten de twee kanten. Die trompet is eigenlijk de nette jongen uit Veenendaal, die ik geboren ben. En die gitarist, dat is zo van, maar we hebben nog wel wat uit te zoeken, papa.
2: Ja, ja, precies.
1: Van daaronder, ja, is gek.
2: Zal ik beloven dat ik voortaan, als ik de plaat heb op de radio, dat ik alleen die gitaar toevoeg en dat ik deze versie draai?
1: Ja, heel graag.
2: Dat
1: is volstrekt toegelaten, ja.

Iets populair, dat wil je niet weten. Shannon Spiral, Material Lover. Ze trad op North Sea Jazz. En het was een redelijk kleine zaal waar ze stond. Want toen ze geboekt werd, toen was ze nog niet zo groot. En iedereen paste daar eigenlijk voor geen meter in. Ik denk dat er 5 keer zoveel mensen hadden willen kijken. Als dat mogelijk was. En laatst ook weer beelden van een concert ergens in het buitenland. Waar mensen helemaal gevaarlijk in bomen gingen hangen. Om het maar te kunnen zien. Nou, deze dame komt er wel. Binnenkort 2 keer in Nederland, geloof ik. Shannon Spiral, Material Lover op Radio 2. Dit is deze fijne klassieker uit 94. Mr. Big, Wild World in Aan de Slag.

0: Het zou kunnen dat je dit liedje nog niet kent. Hey, Walking on the Sun. Oké, okay, oké. Okay. Welke band is dat? Nou, het is een band die je heel goed kent. Ze hebben deze ook gemaakt. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Een keer een andere Smash Mouth. Walking on the Sun was dat op NPO Radio 2.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
6: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
7: Als radiopiraat.

0: op je hoede zijn.
1: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
2: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
2: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
4: Neem Ter des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.
5: Dames en heren, het is 10:00 geworden op NPO Radio 2. En dus ga ik je zometeen uitleggen hoe je meespeelt met het 60 seconden spel. De selectievraag komt eraan zometeen, maar eerst het NOS Journaal. Met Carmen Vul. Carmen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een bestaand medicijn tegen hoge bloeddruk kan een zeldzame hersenziekte bij kinderen vertragen of zelfs stoppen. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis. Tot nu toe was er geen behandeling voor de ziekte Vanishing White Matter. Patiëntjes moeten nog wel even wachten, want eerst is voor deze behandeling goedkeuring nodig van het Europees Geneesmiddelenbureau. In Den Haag begint de rechtszaak over de aanslag op het partijbureau van D66. Een man van 37 gooide, volgens verslaggever Mark Robin Visser, begin mei een vuurwerkbom door de brievenbus.
7: Verdachte is bekende van justitie. In 2017 heeft hij 3 maal brand gesticht bij busvervoerder Arriva in Tilburg. De schade bedroeg 1,3 miljoen euro. De verdachte wil vandaag ook aanwezig zijn bij deze pro forma zitting, omdat hij een verklaring wil voorlezen.
6: En op het moment van de aanslag was er een bijeenkomst bezig van de jongerenafdeling van D66. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken daarom alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
8: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
6: En van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten. Ook bijen hebben het moeilijk met dit hete weer, vooral in het oosten van het land. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeren ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch een voorraadje kunnen aanleggen. Het weer, de zon schijnt volop, het wordt 32 graden in het noorden tot 36 in het zuiden. En ook morgen is het heet en zonnig.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie, Rijn Waardmans, toch een file gevonden?
9: Ja, 2 files, althans een file en een wegafsluiting. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn rijdt het langzaam op de afsluitdijk. Tussen Brezandijk en Den Oever betekent dat 5 minuten oponthoud. En de A10 Ring Noord, daar is de Koentunnel dicht in zuidelijke richting vanwege een te hoog voertuig.
5: Dankjewel. Zometeen de track Silence van Delirium. Een Canadese zangeres die dat zingt. Maar wie was dat ook alweer? Als je het weet, app het via de NPO Luister-app en speel mee zometeen met het 60 seconden spel. De highscore staat op 13 goed beantwoorde vragen.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: zonnebrandcrème?
1: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Klaar voor een frisse start?
12: Let's go!
11: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Precies, Steve Winwood besloot eind jaren 70 solo te gaan. Na jaren in een band hebben gespeeld. En dat nam hij heel letterlijk, dat solo gaan. Hij ging in een hokje in zijn tuin zitten. Schreef daar alle liedjes voor zijn nieuwe album. Zong alles in. Speelde ook alle instrumenten in. Dus drums, bas, gitaar, echt werkelijk alles. Toen zeiden mensen echt, wat ben je aan het doen? Ik zei, nou ja, ik ga solo en dan wil ik ook echt solo gaan. En daarna vond hij toch wel weer het gezelliger om met muzikanten samen te werken. Die Higher Love die je net hoorde heeft hij gemaakt met Chaka Khan en Now Rogers onder andere. Is toch wat sfeervoller in de studio.
1: Radio 2.
2: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Linkin Park, Jay-Z, Namancore op Radio 2. Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel. Nick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Stel je jezelf voor of zal ik het even doen?
1: Doe jij het maar.
0: Oké. Dames en heren. Nick aan de telefoon, 38 jaar, komt uit Arnhem, werkt als contractmanager en peutert alleen in de auto wel eens in zijn neus.
1: Ja. Klopt.
0: Klopt ook helemaal. Je gaat het 60 seconden spel spelen, Nick. En je krijgt een heleboel keer vragen voor je kiezen. De highscore staat op 13. Dus dat is het, de hoeveelheid die je moet... Ik blijf de neus bij te houden, sorry. Ja. Het gaat niet meer uit mijn hoofd nu. 13 goed beantwoorde vragen is, is hetgene wat je moet evenaren of verbreken om de taart te winnen aanstaande vrijdag. Vraag 1 heb je al beantwoord. Die wist je ook uit je hoofd. Dus je bent lekker ingeburgd in de muziek, zou ik maar zeggen. Die ging over The Silence van Delirium van een Canadese zangeres. Wie was dat? Wat heb je geappt?
1: Sarah McLachlan.
0: Ja, het is lastig uit te spreken, maar we snappen wie je bedoelt. Helemaal juist. Ik ga de tijd starten. Hier is vraag nummer 2. Zet je schrap. Welke dag noemen Amerikanen April Fool's Day? Waar ben je goed in als je een gouden strot hebt?
1: Zingen.
0: Wie staat in de top 2000 met Super Trooper en One of Us?
1: Abba.
0: Welke achternaam heeft detective Sherlock?
1: Holmes.
0: En reken deze som uit. 30 min 16.
1: 14.
0: In welke taal zingt de K-pop band BTS voornamelijk?
1: Koreaans.
0: En kun je programma's terugkijken bij NPO Start of NPO Go?
1: NPO Start.
0: In welke provincie liggen Winschoten en Stadskanaal?
1: Drenthe.
0: Maakt de Taylor Swift het nummer Heroes of Anti-Hero?
1: Anti-Hero.
0: En welke kaas wordt gebruikt bij een Italiaanse caprese?
1: Mozzarella.
0: Wat is spreekwoordelijk beter dan genezen?
1: Voorkomen.
0: En welke zanger ken je van de hits Formidabele en Papa Oete?
1: Schoonmaai.
0: Heeft Eindhoven, Den Bosch of Rotterdam geen vliegveld?
1: Den Bosch.
0: En hoe heet de schilder?

0: die zijn eigen linkeroor afsneed.
1: Kingsborgok.
0: Ja, maar dat is helaas net buiten de tijd. Oh, die was net 1 seconde voorbij. Dus die mogen we helaas niet meerekenen. Ja, het duurde even voordat de vaart erin zat, maar toen ging je lekker. Hopelijk is het voldoende voor die 13 goed beantwoorde vragen. De jury vindt er het volgende van. 1 tot en met 8 was foutloos. En daarna Winschoten en Stadskanaal. Het ligt in Groningen.
1: Ja, ik twijfel al.
0: Ja. Daarna had je 10, 11, 12, 13, 14 helemaal goed. En daarmee kom jij ook keurig op, ja ja, 13 goed beantwoorde vragen.
1: Ja.
0: Dus je staat op gelijke hoogte met Peter van gisteren.
1: Okay.
0: Dus als dat zo blijft tot en met vrijdag, als er niemand voorbij komt met een hogere score, dan krijgen jullie allebei aan de slag om taart.
1: Hey, wat leuk.
0: Dus begin alvast met nagelbijten. Ik spreek je aanstaande vrijdag mogelijk.
1: Ja, dan laten we dan neuspeuteren.
0: Neuspeuteren kan ook natuurlijk. Ja. Nagelsbijten, neuspeuteren, kijk maar even. Fijne dag verder, Nick.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: linkeroor afsneed.
1: Kinderpagok.
0: Ja. Ja, maar dat is helaas net buiten de tijd. Oh, die was net 1 seconde voorbij. Dus die mogen we helaas niet meerekenen. Ja, het duurde even voordat de vaart erin zat, maar toen ging je lekker. Hopelijk is het voldoende voor die 13 goed beantwoorde vragen. De jury vindt er het volgende van. 1 tot en met 8 was foutloos. En daarna Winschoten en Stadskanaal. Het ligt in Groningen.
1: Ja, ik twijfel al.
0: Ja. Daarna had je 10, 11, 12, 13, 14 helemaal goed. En daarmee kom jij ook keurig op, ja ja, 13 goed beantwoorde vragen. Ja. Dus je staat op gelijke hoogte met Peter van gisteren.
1: Okay.
0: Dus als dat zo blijft tot en met vrijdag, als er niemand voorbij komt met een hogere score, dan krijgen jullie allebei aan de slag om taart.
1: Hey, wat leuk.
0: Dus begin alvast met nagelbijten. Ik spreek je aanstaande vrijdag mogelijk.
1: Ja, laten we dan neuspeuteren.
0: Neuspeuteren kan ook natuurlijk. Ja. Nagelsbijten, neuspeuteren, kijk maar even. Fijne dag verder, Nick.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: scoren, dan krijgt u allebei aan de slag om taart.
1: Hey, wat leuk.
0: Dus begin alvast met nagelbijten. Ik spreek je aanstaande vrijdag mogelijk.
1: Ja, laten we dan neuspeuteren.
0: Neuspeuteren kan ook natuurlijk. Ja. Nagelsbijten, neuspeuteren, kijk maar even. Een fijne dag verder, Nick.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Radio 2 Topzong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topzong.

0: dit is een fijne topscore. Feline Mel. En, of Melle. En Remember Us. Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het is bekend in welke stad volgend jaar het Eurovisie Songfestival is. Het is in de Bulgaarse kuststad Burgas aan de Zwarte Zee. En dus niet in de hoofdstad Sofia. Bulgarije gaat het Songfestival voor het eerst organiseren nadat dit liedje van Dara vorig jaar won. Ja, zit meteen weer in je hoofd, hè?
0: Zeker.
1: Het is nog onduidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. AVROTROS zegt daar mogelijk later deze maand meer over.
0: Ja, en er is ook bekend geworden dat een land dat in oorlog is het festival niet meer mag organiseren.
1: Klopt.
0: Dat is ook een nieuwe regel.
1: Ook gelezen. Het moederbedrijf van Instagram en Facebook heeft inmiddels de accounts van 750.000 kinderen in Australië geblokkeerd. Dat land heeft sociale media verboden voor kinderen onder de 16. Noord-Hollandse boeren gaan vanavond protesteren in Schermerhorn. Ze zetten hun trekkers zo neer dat er vanuit de lucht een boodschap te lezen is. Mogelijk komen er honderden boeren op af en aanleiding is het plan om vergunningen in te trekken. En veel mensen die bezwaar maken tegen een flitsboete krijgen volgens de Telegraaf gelijk. Want zomaar camera's ophangen voor verkeershandhaving mag niet, zeggen rechters. Daarvoor moet een gemeente eerst toestemming hebben van het Openbaar Ministerie. En als die er niet is, dan gaat de boete niet door. Het weer, de zon schijnt volop. Het wordt heet met 32 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Rijn Baardmans, goedemorgen.
2: Goedemorgen. File op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten in de file. En de eerste file richting de Nederlandse kust is een feit. De N57 richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goederede doe je er 5 minuten langer over.
0: Dankjewel.

0: Marillion en Kaylee. Wat een prachtig liedje blijft dat, hè. Oké, we zakken even 2000 kilometer naar het zuiden, dames en heren. Je zit op een terrasje. Bord paella heb je net op. Kannetje sangria is bijna leeg. En ineens komt er zo'n terrasartiest voor je neus staan. En dan zit je helemaal maximaal in de zomerse sfeertjes.
1: Penso que un sueño para

Radio 2, Gypsy Kings ervoor en Volare. Ik ga nu twee ex-tortelduifjes draaien. Shawn Mendes en Camila Cabello, die hebben een relatie met elkaar gehad, hebben ook een nummer gemaakt samen, Señorita. En het idee was dat ze dan een beetje een sensuele dans maakten met elkaar tijdens de tour. En dat ze dan, daar hoort de choreografie bij, dat moet geoefend worden. En op een bepaald moment zou dan Shawn Mendes Camila Cabello optillen en precies op het juiste moment ook weer netjes op de grond zetten. Alleen hij verloor zijn evenwicht en zij klapte echt gewoon kaart met de snuit op de grond. En dat was precies tijdens deze zin. Don't you let me fall. Dat is een beetje onhandig dan wel weer. Dat is niet de reden waarom het uit is gegaan. Dat kwam later. Dat kwam later. Al heeft hij ooit gezegd, ja, ik kan Camila Cabello laten vallen. Dat mag gewoon niet. Excuses daarvoor. Het is tijdens de tour uiteindelijk nooit gebeurd, geloof ik.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via NPO Radio 2.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
6: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: 11 uur en zometeen speel jij de Top 2000 Show voor. Ik weet het zeker. Geef je op als je dat leuk lijkt. Door je naam even te appen via de NPO Luisterapp. Eerst het journaal nu met Carmen Veel. Carmen, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Veel sportclubs vragen zich af of hun verdorde velden nog wel mogen worden besproeid en benaderen hun sportbond. En daarom heeft sportkoepel NOC-NSF met behulp van AI een kaart van Nederland gemaakt waarop je kunt zien wat per gebied de regels zijn. De kaart van NOC-NSF wordt dagelijks bijgehouden. In Japan is het vanaf vandaag strafbaar om de nationale vlag in het openbaar te beschadigen, weg te halen of vies te maken. De nieuwe wet is volgens correspondent Anoma van der Veren al jaren een wens van de huidige premier.
11: Dat is een uitgesproken nationalist en de laatste paar maanden heeft ze behoorlijk wat populariteit verloren. Dus qua timing ja, wil ze hiermee natuurlijk een beetje dat terugwinnen. Ze pleit er wel al langer voor, moet ik erbij zeggen, sinds 2007. Maar ja, net als eerder zeggen tegenstanders, dit is waarschijnlijk tegen de grondwet. Want het is een flinke beperking van de vrijheid van meningsuiting. Maar ja, de premier heeft een meerderheid in het parlement, dus het kwam er alsnog probleemloos doorheen.
10: In Japan kun je nu dan ook een boete of een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren 2 mensen omgekomen. De slachtoffers van 15 en 20 kwamen uit Oekraïne en zaten in Nunspeet in een pleeggezin. Ze werden nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleden daar. Waardoor de 2 in problemen kwamen is niet bekend. Wisselende reacties op de nieuwe bondscoach van Oranje. De Spanjaard Xavi stond bij weinig mensen op het lijstje, maar toch heeft hij een duidelijke band met het Nederlandse voetbal, zegt correspondent Edwin Winkels.
12: De belangrijkste trainer voor hem was Louis van Gaal, die hem liet debuteren. Daarna kwam ook nog Frank Rijkaard, heeft hij ook nog ondergespeeld. Maar hij zelf heeft toch altijd, zoals heel veel mensen bij Barcelona,

0: heeft het toch altijd nog over Johan Cruijff. Als Cruijff niet ooit had gezegd bij Barcelona, joh, je hoeft niet heel groot te zijn om een goede voetballer te zijn in lengte, dan waren wij niet nooit bij Barcelona en waren wij misschien nooit wereldsterren geworden.
1: En de eerste uitdaging voor Xavi is al eind volgende maand, als Oranje het in de Nations League opneemt tegen Duitsland. Het weer, veel zon en tropisch. 31 graden in het noorden tot 36 in Limburg. En ook morgen is het heet en zonnig.
2: Daarna komt er iets koeler weer, volgens mij.
1: Of zaterdag. Zaterdag koeler, ja.
2: Verkeersinformatie, hoe is het op de Nederlandse wegen? Rijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er staat 30 kilometer file in totaal op de Nederlandse wegen. Onder andere op de wegen in en naar Zeeland. En dat merkt het verkeer op de N57 richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Seroskerken doe je er 10 minuten langer over. Op de N57 Rotterdam-Middelburg staat file tussen afrit Brielen en afrit Hellevoetsluis. Ook hier heb je 10 minuten vertraging. Dan tot slot nog een wegafsluiting. De A4 richting Den Haag is dicht bij de Benelux-tunnel. Het komt door een aanrijding met een slag. Het verkeer wordt langs de rechter parallelrijbaan gestuurd, maar reken op 10 minuten op onthoud.
2: We zijn weer bij, dankjewel.
4: Ster. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter, maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
17: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
19: De hete zomer, crayonrolluiken.
20: Geluidsoverlast?
19: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
22: Aan de slag.

De zomerse klanken van Dimarch. The Rhythm of the Night, Nakeem. En Is It Any Wonder? We zijn aan de slag van ontbijt tot lunch op je radiootje. Met nu een track die slaat op iedereen die wakker wordt op een maandag. Of iedereen die wakker wordt na een stevige kater. Of de dag na een intensieve krachttraining in de sportschool. Of als je de eerste koffie nog niet binnen hebt.

0: Ilse de Lange gaf achter de présence in dit radioprogramma I'm Not So Tough. Arnold, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Kijk, we hebben Arnold aan de telefoon. Ik pak even je formulier erbij, het top 2000 shuffle kandidaatformulier. Arnold, 57 jaar, uit de beeld. En ja, ik zie hier motivatie shuffle. Als ik iets aanzet, hoef ik de rest niet meer te horen. Ook al is de eerste meteen raak.
1: Helemaal, ja, absoluut.
0: Okay.
1: Eens gekozen, blijft gekozen. En dan boeit de rest niet meer, wat mij betreft.
0: Nee, dus je kan alleen maar spijt krijgen.
1: Ja, absoluut. En dat wil ik niet.
0: Stel dat de eerste helemaal raak is, dan zullen er ongetwijfeld wat luisteraars zijn die met een onbevredigd gevoel achterblijven. Want die vinden het vaak wel leuk om te horen wat er nog meer in had gezeten. Maar hallo, jij speelt de shuffle der shuffles. Dus jij bepaalt vandaag.
1: Ja, precies.
0: Ik ga op een knop drukken.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Luister even.
2: 1541.
1: Nee, deze mag uit.
0: Nee, geen Rowan Hezen.
1: Nee. Ik vind het heel af en toe wel leuk, maar dit is zeker niet iets wat ik aanzet.
0: Alright.
2: 1062.
1: Nee, uit.
0: Geen Gracie Abrams.
2: 253.
1: Ja, een hele goeie. Deze mag aan.
0: Gaan we hem worden?
1: Hoor ik ook. Nou. Dit gaat hem zeker worden, ja.
0: En ik hoef niet meer te vragen of je de anderen nog wil horen. Dat weten we al.
1: Nee, dus absoluut niet.
0: Dat, dit is hem dan.
1: Yes.
0: Arnold, ik weet niet hoe hard je radiootje kan, maar zet hem even op standje 11.
1: Komt helemaal goed.
0: Hij is speciaal voor jou.
1: Oké, dankjewel. Prettige dag nog.

0: half 12. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Duizenden muizen vreten op dit moment de weilanden kaal in het midden van Friesland. Niet alleen in veenweidegebieden, maar nu ook in de kleistreek. Ze graven gangen en eten de wortels van het gras. En een koude, natte winter had die muizen kunnen tegenhouden, maar die kwam niet. De zware hagel- en onweersbuien van eind juni hebben verzekeraar Achmea veel geld gekost. Ook in de zorg waren er tegenvallers. Maar door goede beleggingsresultaten boekte Achmea afgelopen half jaar 688 miljoen euro winst. Er is een grote stroomstoring in de Botlek, krijg ik net door. Op het terrein zijn alle processen stilgevallen, dus dat houden we in de tussentijd nog even in de gaten. En tijdens de zonsverduistering gisteren is er in het Belgische dorpje Tongeren een meisje geboren. Ze zal niet de enige baby zijn die ter wereld kwam tijdens de eclips. Maar de kersverse vader van Fleur werd ook geboren tijdens de zonsverduistering. Namelijk de vorige keer in 1999. Een echte eclipsfamilie dus daar.
0: Ik dacht gisteren nog hoeveel huwelijksaanzoeken zullen er ook gedaan zijn. Het is toch een bijzonder moment natuurlijk. En zo'n lekker cliché erbij. Dit is het donkerste moment in onze relatie. Nu wordt het alleen maar weer lichter. Het weer nog.
1: Vandaag en morgen veel zon en tropisch. Zaterdag wordt het koeler en kunnen er buien ontstaan.
0: Dankjewel. Rijn Baartmans bij de ANWB Verkeersinformatie weet waar het vast staat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden heeft het verkeer last van wegwerkzaamheden. Je doet hier 20 minuten langer over. Op de Afsluitdijk is het druk. Op de A7 Horen Heerenveen in beide richtingen. Tussen Wieringerwerf en Den Oever 10 minuten extra. De A76 Aken geen Leen. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen knooppunt Den Essen en Spouwbeek. Hier doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Tot slot de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Zeroskerk is je vertraging 10 minuten.
0: Dankjewel.

0: Nederlandse Aniek met een nieuwe single Smoke. Mooi liedje. James Bay ervoor en Hold Back the River. En daarvoor vergalopeerde ik mij eventjes op de titel van Meatloaf. You took the world's right off me. Luisteraar Iris zegt, Bart, je moet het gewoon wat langzamer zeggen. Dan gaat het beter. Oké. Okay. You took the words right out of my mouth. Oké. Okay. En dan op half tempo. Kijk, dan wordt het.
1: You took the words right out of my mouth.
0: Ja, dat gaat eigenlijk allebei wel goed.

Kensington. En Living Foreigner voor Press Mitchell en ODB en Maya. En Ghetto Superstar. Ik ga Meghan Trainor draaien met de All About the Bass. You know, it's all about the bass, all about no treble. En daar bedoelde zij eigenlijk niet de frequenties mee die uit je speakers komen. Maar het postuur wat ze toen had. Zij was wat voller. Wat voller dan gemiddeld. En zij had dan ook als tekst, it's all about the bass, weet je, het volle. No treble. Alleen, het klopt inmiddels niet meer, want Meghan Trainor die is echt vol aan het afslanken gegaan. Die herkent er bijna niet meer, als je die foto's naast elkaar ziet. Maar het liedje klopt dus eigenlijk niet meer. Ze was toen heilig overtuigd. Maar het blijft wel een leuke.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller-milk, the moo you can't resist.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
8: En hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Een heel fijne donderdag gewenst. Hier Carolien Borgers met de A-lunch van vandaag. Maar eerst het nieuws van 12 uur met Levi van Eck. Levi, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Er is een grote stroomstoring in het Botlekgebied in Rotterdam. Op het terrein van oliebedrijf ExxonMobil zijn daarom fabrieksinstallaties stilgelegd en wordt er afgefakkeld. Dat betekent dat alle olie en gas wordt verbrand om explosies te voorkomen. Uit de schoorsteen komen zwarte rookwolken, zegt deze verslaggever van Omroep Rijnmond.
13: Het afwakkelen gaat dus gepaard met hoge vlammen en ook veel rook, kun je zien. Er is inmiddels ook een stroomstoring gemeld bij de Mercyweg, dat is elders in de Botlek. En op de Maasvlakte zijn 2 hoogspanningsstations in brand gevlogen. Oh ja. Dat kwam door een plotselinge stroompiek. En de veiligheidsregio meldt dat de stroomstoringen in de Botlek en de branden op de Maasvlakte mogelijk met elkaar te maken hebben.
12: De verdachte die in mei van dit jaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens een proforma-zitting zei hij geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. De verdachte van 27 is eerder veroordeeld vanwege brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet in Gelderland zijn gisteren 2 jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De 2 zijn gisteren nog naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor de 2 in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. En het leek wel of heel Nederland gisteravond buiten stond, maar niet iedereen had er iets van meegekregen, hoorde RTV Noord.
14: Gaat u kijken, ik dacht dat het gistermiddag was om 12 uur.
12: Ja, die zonsverduistering dus, die zorgde ook voor verkeersopstoppingen gisteravond. Naar het strand van Bloemendaal stonden mensen bijna een half uur vast. En ook op dijken was het druk. Het
15: duurde even om hier te komen, want blijkbaar had heel Lelystad het idee om hierheen te gaan.
16: Ja, en om je auto te kunnen parkeren, dat was nog wat, hè?
15: Dat was een ramp. Dat was een ramp. Maar we hadden het er wel voor over.
17: Het is gelukt.
15: Het is gelukt.
12: De volgende zonsverduistering in Nederland is in september 2081. Het weer vandaag en morgen zonnig en warm met 30 graden in het noorden tot 36 graden in het zuiden.
11: Dankjewel. En bij de ANWB Helene de Geest.
18: Ja, er staat in totaal 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en Muiden 20 minuten oponthoud. Er staat daar een auto met pech, daardoor is de linkerrijstrook dicht. Door die problemen op de A1 staat het ook vast op de A6 van Lelystad naar Muiden voor knooppunt Muiderberg ongeveer 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. Ook aan de grens, maar dan richting, of in het zuiden. Muiden op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En ook in het zuiden op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel moet je rekening houden met 10 minuten oponthoud bij Vlijmen.
11: Dankjewel Helene. Er komt een heleboel muziek aan, zometeen eerst Sheryl Crow en daarna U2, maar die derde...
0: 3 is voor jou.
11: De film Minus uit 2001 is terug in de bioscoop. Een film van het beroemde boek van Annie M.G. Schmid betekende ook de doorbraak van Chris van Houten. En het verhaal gaat over de poes Minus die in een juffrouw is veranderd. Een aantal opties voor de 3 is voor jou. Namelijk een nummer met een kat.
17: Oh ja.
11: Ja, gisteren hadden we Moses al, weet je nog?
17: Oh ja, nee, dat moeten we niet doen dan,
11: de cat set. Oh nee, het is niet de cat set. Nee. Goed, laat ik dit vergeten. Maar Moses zat in Jesse. Een lied over een film, dat mag ook. Of een lied over een boek.
17: Dat zullen we doen.
11: Laten we zeggen... Ja, ik vind een lied over een boek.
17: Ja, okay.
11: Een lied over een boek. Ja, okay. Een lied over een boek. Dat is wat ik van jou vraag. Laat het mij weten via de NPO Luister-app.
19: Ster. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
21: Oh my god.
20: Zo dus.
21: Wow.
20: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: Annemiekes A-lunch.

0: Ordinary Love, you two. En daarvoor Sheryl Crow, All I Wanna Do. Nou, All I Wanna Do is jou een heel goede middag wensen. Lunch. Mijn naam is Caroline Borgers. Het is 13 augustus en dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 13 augustus 2026
1: is
0: International Left-Handers Day.
1: Linkshandige dag.
0: Linkshandige dag.
1: Te gek.
0: Ben jij links?
1: Ik ben linkshandig.
0: Oh nee, echt? Ja. Wat zielig.
1: Ja, het is heel, heel lastig.
0: Ja, wat is het meest lastig?
1: Scharen.
0: Sorry, ja. Ik ben queer. Dan denk ik bij scharen toch
1: ja,
0: iets anders.
1: Snap ik, ja, nee. Ik denk, ik ben...
0: Sorry.
1: Het is er al uit, hè?
0: Het is er al uit. Ja. Oh god, ik krijg het heel warm.
1: Ik heb echt rechtshandige scharen. Die passen niet in mijn linkshandige handje.
0: Ja.
1: Mappen met ringen erin. Als ik daar wel schrijf, zit ik altijd met mijn hand op die ringen te...
0: Gitaar spelen?
1: Ja, heb ik me gewoon maar rechtshandig aangeleerd.
0: Oh,
1: want anders dan,
0: dus je kan het wel.
1: Maar anders dan kan je ook nergens gitaar spelen, want er is nooit een linkshandige gitaar.
0: Dus. Nee, die zijn er wel, toch?
1: Ja,
0: maar niet
1: er,
0: vaak.
1: Maar niet als je bij een kampvuur zit en dan kan je niet spelen, want er is geen linkshandige
0: gitaar. Nee, stomme kampvuurgitaren. Ja. Sonjeu speelt in het Openluchttheater Caprera met shows om 16:30 en om 20:30. En het is de dag dat er geen zonsverduistering is.
1: Ah, lekker.
0: Ja, daar zul je ook veel over horen vandaag. Daar kun je de klok op gelijk zetten. Er komen trouwens wel heel veel brilletjes, eclipsebrilletjes, vandaag binnen.
1: Oh ja, top.
0: De helft van mijn tijdlijn kreeg vandaag de eclipsbril binnen.
1: Super.
0: Ja, het is ook de dag dat je de A-lunchwandklok kunt winnen in het spel. Weer wat wijzers. En er is veel muziek. Wat wil jij horen? Heb je een vergeten plaats op je lijstje? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En natuurlijk...
2: 3 is voor jou.
0: Ja, een heel goede middag, Stefan.
3: Goedemiddag. Karin.
0: Goedemiddag. Ja, ik zocht een nummer met... dat gaat over een boek. Een boek was de aanleiding. Jij had een originele insteek.
3: Ja, want mijn insteek was The Living Daylights van A.H. En dan zou je denken van, maar dat is toch een film.
0: Ja.
3: Maar dat is ook een boek.

0: Want daar is op gebaseerd.
1: Ja, en bedoel, ja, je schreef dan, maar in theorie kunnen alle James Bond soundtracks kun je kiezen, omdat het allemaal boeken waren. Je hebt met uitzondering van de laatste, denk ik. De laatste paar.
0: De laatste paar niet, nee. Maar die allereerste, bijna al die allereerste, die kun je dan ook wel kiezen, want dat zijn allemaal boeken inderdaad.
1: Ik vind het een heel originele gedachte en ik ga hem lekker voor jou draaien.
0: Nou,
1: The Living Daylights, aha. En ik wens je een heel fijne dag, Stefan.
0: Ja, jullie
1: en
0: ook.
1: En onthoud, hè, er is geen eclipse vandaag.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja, moet het wel over blijven hebben. Doei! Doei.

0: Save, Miles Smith en Niall Horan. En die kenden elkaar dus eigenlijk al. Of in ieder geval hadden ze elkaar al een soort van ontmoet. Want Miles Smith die bracht in 2024 een single uit. En die heette Nice to Meet You. Nice to Meet You. En Niall Horan die had een album in 2020, Heartbreak Weather. En daar stond op Nice to Meet You. Nice to Meet You. Ja, dus die kenden elkaar al. Nice to meet you. What's your name? She said, oh, hi, nice to meet you. Ja, en dan vind ik dat ze nu Drive Safe hebben ook wel. Dat is ook wel een mooi afscheid.
1: Ja, is mooi.
0: Nice to meet you is het begin.
1: Ja.
0: En het afscheid zeg je Drive Safe.
1: Dus het is klaar ook.
0: Het is klaar. Nee, ze gaan nooit meer samenwerken. Nee. Dit was het. The Harder They Come, Joe Jackson. En daarna Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby hier op NPO Radio 2.

0: baby. Helene de Geest, tell me.
1: Ja, 40 kilometer file heb ik te melden. En dat is verspreid over het hele land. Op de A12 bijvoorbeeld file van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A76 Aken-Geleen tussen knooppunt Ten Esche en Geleen ook een kwartier vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En het is druk vanuit Zeeland op de N57 dan met name van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de afrit Brielen ook 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel. En het nieuws van 12:30 met Levi van Eck.
2: Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Het doet er dus minder toe met hoeveel graden de aarde opwarmt, zoals eerder gedacht werd. Dat concluderen Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een van de belangrijkste wereldwijde zeestromen. Als de golfstroom stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruiken van twee mannen. Hij is een van de belangrijkste geestelijken in Australië en organiseerde bijeenkomsten met jonge Aboriginal mannen in een strandhuis van de kerk. Eind volgende maand hoort hij zijn straf. De belangrijkste luchthaven van Sicilië, Catania, heeft vandaag alle vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Etna. Dat is de meest actieve vulkaan van Europa en verstoort met grote aswolken geregeld het vliegverkeer. Veel vluchten zijn geannuleerd of worden omgeleid naar bijvoorbeeld Palermo. En voor de vijfde keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf, meldt Weer Online. Vandaag werd in Maastricht 30 graden gemeten en daarmee werd voldaan aan de voorwaarden voor een hittegolf. Daarmee komt het aantal regionale hittegolven dit jaar op 5. Net zoveel als het record uit 1947. Een landelijke hittegolf wordt niet verwacht. Het weer zonnig en tropisch warm dus vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden. Morgen verandert er weinig.
0: Dankjewel, Levi. Ja, straks heb ik nog een plekje voor jouw vergeten plaatje. Waar heb je vandaag zin in? Welke plaat hoor je nooit meer op de radio? Stuur hem door via de NPO Luister-app.

0: Sarah. En ik vroeg jou naar een nummer wat je gewoon niet zo heel erg vaak hoort. En waar je wel ontzettend veel zin in hebt. En we kregen wel wat dingen binnen, maar eigenlijk is het een beetje moeilijk om, ja. Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Nathan, jij moet het maar zeggen. Hebben we iemand kunnen bereiken?
1: Ik ben nu
0: Petra aan het bellen.
1: Ja, ik ben de Petra aan het bellen. Ja. Ik heb net al Annemarie proberen te bellen.
0: Ja.
1: Ik denk dat het gewoon te lekker weer is.
0: Ja, mensen zitten hier niet op te wachten.
1: Nee, is Petra? Heb ik een Petra op lijntje A?
0: Petra?
2: Dat klopt, ja.
0: Oh, Petra, het is gelukt. Yes. Oh, yes. Wat heerlijk. Wat fijn dat je opneemt. Wat ben je aan het doen? Zit jij inderdaad buiten?
2: Ik zit binnen. Daar is het veel beter uit te houden dan buiten. Ah. Ik ben mijn mineralen aan het afstoffen.
0: Wat ben je aan het afstoffen?
2: Mijn amethysten en mijn kristallen en dat soort zaken.
0: Je mineralen, dat zei je. Amethyst, ja. Dat is goed tegen hoofdpijn, toch?
2: Het is voor heel veel dingen goed. Alleen niet, jammer genoeg, niet voor mijn geheugen. Want ik lees iedere keer weer opnieuw waar alles goed voor is. En mijn geheugen doet het gewoon niet.
0: We gaan er eentje zoeken voor jou. Een geheugenmineraal. Die heb jij nodig. Maar jij weet wel een plaatje wat je graag wil horen. Wat je niet zo vaak hoort.
2: Ja, ik dacht aan Janis Joplin met Just a Little Bit Piece of in My Heart. Dat hoor je niet veel. En het zou, als iedereen dat had, dan zou de energie op aarde zo verhogen.
0: Ja, dat is waar. Piece of My Heart heet het. Maar dat is, het komt helemaal op hetzelfde neer. Sterker nog, ik vind jouw interpretatie, Petra, eigenlijk nog mooier.
2: Ja, nou,
0: een little bit of peace in my heart.
1: Daar kan geen mineraal tegenop, toch?
0: Daar kan geen mineraal tegenop, dat wil ik zeggen. Petra, ik ga voor jou draaien. Groetjes aan de mineralen.
2: Ja, dat zal ik doen.
0: En geniet ervan, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei.
2: Fijne dag.
0: Doei.

0: Maxi Priest, Close to You en daarvoor Peace of My Heart, Janis Joplin. En Petra die schrijft, dat was fijn, ondanks de hitte toch lekker staan dansen.
1: Nou.
0: Ja, heel goed.
2: Weer wat wijzers.
0: Zometeen speel ik het spel Weer wat wijzers. Persoonlijk even mijn favoriet spel. Ik heb het trouwens na het gisteravond met mijn partner gewoon... heb ik de afgelopen Weer wat wijzers van de afgelopen weken...
1: Oh,
0: heb ik,
1: wat
0: heb
1: leuk.
0: Ik, heb ik doorgenomen, hebben gespeeld.
1: Oh, wat goed.
0: Dat is zo leuk.
1: En kwam ze er een beetje uit of
0: nee.
1: niet?
0: Nee. Totaal niet. Maar dat maakt niet uit, het is een heerlijk spel.
1: Okay.
0: Je krijgt namelijk 3 vragen die overal over kunnen gaan. En de antwoorden samen leiden je naar een band of artiest. En als jij mee wil doen voor de wandklok... dan moet je deze selectievraag beantwoorden. En ik laat hem aan jou, Nathan,
1: ja,
0: want
1: ja, och, ja,
0: mag jij doen.
1: Ja, die voornaam.
0: Ja, doe maar.
1: Guglielmo. Guglielmo Giovanni Maria Marconi.
0: Ja.
1: Die staat vooral bekend om een uitvinding. Maar welke uitvinding is dat?
0: Welke uitvinding is dat? App het antwoord naar de studio met de gratis NPO Luister-app. En wie weet ga jij zo direct meespelen met dat waanzinnige spel. En ja, win jij wel. Dat zou toch fantastisch zijn.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Novastar met Today.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
4: Wat is dit heftig.
3: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
5: Waar zijn we beland? Ik draai door.
3: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
6: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
7: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergesom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.

0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Het is 1 uur en straks gaan we weer wat wijzer spelen in de Alus. En je kunt ook weer straks meedoen voor een goede kop. Maar nu eerst het nieuws met Levi, het NOS Nieuws. Wel te verstaan.
3: Goedemiddag. Bij een explosie in de Rotterdamse Europoort is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er meerdere gewonden. De klap was kort na het middaguur. Of de explosie te maken heeft met de stroomstoring in de botlek is niet duidelijk. Vanwege die storing werd de raffinaderij van ExxonMobil uit voorzorg stilgelegd. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. De man zei vanochtend in de rechtbank dat hij geen spijt heeft. Wel heeft hij er spijt van dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
4: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenaren tijden gekomen.
3: In het partijkantoor zaten zo'n 30 mensen, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte van 37 is eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Dat is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En het is bekend in welke stad volgend jaar het Songfestival wordt gehouden. De tv-show wordt uitgezonden vanuit de Bulgaarse stad Burgas. Dat is bekendgemaakt in een filmpje op social media.
5: We welcome you to your next Eurovision host city, Burgas. The beating heart of the Black Sea. Welcome to Bulgaria and welcome to Burgas. The host city for the Eurovision Song Contest 2027.
3: Bulgarije mag het Songfestival organiseren omdat zangeres Dara dit jaar won met het nummer Bangaranga. Het Songfestival is volgend jaar op 11, 13 en 15 mei. Het weer zonnig, droog en tropisch warm. 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in het zuiden. Morgen dan wordt het nog ietsje warmer.
2: Dankjewel. En bij de ANWB, Helene de Geest.
6: Ja, er staat zo'n 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. Valt dus wel mee. De vertraging valt op de meeste plaatsen ook wel mee. Op de A1 wel wat meer oponthoud van Amersfoort naar Apeldoorn bij Kootwijk. Want daar is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Het kost je ongeveer een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. 10 minuten file voor de Duitse grens. Op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens is de vertraging ook 10 minuten. En verder is in Zeeland de N57 Middelburg-Rotterdam in beide richtingen dicht bij Hellevoetsluis. Er zijn namelijk in beide richtingen ongelukken gebeurd. Je kunt het beste de omleidingsroute U1 aanhouden.
2: Dankjewel, Helene.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Melati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, Stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Alex Warren, Eternity. En daarvoor David Bowie en Absolute Beginners. Nou, ik heb niks niet met beginners te maken in het volgende spel.
1: Weer wat wijzers.
0: Althans, Patrick, ik zou niet zeggen dat jij een beginner bent. Want je had die openingsvraag, die selectievraag, meteen goed. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoi. Ja, hoi. Hoe gaat het met je?
2: Ja, prima. Ja, ik zit hier in een cool kantoortje, dus...
0: Ach, dat is heerlijk. Dat is heerlijk.
2: Ja, net als jou, denk ik.
0: ja, zeker. Ik doe altijd te koude kleren aan. Ik vergeet altijd dat het hier eigenlijk ijskoud is. Ik zit hier half naakt en het is gewoon hier ijskoud. Dat had ik niet moeten doen. Patrick, we zitten allebei in een koude ruimte. Jij hebt de selectievraag goed beantwoord, namelijk... Guglielmo Giovanni Maria Marconi staat vooral bekend om een uitvinding. Welke uitvinding is dat?
2: De radio.
0: Ja, inderdaad. En er hebben meer mensen. Nathan, de radio er bestaan meer verhalen over de uitvinding van de radio.
3: Ja. Hij staat bekend om de draadloze telegrafie. En in het Westen staat hij dus daarom bekend als een uitvinder van de radio.
0: Ja.
3: Maar goed, vraag je het bijvoorbeeld in Rusland, dan krijg je een andere naam.
0: Ja, precies.
3: Maar we zochten inderdaad de radio.
0: Dat moesten we nog even rectificeren en duidelijk maken. Maar radio, Patrick, is het goede antwoord. Welke muzieksmaak heb jij ongeveer zelf, Patrick?
2: Veel wat jullie draaien. Dus rock, pop, breed.
0: Jeetje, perfecte antwoord. Perfecte antwoord. Wat wij draaien. Nou, dan kom je goed in je trekken met dit spel. Heb jij een hulplijn in de buurt?
2: Nee.
0: Oh, je zit helemaal alleen in dat koude kantoortje.
2: Ja, ja.
0: Nou, dan heb jij recht op één tip. Onthoud, hè?
2: Prima.
0: Mocht het moeilijk zijn. Ben jij er klaar voor?
2: Zo zetten. Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, goed. Dan ga ik het spannende muziekje aanzetten. Vraag 1. We hebben het net over een uitvinder van de radio. Maar wat heeft Alexander Graham Bell mede uitgevonden?
2: De telefoon, dacht ik.
0: Heel goed. Op welke dag in de week komt Zaagmans langs?
2: Woensdag.
0: Ja, die zaagt de week doormidden. En vraag 3. Als je aan het kaarten bent voor geld... is het belangrijk dat je je gezicht in de plooi houdt. Hoe noem je zo'n gezichtsuitdrukking?
2: Op zo'n goed Nederlands pokerface.
0: Ja, dan weet jij het denk ik al, hè?
2: Poker. Woensdag. Telefoon.
0: En jouw eerste selectievraag was radio.
2: De radio. Oh, wat erg.
0: Oh. overigens was het antwoord van de derde pokerface...
2: Is dat Lady Gaga Pokerface?
0: Oh! Ja, je denkt dit was een tip, maar dat was het niet. Dit was gewoon, het was Pokerface. Dus ik corrigeerde alleen even dat het niet alleen poker was. Heel goed gedaan!
2: Ja, ik was alleen in de war een beetje met de woensdag, maar...
0: Nou, dat gaat Nathan je nu vertellen.
3: Nou, woensdag, dat is de serie Wednesday. Daar heeft zij een rol in gespeeld. En ze heeft ook daar de single The Dead Dance voor geschreven. Ja. Radio, dat was Radio Gaga, want daar komt de naam Lady Gaga vandaan. En telefonie had jij, telefoon, is ook een nummer van Lady Gaga. En ja, Pokerface ook.
0: Pokerface natuurlijk ook een nummer van Lady Gaga. Heel goed gedaan, Patrick.
2: Dank je.
0: De klok komt naar je toe.
2: Top, hartstikke mooi.
0: Fijne dag.
2: Hey, fijne dag.

0: Oh, wauw, echt?
1: Ongelooflijk, ja. En toen ging het opeens over een gewelddadige relatie.
0: Nee, hoor.
1: Vanuit een vrouw. Ja, nee, prachtig. Echt heel, heel erg mooi.
0: Ik ben heel groot fan van Wende.
1: Ja, dat is echt. Misschien kan je het ergens vinden. Ja, misschien dat ze het ooit nog uitbrengt. Of het zal ergens te horen zijn. Van één groot Nederlands talent naar het volgende grote Nederlands talent. Jet Rebel.
0: Lekker.
1: Hij is helemaal back. En ik volg zijn Instagram. Het is heel grappig. Vandaag had hij een filmpje gepost. En dan had hij allemaal beelden. En dan stond er zo: 5 days before my penis reduction surgery. Dus dat zijn penis kleiner werd gemaakt. En dan 2 dagen en nog 1 dag. En dan was de grap was dat hij dat zou doneren aan Donald Trump. Zodat er world peace zou komen. Ik vind dat dus heel leuk. Jet Rebel is zich op een andere manier ook online zeg maar, aan het profileren. Als een soort comedian. Hij is hartstikke nuchter en volgens mij scherper dan ooit. En een nieuwe single, Sorry Mama. En ja, Jet Rebel kan bij mij nooit, nooit verkeerd.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Jet Rebel met Sorry Mama.

0: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: een stuk zoeter. Het weer zonnig en tropisch warm. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. Morgen dan wordt het nog een paar graden warmer.
1: Dankjewel. En is er misschien nog een bericht waar wij een...
2: goeie kop
1: bij kunnen bedenken? Ja, dat is de vraag. Lady, heb je een bericht gevonden?
0: Ik heb een bericht gevonden dat gaat over een paar katten die gisteren over het spoor liepen tussen Meppel en Groningen. Machinist Jos die zag ze lopen en belde de verkeersleiding. Het treinverkeer werd vervolgens stilgelegd. En Jos zette ook zijn trein stil, stapte uit en redde een kitten. En tussendoor zag hij ook nog de kans om de dierenambulance te bellen.
3: Ik zag drie zwarte gedaantes heen en weer gaan, waarvan twee kleintjes. Met sowieso een kattenmens. In totaal lopen er al zes bij ons op de boerderij. En ik dacht, nou, één of twee meer of minder mag voor mij wel.
4: Heeft u al een naam voor deze kitten?
3: Ja, hij is zo zwart als steenkool. Steenkool in het Koreaans is Tanji. Dus we noemen hem Tanji.
0: Ja, want zijn dochter was net terug uit Korea en heeft die naam bedacht. Tanji is inmiddels in huis. En als de tweede kitten nog gevonden wordt, is die ook van harte welkom bij Jos, zegt hij tegen RTV Drenthe.
1: Jeetje, Levi, heb jij zelf een kop kunnen bedenken?
0: Machinist wist catastrofaal ongeluk te voorkomen.
1: Nice. Nathan, heb jij er een?
5: Aan plek voor de katten is geen gebrekkies.
1: Nice. Ik had met Jos aan het stuur, komt alles altijd op zijn pootjes terecht.
5: Oh, keurig.
1: Ja, laat me weten via de NPO Luister-app of jij een betere hebt. Een goede kop voor dit bericht. Dankjewel, Levi.

0: Is This Love, Bob Marley en The Wailers hier op NPO Radio 2. En we gaan, denk ik, ja, we gaan meteen naar Helene. Tenminste, ik hoop dat hij er is. Helene de Geest.
1: Ja, ik ben er zeker, ja. Inderdaad. En ik heb ook een paar lange files te melden. Onder andere eentje op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar sta je nu het langste in de file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Namelijk een uur. Is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd bij de grens door Duitse grenscontroles. Op de A76 Geleen-Aken wordt ook gecontroleerd aan de Duitse grens. Kost je ook 10 minuten. En er zijn twee ongelukken gebeurd in beide richtingen op de N7. Tussen Middelburg en Rotterdam. Daardoor is die weg in beide richtingen dicht bij Brielen. Je kunt het beste omrijden via de omleidingsroute U1.
0: Dankjewel. En het nieuws van 2:30 met Leef van Eck.
2: Bij een explosie bij een bedrijf in het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen. Ook raakten een aantal mensen gewond. Eerder vandaag meldde netbeheerder Stedin een stroomstoring in hetzelfde gebied. In Unspeet zijn gisteren twee Oekraïense jongens in een recreatieplas verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en woonden in een pleeggezin in Unspeet. Waardoor ze in de problemen kwamen is niet bekend. Groente en fruit zijn door de droogte een stuk duurder. Ook zijn veel koolsoorten en sla kleiner dan in andere jaren. Ook dat komt door de droogte. Het AD wijst erop dat de volle zon ook voordelen heeft. Het zomerfruit is daardoor...

0: Ik vaar ons naar de playa om die eclipse te zien.
1: Niet gelukt, hè?
0: Nee, ze zijn niet eens aangekomen. Anderhalf uur in de file gestaan.
1: Waar was dat?
0: Bloemendaal.
1: Oh, dat hoorde ik net bij het nieuws, ja, bij Levi.
0: Dat was ik. We zijn er gewoon niet gekomen.
1: Maar heb je wel de eclipse nog gezien?
0: Ja, maar niet in volle glorie.
1: Oh ja.
2: Goeie kop.
1: 60 jaar heb je weer een kans.
0: Ja, precies. Dan ben ik nog steeds een jonge bloem. Gisteren liepen er een paar katten over het spoor tussen Meppel en Groningen. En machinist Jos zag ze lopen en belde de verkeersleiding. Het treinverkeer werd stilgelegd. Jos zette de trein stil, stapte uit en redde een kitten. En tussendoor zag je ook nog kans om de dierenambulance te bellen. De katten zijn welkom op de boerderij van machinist Jos. Nou. Wat een ontzettend bijzondere man. En wat is nou een goede kop hierboven?
1: Michael die zei, de machinist waagde er een kattenbelletje aan.
0: Heel, heel leuk. En Wietske zegt, goede kop, waarom heb ik van dit nieuws geen push-bericht gekregen? Ja, ik hou daarvan. Het is een lekker berichtje om een goede kop bij te bedenken. Dus spring in die creativiteit in je hoofd. En laat het mij weten via de NPO Luister-app. Wat is nog meer een goede kop boven dit bericht? En in de tussentijd draai ik Lenny Kravitz. En daarna Taylor Swift.

0: Good I Knew Ya. Taylor Swift en daarvoor Lenny Kravitz.
1: Goeie kop.
0: Ja, een bericht van Levi in het nieuws. Een paar katten liepen over het spoor gisteren tussen Meppel en Groningen. En de machinist Jos zag ze lopen, belde de verkeersleiding. Het treinverkeer werd stopgezet. En Jos zette de trein stil, stapte uit, redde een kitten. En toen belde hij ook nog de dierenambulance. Nou, wat zou een goede kop zijn boven dit bericht?
2: Even kijken hoor. Ik zit even ondertussen iemand te bellen.
0: Maar klopt. Ja. Nee, jij bent ook gewoon aan het werk, jeetje.
2: Maar ik ben er al, Peter. De kittens waren niet bang voor de hondenkop.
0: Yes, Annemarie zegt, Jos redt in sneltreinvaart kittens.
2: Hey, mooi. Gijsbert Bader had een heleboel. We konden ze niet allemaal, maar deze was heel mooi. Jos kan goed met de kitten overweg.
0: Overweg. Patrick die zegt, van de tweede treinkat ontbreekt nog elk spoor.
2: Oh, wauw. Mm-hmm. Even kijken. En Ria, de machinist voorkomt dat de katten brokken maken.
0: Ja, heel erg goed. En konden we de persoon bereiken uiteindelijk?
2: Nee, ik heb Stefan gebeld en Ber. En die hadden allebei namelijk een woordschap met dezelfde manier.
0: Ja, en dit vind ik gewoon, deze gaat dan maar naar Ber. Maar Interkitty maakt noodstop voor soortgenoot. Interkitty. Ja, dat vind ik echt heel erg grappig. De Interkitty. Stuur even je foto, Ber, want dan kom je hier in de studio te staan. En dat was dan de grote winnaar van de goeie kop.
2: Oh ja?
0: Ik draai nog eventjes Fine Young Cannibals en Foo Fighters.
2: Waarom opeens Vlaams dan?
0: Ja, ik weet niet. Daar heb ik opeens gewoon zin in.
2: Oh ja, oké.
0: Ja, het is waar. Soms komt het naar boven. Morgen zijn we er weer.
2: Zeker, met alle dingen.

0: Disco Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD, 99 cent.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hey, goedemiddag. Het is 2 uur. Zometeen hoor je Paul met Tim, met muziek van Bon Jovi. Ella Langley, de topsong van deze week. Maar eerst het laatste nieuws. En dat hoor je van Levi van Eck. Levi, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Tim. De stroomstoring in de Rotterdamse haven is voorbij. Die storing trof een raffinaderij van ExxonMobil. Daar werd gelijk alles stilgelegd, was te horen op Radio Rijnmond.
12: In verband met dat stilleggen van de productie wordt er afgefakkeld bij ExxonMobil. Dus die productie moet je stilleggen en dan moeten alle producten en die gassen over zijn, die uit de installatie de worden geblazen. Ja, ja, ja. Ja, dan kun je het maar beter gelijk verbranden dan dat het natuurlijk onverbrand de pijp uitgaat.
11: Ja, inmiddels is die stroomstoring dus voorbij. Er was ook een explosie in de Rotterdamse Europoort, waarbij zeker 1 dode is gevallen. Ook zijn er gewonden. Het is niet duidelijk of de stroomstoring en de explosie met elkaar te maken hebben. De douane en de Fiot hebben in 2 weken tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Ook ontdekten ze 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Criminelen richten zich steeds vaker op het smokkelen van tabaksproducten. Dat komt door de hoge accijns in Nederland. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessogus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zei tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels of over bijvoorbeeld het vliegen met drones of nachtelijke schietoefeningen. Sommige experts zijn bang dat de versoepelingen slecht nieuws zijn voor de natuur en voor het bouwen van nieuwe huizen. Sportkoepel NOC-NSF kijkt of sportclubs vaker zelf water kunnen opslaan. Nu zijn veel grasvelden namelijk gortdroog door de hitte. Een eigen wateropslag kan dan helpen.
13: Er zijn experimenten, en we doen daar ook onderzoek naar, naar het gebruiken van sportvelden als waterberging. En nou, er zijn verschillende methodes voor, maar met name wateropslag onder de velden. Ja, dat is op dit moment natuurlijk perfect. Dat is nog heel kleinschalig op dit moment, maar daar zien we wel toekomst in.
11: Voor dit jaar heeft NOC-NSF een zogenoemde sproeikaart op de site gezet, zodat sportclubs kunnen zien of en hoe ze hun velden kunnen besproeien. Het weer zonnig en heet, van 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Morgen nog wat warmer, maar vanaf het weekend koelt het af en is er kans op regen en onweer.
10: Dankjewel, Davy. Gaan we naar de ANWB, daar zit Rijn Baardmans. Rijn, waar staat het stil?
14: Onder andere op de A22 Beverwijk richting Velzen, tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden loop je 15 minuten vertraging op. Ook een kwartier vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Dan nog de N57, want daar zijn twee ongelukken gebeurd. In de richting van Rotterdam is de weg nog dicht bij afrit Brielen. In de richting van Middelburg is de weg inmiddels vrij tussen Rokkanje en Stellendam, maar hier loopt nog 25 minuten vertraging op.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
17: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs op bezoek keesmit.nl.

0: schijnt weer erg populair te zijn. Ik heb het net weer even geprobeerd. Valikant mislukt. Ella Langley hoorde je en Choose in Texas.
1: Vakantiepaal met Tim.
0: Hey, goeiemiddag. Hou je nog een beetje vol eigenlijk in die hitte? Zit je thuis te zweten onder een ventilator die maar net volhoudt? Weet je wel, zo'n oude krakende piepen. Of ben je op je thuiswerkdag maar naar kantoor gegaan om toch een beetje van de airco te kunnen genieten? Hoe dan ook, de komende 2 uur ga ik mijn best doen om jou door die hittegolf heen te slepen met muziek die daarbij hoort. Ik ga nog een keer de laatste zomer draaien van Sef. Ben je maar vast een voorbereiding maar. Ook top op 14, oftewel de liedjes die in de lijst stonden, de hitlijsten stonden toen jij 14 jaar oud was. En dat vind ik altijd leuk als je er misschien aan mee wilt doen. Het enige wat je moet doen is gewoon even je leeftijd. Nee, sorry, je geboortedatum doorgeven. Leeftijd, dat vinden we vanzelf wel uit. Sherlock. Nee, maar gewoon je geboortedatum en dan komt het allemaal vanzelf, joh. Met zometeen de ultieme voetbalkantineplaat. Maar eerst, Long Hot Summer, Style Council.

0: 20 jaar geleden dat ik dit nummer voor het allereerst in de voetbalkantine hoorde. Echt waar. De Fratelli is een Chelsea Dekker. 20 jaar geleden al. Bij ons aangespoeld is Jasper. Jasper, goedemiddag. Oh, daar ben je, sorry. Hi. Ja. Zag je door de golven niet meer. Hey, Jasper, luister, ik had het net over Sef dat ik hem ging draaien met De Laatste Zomer. Jij reageert meteen in de NPO Luisterapp. Ja. Wil jij hem eventjes verkopen? Want ik heb alles gedaan wat ik in me had. En ik vind het echt nog steeds een waanzinnige zomerklapper. Maar wat vind jij van het nummer?
1: Ja, gewoon een hartstikke leuk nummer. Punt. Zit goed in elkaar.
0: Ja.
1: Dus ja, vrolijk nummer.
0: Ja, maar is er iets specifieks wat je leuk vindt aan deze track?
1: Er zit een lekker ritme in.
0: Een lekker ritme. Dat is alles wat je nodig hebt soms, toch?
1: Ja, en precies. En de zonneschijn. Wat wil je nog meer?
0: Nou ja, ik heb wel een lijstje. Daar gaat niet om. Maar voorlopig blijven we even bij deze laatste zomer van Sef. Dankjewel, Jasper.
1: Helemaal goed, Tim.
0: Hey, geniet ervan.
1: Jo, jij ook, hè.

0: Deluxe. Bij NPO Radio 2 met zometeen top op 14. Gaan we kijken wat er in de hitlijst stond toen jij 14 jaar oud was. Eerst hoor je het laatste nieuws, de headlines met Levi van Eck.
1: Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk wat misging bij het loskoppelen van leidingen. Goksites die illegaal zijn in Nederland adverteren op platformen van Meta met reclames die expliciet gericht zijn op mensen met gokproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Meta, het moederbedrijf van Facebook, zou mogelijk miljoenen verdienen aan deze advertenties. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn tot nu toe tientallen telefoontjes binnengekomen van mensen die zich zorgen maken over oogschade na het bekijken van de zonsverduistering, meldt RTL Nieuws. Dat al deze mensen ook daadwerkelijk oogschade hebben opgelopen ligt niet voor de hand, zegt een oogarts. En op Spitsbergen heeft een man een boete gekregen van ruim 4500 euro... omdat hij een slapende ijsbeer wakker maakte. De ijsbeer is een beschermde diersoort en die mag je op Spitsbergen dus niet onnodig storen. De man zat op een boot toen hij die slapende ijsbeer zag en maakte het dier wakker met een misthoorn.
0: En een misthoorn ook? Wat ben je toch voor een idioot als je dat doet? Laat die beesten met rust.
1: Ja, daar denken ze daar ook over. Dus waar die boete van 4500 euro.
0: Terecht. Hey, heb jij trouwens gekeken gisteren in de zon met een bril of met een...
2: U kunt doorgaan.

0: de lucht op NPO Radio 2 met zometeen top op 14. Gaan we kijken wat er in de hitlijst stond toen jij 14 jaar oud was. Eerst hoor je het laatste nieuws, de headlines met Levi van Eck.
1: Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk wat misging bij het loskoppelen van leidingen. Goksites die illegaal zijn in Nederland adverteren op platformen van Meta met reclames die expliciet gericht zijn op mensen met gokproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Meta, het moederbedrijf van Facebook, zou mogelijk miljoenen verdienen aan deze advertenties. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn tot nu toe tientallen telefoontjes binnengekomen van mensen die zich zorgen maken over oogschade na het bekijken van de zonsverduistering, meldt RTL Nieuws. Dat al deze mensen ook daadwerkelijk oogschade hebben opgelopen ligt niet voor de hand, zegt een oogarts. En op Spitsbergen heeft een man een boete gekregen van ruim 4500 euro... omdat hij een slapende ijsbeer wakker maakte. De ijsbeer is een beschermde diersoort en die mag je op Spitsbergen dus niet onnodig storen. De man zat op een boot toen hij die slapende ijsbeer zag en maakte het dier wakker met een misthoorn.
0: En een misthoorn ook? Wat ben je toch voor een idioot als je dat doet? Laat die beesten met rust.
1: Ja, daar denken ze daar ook over. Dus daar die boete van 4500 euro.
0: Terecht. Hey, heb jij trouwens gekeken gisteren in de zon met een bril of met een camera obscura?
1: Ja, precies zo. Want ik had dus geen bril, dus nee, ik heb het niet indirect bekeken.
0: Ik zag mensen ook met een cd'tje kijken. Dat vind ik wel grappig, want er was heel veel gedoe over. Kijk vooral niet onze cd, want dat is gevaarlijk. Terwijl ik dacht, ja, in 1999, toen ik jong was, in 1999, keek ik ook door een cd. En ik zie nog prima.
1: Ja, nou, gelukkig
0: toch
1: maar.
0: Ja. Even kijken, waar zit die knop? Hier, oh ja. Daar, het weer, ja.
1: Het weer, ja. Zonnig, droog en heet. 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
0: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Annemieke Bosgaard. Annemieke, waar staat het stil op dit moment?
2: 2 vertragingen. Te beginnen op de A59. Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Voor Horst staat 10 kilometer file met een half uur extra reistijd.
0: Elijah, hoor je zo meteen. Eerst met Simon zit het Catch and

0: op NPO Radio 2 met zometeen top op 14. Gaan we kijken wat er in de hitlijst stond toen jij 14 jaar oud was. Eerst hoor je het laatste nieuws, de headlines met Levi van Eck.
1: Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk wat misging bij het loskoppelen van leidingen. Goksites die illegaal zijn in Nederland adverteren op platformen van

0: Jacco of in Capo? In Capo is het. Ja,
1: Jacco.
0: Maar volgens mij word je in Capo genoemd toch op je werk, hè? Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja. Ik weet niet hoe dat bij terecht is gekomen, maar dat gebeurt ook inderdaad.
0: Wij hebben zo hier en daar wat onderzoeken gedaan. Waarom word jij zo genoemd eigenlijk, Il Capo, Jacco?
1: Ja, dat weet ik. Nou, ik hou wel van Italië. Dus dan gooi ik af en toe wat Italiaans er doorheen.
0: Is dat zo? Oké.
1: Okay. Ja, en het rijmt een beetje op Jacco, Capo, Jacco.
0: Op die manier. Ja, wat voor werk doe je trouwens?
1: Ik werk met verzekeringsmaatschappij in Hogeveen in de transportsector.
0: Nou, daar heb je af en toe wat Italiaans nodig om het op te spijzen, toch?
1: Nou, een beetje
0: malen. Hey Jacco, we gaan even terug toen jij 14 was. Want je bent geboren op 18 oktober 1970. Dus toen was je 14 op 18 oktober 1984. Wat luisterde je in 1984?
1: Ja, vooral, ik luisterde heel veel muziek. Maar vooral Wham vond ik toen erg goed. En Queen, ik kwam natuurlijk met The Works dat jaar, met dat album.
0: Ja.
1: Ja, Michael Jackson luister ik ook veel naar. Dus dat was echt wel, dat waren mijn artiesten toen.
0: En is dat veranderd in de loop der jaren, die muzieksmaak?
1: Ja. Later kwam Spacey in beeld, natuurlijk in 85. En dat is wel mijn idool geworden. Maar dat was toen nog niet in 84.
0: Oké.
1: Ja. Nou, heel benieuwd. Ik kende hem toen nog niet, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Kijken of die erin zit in die top 5.
1: Ja.
0: We gaan beluisteren en eentje draaien we helemaal, hè. Zo gaat het. Te beginnen met...
2: 5.
0: Ja. Bronski Beat.
1: Ja, Bronski Beat, ja.
0: Ook, ik hoor al een lichte teleurstelling. Gaan we snel door naar de volgende gewoon.
2: 4.
0: Zeker Everly Brothers. Geschreven trouwens het nummer. Ja, dat moet dan even gezegd worden door Paul McCartney, dit nummer. On the Wings of a Nightingale.
1: Ja.
0: Dat is nummer 4. Aardig nummer, zegt hij.
1: Okay. Aardig nummer, ja.
0: Oh. Ja, ik mag niet sturen, maar...
1: Oh, dat was een Level 42, hè?
0: Nou, inderdaad. Met dit weer, hot water.
1: Level
0: lekker.
1: 42, bassist. Ja.
0: Mark King, geweldige bassist. Ja, zegt hij. We hebben er nog 2 te gaan, hè? Let op.
2: 2.
1: George Michael natuurlijk, hè?
0: Ja, jongens.
1: Dit,
0: dit is zo goed ook. Careless Whisper, zou je voor kunnen kiezen. Zit hier bij die vier nummers die ik heb gedraaid al iets tussen waarvan je denkt, nou, die wil ik helemaal horen?
1: Ja, misschien nog wel die nummer 4, want die hoor je niet zo vaak. Ja. Careless Whisper is wel heel vaak gehoord. Maar ik ben benieuwd wat op 1 stond toen.
2: 1.
1: Een beetje...
0: Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik vind het ook de minste van Stevie Wonder. Ik ben een groot Stevie Wonder liefhebber en bewonderaar. Maar deze... Ja, hier moet je even gewoon even zijn alimentatie betalen, denk ik. Of zo. Dus even goed cashen. Ja.
1: Nee, dan... ik heb Kerstmis van zo vaak gehoord. Al zei ik net Wham, dan ga ik toch voor nummer 4. Die hoor ik eigenlijk heel weinig van.
0: De Everly Brothers.
1: Ik vind het wel even horen. Ja, laten we die doen.
0: Maak je mij ook nog heel erg blij mee.
1: Nou, heel goed, hè.
0: Il Capo, dankjewel, hè.
1: Dankjewel, graag.

was je ook een beetje aan het wegdromen? Ja, ik zag het wel, want het is helemaal niet erg. Ik snap het heel goed. Zeker bij deze temperaturen. Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran. Daarvoor On the Wings of a Nightingale van The Everly Brothers. Dat was de keuze van Jacco in Top op 14. De hitlijst van 18 oktober 1984. 10-minute takeover. I know. Het is warm, dus ja, om je nou aan het werk te zetten, dat is eigenlijk niet zo heel erg ziek van mij. Maar ga het toch doen. En laten we eerlijk zijn, het is wel een ongelooflijk leuk klusje. En wel gewoon heel Nederland, nou, in potentie in principe de hele wereld, gewoon verzoekjes geven, liedjes geven. Liedjes waarvan je denkt, ja, dat vind ik leuk. Dat wil ik gewoon met iedereen delen, met de hele mensheid. Dat kan nu. Doe het met de NPO Luister-app. En dat mogen hele lange liedjes zijn. Stel voor, je hebt één track van 10 minuten of zo. Nou, dan hebben we meteen de 10-minute takeover gevuld. Maar je kunt ook voor 3 hele korte nummers gaan. Wat jij wil, waar jij zin in hebt. Laat het even weten met de NPO Luister-app. En dan gaan we dat straks even na 3 uur voor je draaien.

0: Sloopmelk.
1: Sloopmelk.
0: Sloopmelk.
1: Sloopmelk.
0: Sloopmelk.
1: Sloopmelk.
2: Sloopmelk.
0: We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
9: Wat is dit heftig.
8: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
10: Waar zijn we beland? Ik draai door.
8: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Het is 3:00. Zometeen de 10 minute takeover. Waar heb jij zin in? Laat het gewoon even weten met de NPO. Luister, we krijgen al heel veel goede platen binnen. Maar eerst het laatste nieuws. Dat hoor je van Levi van Eck. Levi, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Tim. Bedrijven in Rotterdam hebben weer stroom. Eerder op de dag was er een stroomstoring. Daarnaast was er een explosie bij een bedrijf. Daarbij viel zeker 1 dode. Het ging mis bij olieopslagtanks, zegt verslaggever Simone Langejan.
13: Aan de buitenkant van 1 tank zie ik echt van die grote zwarte roetresten zitten. En daar zou die explosie zijn geweest. Een extern ingehuurd onderhoudsbedrijf zou bezig zijn geweest met onderhoud van die tank. En bij het loskoppen van de leidingen zou het mogelijk mis zijn gegaan. Nou, grote explosie dus met inderdaad 1 dode, meerdere gewonden. Hebben de politie gevraagd op hoeveel gewonden het gaat. Dat konden ze op dit moment nog niet zeggen. En ook niet hoe het met die mensen is.
12: Het is niet duidelijk of de dodelijke explosie te maken heeft met die stroomstoring. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Het doet er dus minder toe met hoeveel graden de aarde opwarmt, zoals eerder gedacht werd. Dat concluderen Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Die golfstroom is heel belangrijk voor de temperatuur in ons land, zegt deze onderzoeker.
14: De golfstroom die houdt het klimaat in Nederland vrij warm. We liggen op dezelfde breedtegraad als Zuid-Canada, waar het klimaat vele malen kouder is. Waardoor wij een soort heel fijn zacht zeeklimaat hebben. En daardoor kunnen wij op deze breedtegraad leven.
12: Als de golfstroom stilvalt, krijgt Nederland een kouder en droger klimaat. En koning Willem-Alexander reikt volgende week zondag de beker uit aan de winnaar van de Grand Prix in Zandvoort. Het is dan de voorlopig laatste Formule 1 race in Nederland. De koning bezoekt de Grand Prix met koningin Maxima en prinses Alexia. Het weer volop zon en erg warm met 30 graden op de Wadden en 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, de temperatuur loopt dan nog wel wat meer op.
11: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB, daar zit Helene Geest. Waar staat het stil, Helene?
15: Onder andere bij de Duitse grens, want daar wordt weer gecontroleerd. Op de A12 is dat, van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Beek is de vertraging 10 minuten. In het zuiden vielen op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder, daar ook 10 minuten op onthoud. Zijn er ook een paar wegen dicht, onder andere de N62 Terneuzen-Borselen. Die is dicht bij de Westerschelde-tunnel, want daar staat een auto met pech. En ook de N307 Dijk Enkhuizen-Lelystad is dicht door een ongeluk bij Lelystad-Bataviastad.
11: Dankjewel, Helene. Zometeen niet alleen de 10 minute takeover, maar ook weer muziek van Foreigner en Bente komt eraan.
16: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
18: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

is tijd om gewoon mijn oren te laten hangen naar jouw wensen. Ik weet niet of dat helemaal correct is, Nederlands, maar in ieder geval, ik doe gewoon wat jij zegt. Wat vind je daarvan? Die komt binnen, hè? Ja, dacht ik wel. Wat wil je horen? Ik draai het gewoon voor je de komende 10 minuten op NPO Radio 2. Even kijken. Theo, die zegt, hey Tim, wil je alsjeblieft 99 draaien van Toto? Want die hoor je niet zoveel. Dat is waar. Het is altijd Africa natuurlijk. Pamela, Rosanna, noem al die vrouwennamen maar op. Maar deze hoor je niet zoveel. En die is stiekem zo lekker. Gaat zo fijn onder je huid zitten. Een beetje yardrock-achtig ook. Lekker zeilen met Toto op de achtergrond. 99.

toen Bart, toen dacht Bart, geef me wind en zeilen, Tim. Wat dacht je daarvan? Ja, wat een goeie. Splitsing in de 10 minute takeover. Nog eentje te gaan, wat mag ik voor je draaien? Laat het weten met de NPO Luisteren.

0: En het is zo leuk, er zijn nog steeds mensen die deze muziek ontdekken. Ik kreeg een tijd geleden een berichtje binnen van een vriendin van mij. Die zei van, ik zat in de auto en ik hoor in één keer jouw Wind en Zeilen draaien van Splitsing. En ik ken een hoop muziek, maar deze kende ik niet. En ik werd daar zo vrolijk van. Ja, en iedere zomer komt hij weer terug op een of andere manier. En wordt hij weer aangevraagd in de NPO Luisterapp. Dus dat is heel fijn. Dank daarvoor. De 10 Minute Takeover met nog eentje te gaan. Eens even kijken wie we aan de lijn hebben. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Hoi, met Marielle.
0: Hey, hallo.
1: Hallo.
0: Waar zat jij zo aan te denken? Welk liedje kunnen we mee afsluiten deze 10 Minute Takeover?
1: Nou, ik dacht She's on Fire van Bo Saris.
0: Dan moet je me heel even helpen. Wie was dat ook alweer?
1: Ja, nou ja, dat is het dus. Het liedje is heel erg blijven hangen.
0: Ja.
1: Hij heeft natuurlijk meegedaan aan een programma.
0: Oh, je bedoelt Boris eigenlijk. Ja, dat klopt.
1: Ja, die is Bo Saris gaan heten.
0: Ja, dat is waar ook. Die is een artiestennaam heeft die zich aangemeten. En dat is een beetje blijven hangen uiteindelijk. Wat heel jammer is, want hij maakt echt fantastische muziek.
1: Dat vind ik dus ook. Ja. En vooral dit liedje, dat is echt... Oh. Dat is gewoon lekker.
0: Zat hij niet bij Idols toen in die tijd? Volgens mij wel, hè?
1: Ja, zoiets. Ja, je hebt allemaal van onze programma's. Ik weet het niet, maar...
0: Ja, ja. En hij had ook een kreet. Weet je dat nog?
1: Een kreet?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee? Keep the soul alive!

Dankzij Marielle Biris op de radio. She's on fire van Bosaris. Maandag gaan we weer verder met de 10-minute takeover. Je hebt dus een paar dagen om erover na te denken wat je wil horen. Tim.

0: Luister toch eens naar die drumpartij van dat nummer. Is toch heerlijk. Van Halen en Jump. Headlines ook om kippenvel van te krijgen. Die krijg je van Levi van Eck. Dag Levi, hallo.
1: Goedemiddag Tim. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Een man van 24 uit Den Haag is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het opzettelijk doodrijden van een man van 18. Dat gebeurde vorig jaar maart in Maassluis. De verdachte reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met een van zijn vrienden. Het slachtoffer had niets met die ruzie te maken. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad. Duizenden, misschien wel tienduizenden muizen vreten op dit moment de weilanden kaal in het midden van Friesland. Ze eten de wortels op, waardoor het gras doodgaat. Het weidegebied tussen Woudsend en Heeg heeft vaker last van muizenplagen. Sommige boeren zetten nu delen van hun land onder water, zodat de muizen in hun holletjes verdrinken.
0: Oh.
1: Ja. Oh. Ook wel zielig klinkt dat, hè?
0: Ja.
1: Maar goed, het weer dan maar.
0: Nee, niet maar goed. Het is even, eigenlijk de last post wil ik hiervoor starten. Ja. Nou, sorry, ga door.
1: Het weer. Het is zonnig en tropisch warm met 30 tot 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. En vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 18.
0: Vraag dan altijd, is er niet een andere manier om dan toch die muizen... Ik bedoel, nou...

0: luister toch eens naar die drumpartij van de nummer. Het is toch heerlijk. Van Halen en Jump. Headlines, ook om kippenvel van te krijgen. Die krijg je van Levi van Eck. Dag Levi, hallo.
1: Goedemiddag Tim. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Een man van 24 uit Den Haag is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het opzettelijk doodrijden van een man van 18. Dat gebeurde vorig jaar maart in Maassluis. De verdachte reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met een van zijn vrienden.

0: headlines ook om kippenvel van te krijgen. Die krijg je van Levi van Eck. Dag Levi, hallo.
1: Goedemiddag Tim. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Een man van 24 uit Den Haag is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het opzettelijk doodrijden van een man van 18. Dat gebeurde vorig jaar maart in Maassluis. De verdachte reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met een van zijn vrienden. Het slachtoffer had niets met die ruzie te maken. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad. Duizenden, misschien wel tienduizenden muizen vreten op dit moment de weilanden kaal in het midden van Friesland. Ze eten de wortels op, waardoor het gras doodgaat. Het weidegebied tussen Woudsend en Heeg heeft vaker last van muizenplagen. Sommige boeren zetten nu delen van hun land onder water, zodat de muizen in hun holletjes verdrinken.
0: Oh.
1: Ja. Oh. Ook al zielig klinkt dat, hè?
0: Ja.
1: Maar goed, het weer dan maar.
0: Nee, niet maar goed. Het is even eigenlijk de last post wil ik hiervoor starten. Ja. Nou, sorry, ga door.
1: Het weer. Het is zonnig en tropisch warm met 30 tot 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. En vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 18.
0: Ik vraag dan altijd, is er niet een andere manier om dan toch die muizen... Ik bedoel, nou goed. Helene de Geest van de ANWB, hoe staat het daarmee op de weg?
2: Ja, het gaat eigenlijk best wel goed op de weg, op de meeste plaatsen althans. Maar er staan wel wat auto's met pech, onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Valkenswaard. De rechterrijstrook is daar dicht, de vertraging een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. De berm staat in brand langs de A20 hoek van Holland-Gouda bij Schiedam. Daar zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een kwartier. En de dijk Enkhuizen-Lelystad, dat gaat om de N307... die is dicht bij Lelystad-Bataviastad door een ongeluk.
0: Helene, dankjewel. Een herbruikbare waterfles winnen, dat kan zo meteen in het spelletje De Moeilijkste Vraag. Weekend voor je ga ik voor je draaien, maar eerst... Een superfijne van...

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: En Take My Breath. Ja, dat klinkt raar, hè? Ja, nee, dat vond hij zelf ook. The Weeknd dacht een tijd geleden van... nou ja, ik ga mijn artiestennaam gewoon overboord gooien. Want die druk die kan ik gewoon niet aan... om The Weeknd maar succesvoller en succesvoller te maken. Ik ga mezelf gewoon presenteren als hoe ik echt heet. Abel. Maar hij is erop teruggekomen. Hij heeft gezegd tijdens een concert in Stockholm... van hey, ik blijf altijd bij jullie als The Weeknd. Oh, gelukkig maar. En daarvoor hoorde je Ain't Nobody Home van B.B. King. Patrick zegt erover, heerlijke plaat. Balanceert al jaren op de rand van de afgrond van de top 2000... maar ik stem er elk jaar trouw op.
1: De moeilijkste vraag.
0: Met dit warme weer kun je wel een fijne waterfles gebruiken. Een herbruikbare waterfles. Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel, twee vragen beantwoorden. Eerst een moeilijke via de NPO Luisterrip en straks in de show dan nog eventjes een gemakkelijke. Nou, hier komt-ie. De band Santana werd vernoemd naar de gitarist van de band Carlos Santana. Kun jij nog een andere bekende band opnoemen die ook vernoemd werd naar een gitarist? Mag ik een tip weggeven? Het zou zomaar kunnen dat we hem al gedraaid hebben. Dan laat ik het even bij. Talk Talk op 2. Lives.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

0: Feline en Melle. Topzong van deze week, Remember Us. De moeilijkste vraag, die ging als volgt. De band Santana werd vernoemd naar de gitarist van de band, Carlos Santana. En kun jij nog een bekende band opnoemen die ook vernoemd werd naar een gitarist? En ik wil je even meenemen in het brein van Emiel. Dat is gewoon echt te gek. Die stuurt ons namelijk een appje en die zegt, Normaal! Uitroepteken. En dan genoemd naar Benny Normaal. Alleen, die was een gitarist en heette ook geen Normaal. Ik denk nog even verder. Dat vind ik zo goed. Gewoon alles wat je denkt, gewoon ons appen. Dat is het allerfijnste. Dat vind ik serieus.
1: De moeilijkste vraag.
0: Lekker hard opdenken. Lucas, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Ik ben heel benieuwd. Wat is jouw antwoord op de moeilijkste vraag?
2: Ja, dat was Van Halen. Genoemd naar de gitarist Eddie Van Halen.
0: Eddie Van Halen, dat vind ik goed. Je had ook nog kunnen zeggen de Jay Gaals Band bijvoorbeeld. Had ook nog gekund. Die krijgen we ook binnen. Ja, Bon Jovi krijgen we ook binnen. John Bon Jovi, ja, is ook wel een gitarist. Ja, ook gekund.
2: Meer frontman dan gitarist.
0: Nou, daar ben ik. Nou, precies, zo is het. Jij snapt het. De makkelijke vraag, ben je daar een beetje klaar voor eigenlijk?
2: Ik heb geen idee. Ik weet niet wat de vraag is.
0: Komt
2: dus laat komen.
0: Let op, hè. Met welke vrouwennaam scoorde Santana samen met Wyclef Jean een grote hit?
2: Dat moet Maria geweest zijn.
0: Ja, dat is goed. En kijk in de toekomst. Maria. Hartstikke goed, man. Die krijgt van ons een herslijbare waterfles toegestuurd.
2: Super, dankjewel, Tim.
0: Heel graag gedaan. Hoe ziet je dag er verder nog uit?
2: Het is erg warm, dus ik denk dat ik het heel rustig aan doe.
0: Ja, dat lijkt me een uitstekend idee. Maar geen plannen voor vanavond nog iets speciaals of zo? Gewoon lekker
2: Nee. Het is een weekdag, mooi rustig aan.
0: Zo is dat.
2: En van het weekend plannen maken.
0: Dat lijkt me een heel goed idee. Geniet van Maria in elk geval.
2: Dankjewel.

Frankie Goes to Hollywood en relax. En relax. Gaan we zo langzaam naar het einde van de middag. Met straks Ruud de Wild. Veel plezier bij Ruud. En dit is een andere Ruud. En die spel je ook een beetje anders. Staffé Ruud. Follow the sun.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar.
4: Ja. Au.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: En zo is 1 minuut na 4 uur. Tijd voor NPO Radio 2 en Nationaal. Hier is Levi van Eck. Levi, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Ruud. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag in de polder bij Delft. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Er is geen verband tussen de stroomstoring in het Rotterdamse havengebied en de explosie. Door de stroomstoring kwam alles stil te liggen in een grote raffinaderij van ExxonMobil. Even later was er een ontploffing bij olieopslagtanks, ook in Rotterdam. Daarbij viel 1 dode. Verslaggever Onno Beukers vertelt wat er waarschijnlijk is gebeurd.
9: Het vermoeden is, wat we in ieder geval van het bedrijf nu begrijpen, is dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aanwezig zou zijn geweest. En die zou bezig zijn geweest met wat leidingen. En bij het loskoppelen van die leidingen zou het dan mogelijk mis zijn gegaan. Maar of dat ook zo is, ja, dat is ook iets wat het bedrijf zelf natuurlijk ook nog onderzoekt.
8: De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het D66-partijkantoor blijft langer vastzitten. Hij wordt verdacht van terrorisme. De man wilde met zijn daad actie voeren tegen D66, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
10: Hij noemt zijn actie dus een protest. We weten van zijn Facebookpagina dat hij een aanhanger is van de PVV en groot fan van Geert Wilders. Maar hier in de rechtbank zei hij dus ook dat vreedzaam protesteren wat hem geen zin heeft, maar dat hij niemand in gevaar wilde brengen met die vuurwerkbom.
8: Op het partijkantoor waren tijdens de aanslag zo'n 30 mensen aanwezig. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken meestal 1 tot 3 dagen weg, zegt een van de oogartsen. Vooraf werd gewaarschuwd om niet zonder speciale bril naar de zonsverduistering te kijken. Het weer, het is zonnig en tropisch warm bij 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden in het zuiden.
7: Wauw, heet 38 graden. Levi, dankjewel. Dan zeg je Helene Geest, dan moet ik ineens terug naar... Ik ben een beetje ongelukkig, zeg. Heet. En, nou goed, ik doe me denken aan 2 weken geleden tijdens Ruud Soleil. Toen was 38 graden bij ons in de bus en hadden we jou in de ochtend en in de middag in het programma.
11: Ja, zeker ja. Dat is het was een beetje dezelfde situatie qua temperatuur.
7: Heb ik me goed uitgered. Is druk?
11: Ja, nou, het is niet druk, maar er zijn wel wat dingen aan de hand. Er staan de berm staat bijvoorbeeld in brand op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Hoofddorp is de vertraging 25 minuten. Ook een bermbrand langs de A20-hoek van Holland-Gouda bij Schiedam. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht, kost je 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoort. Daar sta je nu een kwartier in de file. Een opvallende file ook in Noord-Holland op de N250 Den Helder richting De Kooi. Vanaf Den Helder is de vertraging een kwartier. En de dijk Enkhuizen-Lelystad, de N307 Horenkampen, die is dicht bij Lelystad-Bataviastad door een ongeluk.
7: Helene, dankjewel. Tot zo weer.
5: Zometeen bij de

0: Radio 2.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Dames en heren, tel hem af. Het is de laatste vakantiedag van het noorden van Nederland. We zijn begonnen.
1: De nummer 1 van de middag.
2: De nummer 1

0: onze nieuwe Nespresso-machine.
1: Hij klinkt niet nieuw meer.
0: Hij is toch echt heel nieuw. Alleen hij is wat groter, dus we maken wat meer lawaai. Ah. En ik wil even iets rechten. Want Doja zei een tijdje geleden, je bent een kerel, jij kan niet multitasken.
2: Zei ik dat?
0: Ja, dat zei een tijdje geleden. Ik onthoud alles met het olifant. Overigens was het Getting Jiggy With It, Will Smith. Dit is de middagshow. Zie je, ik kan al drie dingen
2: gelijk. Ja, zo.
0: Dus laat afkondigen. Iets tegen jou zeggen, Do. En koffie
2: zetten. Maar je bent ook wel een beetje androgyn, dat zal het zijn.
0: Nou, dat denk ik niet. Daar denken mijn omgeving heel anders over.
2: Oh ja?
0: Ja. Witte onbuigbare man, zeg maar. Maar goed. Ik krijg eigenlijk nooit een schouderklopje dat ik al 10 jaar lang koffie voor jullie zet. Vieze schot.
2: Met 3-2-1.
0: Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar het is nooit iets. Het was fijn dat je dat doet.
1: Nou, maar het wordt wel erg gewaardeerd hoor, Ruud. Maar wil jij dat wij dat wat
0: vaker anders zeggen?
2: Stel dat je vind nou ik voor, dus ook heel vrouwelijk.
0: Nee. Ik wil even iets anders zeggen. Stel je nou eens voor dat ik dood neer zou vallen. En volgende week word ik dan begraven ergens.
1: Ja.
0: Of verbrand, weet ik veel wat ze met me gaan doen. Maar vertellen jullie dan, hij zette elke dag koffie?
2: Zeker.
1: Dat denk ik wel.
2: Ik denk dat de hoofdmoot van de hele speech...
0: En ga jij dan zingen, Do?
2: Zeker. Dan ga ik een liedje schrijven over Heaven. Ja, zing ik Heaven.
1: Nu echt naar
2: en dan
1: Heaven.
2: Verwerk ik daar de kopjes koffie in. Ja, weet je wel.
0: Koffie en cake. Oh, en al die troep, die snoep die we nog hebben staan voor Rutte. Oh, Rutte Soleil, die maken we dan op.
2: Ja, oh ja, leuk, bij de koffietafel.
1: Wordt een leuke koffietafel.
0: Jongens, luister. Gisteren heb ik mijn dochter gestuurd, want ik moest met mijn dochter mee naar Zandvoort. Nou, dat heb ik geweten. Zij is afgereisd naar Amsterdam Buitenveldert. Dat is een bepaalde wijk in Amsterdam. En daar is ze zich af laten zetten. 5 brillen voor €75.
1: Ah.
0: Een of andere, ja, de Rijk vanavond nog even naar binnen. Maar het idiote is dat we waren dus aan de kust. En we waren te laat.
1: Nee.
0: Ja, we waren te laat.
1: Na 8 waren we.
0: Ja, 7:55 kwamen we aan. Maar nou komt de grap. Toen was het op een gegeven moment... hoe laat was de zon zeg maar, helemaal
2: geduizend? Later, toch?
0: Ja, 7:50.
1: Het was rond 7:55, 7:58 het hoogtepunt.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus net op tijd. Maar die zon in Nederland is dus gewoon 95% geloof ik, was het.
1: Ja, het ongeveer 90% was bedekt.
0: Ja, maar het blijft dus gewoon helemaal licht.
2: Ja, ja klopt.
0: Gebeurt dus gewoon
2: was
0: helemaal
2: ook
0: niks.
2: Ik was een beetje teleurgesteld.
0: Ja.
2: Ik dacht ook, nu wordt het echt donker. Je hoorde wel de vogels en zo fluiten.
0: Ja, precies. Maar die vogels hoorde je ook zuchten van, nou, was dat het nou?
2: Oh, jongen, moeten we dadelijk weer opnieuw nog een keer.
1: Je zaten allemaal met zo'n brilletje klaar.
0: Ja, precies. Dat ook zij hadden meegekregen, niet in de zon kijken. Ook niet als hij helemaal verduisterd is.
1: Ik sprak aan Miel, die had 5 brillen voor €75.
2: Ik heb allemaal vlekken ook. Ik zie allemaal vlekken.
0: De Mediapark is allemaal vol met flikkers.
2: Ja, flikkers.
0: Oh, zei dat niet.
1: Maar was het gezellig met je dochter?
0: Ja, dat was supergezellig. Ja. Alleen, ik vond het zo'n... ik had me heel eerlijk gezegd met een beetje ontevreden klant. Maar ik had me echt iets... Ik dacht echt, oh wauw, het wordt even donker.
2: Ja, daar had ik ook een beetje op gehoopt.
0: Niks donker.
1: Een soort anticlimax.
0: Ja.
1: En ook daarna had ik verwacht, dan wordt het weer heel veel lichter. Maar het bleef een beetje hetzelfde.
0: Ja, daarna was de zon ook gelijk onder. En...
2: Ik zei ook tegen mij... stonden ook te kijken, wel tussen de bomen door, een beetje zo tussen de blijzen. Maar ik zei ook van, als me niemand me had verteld dat er vanavond een eclips was, nee, had ik er niet meegekregen.
0: Dan had ik al gedacht, oké, een wolkje of zo.
2: Ik ook.
0: Iets.
2: Ja. Ja.
1: Ik had dus ook voor de zekerheid om 8:00, en dan denk jij dat het een grap is, maar het is geen grap, de vuurkorf aangezet bij mij in de achtertuin, want ik denk, het is straks donker. Ik doe de vuurkorf vast aan. Dat was helemaal niet nodig.
2: Dus jouw nieuwbakken vriendin dacht, wat gaat die gast doen?
1: Dit was gewoon voor de organisatie van de NTC.
0: Mijn dochter die was zo teleurgesteld. Die zei ook van, ik bewaar ze wel nu. Ik zei, tot wanneer? Tot de volgende zonsverandering.
2: Ja, maar zij gaat hem natuurlijk wel meemaken waarschijnlijk.
0: Ja, die kans is vrij groot.
2: Ja.
0: Ja. Ik ook, maar dan ben ik gepensioneerd, zelfs wat ik gisteren al zei.
2: En 130 dan, denk ik.

0: Ja, moet ik opgegraven worden. Dus,
1: goed, heb je ook nog steeds die bril op? Ja.
0: Dan, wat is jouw nieuws?
1: Oh, wat is mijn nieuws? Nou, ik moet het echt positief houden. Maar ik dacht, ik wil even een lans breken. Ik zag zo'n shitbericht van... van het is komkommertijd, hè? Komkommertijd. Maar ik zag zo'n shitbericht van shownieuws over Maan. Dat we ons zorgen moeten maken over haar. En dat ze niet commerciële muziek maakt en zo. En ik echt denk, jongens, hou nou toch eens op.
0: Niks aan de hand met Maan.
1: Nee, er is niks aan de hand met Maan. Die chick doet gewoon te gek helemaal wat ze zelf mooi vindt en leuk vindt. Ze is een jonge vrouw, ze is in ontwikkeling. Omdat ze vandaag spaghetti lekker vindt, betekent niet dat ze de rest van haar leven spaghetti moet eten.
0: Maar wat is er aan de hand?
1: Ja, ik vind het gewoon...
0: Ik wist het helemaal. Gijs, ken jij? Wist je dit?
2: Nee, ik zit ook te googlen.
0: Maar is Maan gek? Wordt ze gek gevonden?
1: Nou, er wordt dan heel erg gedaan alsof haar carrière voorbij is, omdat ze nu ook geen plaatcontract meer heeft en zo. Maar deze vrouw is gewoon vogelvrij. Die volgt gewoon lekker de eigen weg en vind ik iemand gek. En ik vind dat we daar ook veel meer support voor moeten geven, toch? In Nederland. Al die flauwekul dat je allemaal...
0: Girl power.
1: Ja. Yeah. Yeah. Dus lieve Maan, we love you.
0: Maan,
1: you're the best.
0: Maan, doe lekker waar je zin in, Maan.
1: Ja, om in thema te blijven, toch?
0: En Maan, als je er gek hebt, ik heb nog 4 brillen. 5 brillen te kopen voor €75. Staat iedereen. Gijs, wat houdt jou bezig?
2: Dat ik nu al aan het verzamelen ben voor straks naar 5.
0: Oh ja!
2: Ruud du Soleil XL, want het is ruim boven de 30 graden. Dus al jouw zomerse platen zijn nu al welkom via de NPO Luister-app.
0: Ik heb al een hele leuke uitgezet, maar ik doe er natuurlijk niet mee, want ik presenteer dat...
2: En jij had gisteren ook al een...
1: Mag je dan niet meedoen als je presenteert?
0: Nou, nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Oh. Soms doen we dat wel, maar liever niet. Okay. We houden het liever zo objectief mogelijk. Het is bijna onmogelijk op het Mediapark, maar het is... we willen het wel. Zeg lang van kort. We zijn begonnen...

0: You're One of My Kind. En toen was hij weg. Het is overigens nieuws over Michael Hutchins, de leadzanger van NXS. Het zijn dus allemaal mensen die zich nu buigen over de doodsoorzaak van deze man. Dat het toch allemaal ingewikkelder was. En ze zijn nu met een onderzoek bezig. Het zal de komende weken wel weer wat drukker worden. Want hij is doodgevonden in een hotelkamer. Na het hebben van wurgseks.
1: Oei!
0: Aan zijn eigen. Ja, dat was heel, heel oncharmant. En daar is hij uiteindelijk dus gevonden. Maar er schijnt nu iets aan de hand te zijn met de buurkamer. Dus dat gaan ze nu weer onderzoeken.
2: Wat
0: aan
2: de hand. Bedoel je met de buurkamer?
0: Ja, er zat dus ook een vrouw in. Hij was met Paula Yates, de vrouw van Bob Geldof ooit. Ja, dat was een beetje ingewikkeld.
2: Het is allemaal een beetje door elkaar gelopen.
0: Ja, het was een beetje...
3: vertel.
0: Gooi eens wat ras. Ja. Gadverdamme.
2: Maar hoe zat dat dan met die...
0: Nee. Als hij er met Evert gaat, noemen dan echt opdonder. Echt grotere beledigd. Nou nee, je hebt nog eentje dat clubje daar, zo'n engnek. Die vind ik nog zo mogelijk erger. Dus dat laat maar. Oh. Maar wat, NX86, 1987, Need You Tonight, ook nog Bakermat en Rani. En I Love Life. Dit is de middagshow. We maken ons op voor Ruud de Soleil vanaf 5 uur alleen maar zomerplaten op verzoek. Komt er al wat binnen?
2: Zeker, want wordt dat gereageerd door de luistervrienden op de Eclipse van gisteren. Ruup zegt bijvoorbeeld, dat is dus Ruud met een B.
0: Ruud de Wild.
2: Die zegt, Ruud, ik ben het helemaal met je eens. Ik had ook een veel groter wow-beleving verwacht.
0: Ik had niet een wow belacht. Ik had echt wow! Maar dat was helemaal niet.
2: Hij had het niet. Hij zegt, in Scheveningen was het niet anders. Maar Fiet daarentegen, die zegt, wat loopt iedereen uit de zeur over die eclips? Het was een schitterend natuurfenomeen.
0: Nee, oké, je mag blij zijn. Maar als ik dit had geweten en het was helemaal opgegaan in dat natuurgeweld. Een van mijn beste vrienden zit in Spanje.
2: Ja.
0: En die heeft het gisteren helemaal echt gewoon 100% verduistering gehad.
2: Dat was op tv ook wel heel vet om dat te zien, want daar was het echt donker.
3: Ja, precies. Ik denk dat je locatie bepalend was. En misschien ook dus je verwachtingspatroon.
0: Ja, dat zeker.
3: Ik had ook niet mee.
0: Ja. En ik stond heel lang in de file naar dat stink Zandvoort.
2: Dus

0: Was al chagrijnig.
1: Ik was de hele dag al chagrijnig. Dat ik daar naartoe moest.
0: Ja.
1: En, maar ik wist het ook gewoon. Van oké, dit gaat. Ik zag ook die meter oplopen.
0: De aankomsttijd.
2: Oh,
0: aankomsttijd.
2: Verschrikkelijk. Ja. Ik kan daar echt een hartaanval van krijgen.
1: Ik heb er eerst 2:10 over gedaan. Ja, van Hilversum naar Zandvoort.
0: Maar waren dat allemaal mensen die voor de eclipse daar ook naartoe gingen?
1: Ja, of het was uitverkoop. Maar dat heb ik dan
2: gemist. Ik denk een combinatie van. Het was natuurlijk... prachtig weer. Ja, dus het is altijd als het mooi weer is, einde van de middag heel druk. Maar dan ook nog een eclipse.
0: Maar Jeffrey, die zegt, joh, maar dit was in 1999 ook zo, Ruud. Toen was er ook een gedeeltelijke zonsverduistering. En werd het ook helemaal niet donker.
1: Nee, maar dat is niet waar, want toen zat ik wel in het zuiden. En toen heb ik hem ook 100%
0: Dus dan geef je eigenlijk de rest de schuld van het feit dat je toen in het zuiden was en nu niet.
1: Ja, nou, ik heb de verwachting, wat de Do zegt, of Bo. Want iedereen noemt je tegenwoordig ook Bo.
2: Ja, mag ook, vind ik ook goed.
1: Wat Do Bo zegt, het kan dus alle kanten op.
0: Ja. En Marion, tot slot.
1: Oh, jij luistert helemaal niet naar me.
0: Nee, klopt. Ja. Marion, tot slot, die zegt, volgend jaar is de zonsverduistering in het noorden van Afrika.
1: Ja.
2: Oh, nou, daar gaan we daar naartoe.
0: Meemaken.
2: Hoe lang zal die file zijn?
0: En ook Marion was teleurgesteld gisteren. Oh. Maar ze had gelukkig geen bril gekocht. En iedereen op tv bij het nieuws ging er ook zo over aan dat ik
1: dacht... Maar de volgende is in Noord-Afrika in 2000 wat? 60, 90, 80?
2: Volgend jaar.
0: Er is in 2084 een vergelijkbare zoals gisteren in Nederland.
1: Maar wat is in Noord-Afrika dan?
0: Dan is daar, volgend jaar is daar zonsverduistering, zegt Marion.
2: Gewoon de zonsverduistering achterna reizen.
1: Maar dan kunnen die brilletjes dus gewoon verpatsen aan een Marokkaan dus.
2: Marokkaan.
0: Ja. Mag jouw vrouw bril van jou kopen?
1: Broer, goede vraag, broer. Licht. Nou, nee.
2: Nee, dit kan niet, jongens. Dit kan niet.
3: NPO.
0: Ah, hier wel hoor.
3: Nee. Er is maar één.

0: laten we nog één kusje. Ja, de shitdag. Ik had de shitdag. We hadden allemaal een shitdag daarom. Dus daar zong Pink over 2012, Blow Me. Ook nog Summer en Homewrecker.
1: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en wordt het erg warm, kan het 33 tot 38 graden worden.
0: Wauw. Helene Geest bij de AWB. 57 kilometer staat hier, maar dat zal wel niet kloppen.
2: Ja, het is 51. Oh, 51. Het wisselt een beetje, ja. Maar het is in ieder geval niet heel erg veel. Maar het is toch vervelend als je erin staat natuurlijk. En er staat hier en daar een berm in brand. En dat merk je onder andere nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging daardoor ruim 10 minuten. De meeste vertragingen op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot, namelijk 3 kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten vertraging, want daar stond een te hoge vrachtwagen. En door de problemen op de A4 is het ook vastgelopen op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Warmond en knooppunt Ommedijk, ook ruim een kwartier oponthoud.
0: We zien camera's van Rijkswaterstaat, denk ik.
2: Ja.
0: Daar zien we ook een rookpluim. Is dat bij de A4? Roelevarensveen
2: Roelevarensveen is het, ja, inderdaad.
0: Oh, daar is ook fik.
2: Ja, daar is een bermbrand inderdaad.
0: Ja.
2: Wow. Dus ja, er hoeft maar weinig te gebeuren nu.
0: Nou, Helene, dankjewel. Tot zo, hè.
2: Tot zo.
0: Het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Levi, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud. De 4 terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terrorismezaken. Er is geen verband tussen de stroomstoring in het Rotterdamse havengebied en de explosie bij een raffinaderij op een andere plek in de haven. Bij die ontploffing viel een dode en raakte 6 anderen gewond. De explosie was vermoedelijk het gevolg van werkzaamheden. En in Nederland hebben het jaarlijks kampioenschap beurlen. Het is nadoen van een bronstig edelhert. In Frankrijk is het nadoen van een varken juist heel populair. In een plaatsje in Zuid-Frankrijk houden ze deze wedstrijd al 43 jaar. En deelnemers doen niet alleen het geluid na, maar ze zijn daarbij ook verkleed als varken.

0: Dat klinkt dus zo. En dat evenement trekt zo'n 4000 bezoekers. Dat is 4 keer zoveel als de hele bevolking van dat desbetreffende dorp.
1: Als je het live wil zien, dat Frans Varkens daar doet, moet je gewoon een keer in Parijs gaan rijden in de auto. Dus, de hele dag gaat weken achter elkaar door. Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Ja, en daarvoor gaan we naar de Ardennen. Want daar gebeurde iets heel bijzonders. Maar het was ook niet zo heel leuk bijzonder. Vlakbij een Plopsaland pretpark in Co. Zegt dat goed? Werd namelijk een oud explosief uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. 3 mensen raakten licht gewond en de omgeving werd afgesloten. Maar het pretpark kon wel gewoon open blijven.
3: Maar het pretpark ging dus een beetje terug in de tijd met zo'n explosie in de buurt. En toen dachten wij, nou stel dat je precies toen daar een dagje uit was.
1: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je nou dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Dus hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
3: Nou, hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Er is zo'n treintje in het pretpark, maar die gaat alleen maar naar het oosten.
1: Leef je?
0: Ja, als je in het zwembad van het pretpark alleen maar bommetjes mag maken.
3: Oh, oh, oh ja. Ja.
2: Bijvoorbeeld, merchandise is alleen te koop in maat SS.
1: Oh, mooi. Ja, hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Er staan allemaal koekkraampjes met Eva Brownies. Nou goed. Alles welkom via de gratis app van NPO Luister.
4: Radio 2.
5: NPO Radio 2.

0: zoon, Dracosta Dentai. Altijd als ik dit hoor, Dracosta Dentai, dan denk ik... Oké, en daarna word je huis leeg geroofd.
1: Het komt er wel heel soepel uit bij jou.
2: Ja, en ik ook.
0: Dracosta Dentai. Michiel, kun jij dat even doen? Dracosta Dentai. Kijk hoe jouw Roemeens is.
2: Oh, jij kent die
3: mijn roommate, maar jij zegt ook gewoon dat dan je huis wordt leeg. Of dat nee, dat kunnen gewoon.
0: Dat zei ik helemaal niet. Dat hoor jij.
3: Volgens mij.
0: Zie je wat?
3: Volgens mij zei je dat wel.
0: Jij hoort dus dingen en dan wil je mij proberen te kennen. Kijk, zo gaat het dan altijd in Hilversum.
3: Volgens mij probeerde je dat wel, zei je dat wel.
0: Zeg, je hebt een potlood achter je oor en een Amerikaanse baseball cap.
3: Sommige mensen moeten werken voor hun geld.
2: Je bent iets aan het bouwen. Wat ben je aan het bouwen?
1: Oh, begin nou niet.
3: Ik ben mijn huis aan het verbouwen. Gijs.
0: Het is heel mooi. We hebben nu
3: en nou
0: het begin en het einde van dit hele onderwerp gehad. Nu kunnen we door met...
3: En nu de Trump.
4: I was saved by God to make America great again.
5: USA. Today.
0: Elke dag is er wel iets nieuws over de Verenigde Staten en president Donald Trump. Daarom bel ik iedere week, en dat al 21 jaar, met Amerika-goeroe Michiel Vos. dan bespreken we dat allemaal. Michiel, die houdt het allemaal bij. Michiel...
3: Ik heb een vraagje, Ruud.
0: Ja, okay.
3: Vind jij dat wij inmiddels... Jij zegt Verenigde Staten en Trump. Maar we zijn inmiddels zo... elke dag bezig met die man. Zijn we niet een soort van Kremlin-watchers aan het worden? Weet je wel, uit de jaren 80 dat iedereen keek naar het Kremlin. Wat is er aan de hand in het Witte Huis? Wat is er aan de hand met Trump? Hoe ziek is hij? Hoe gek is hij? Hoe goed is hij? Elke dag.
0: Nou, ik denk dat kijk, de gek in Rusland was Boris Yeltsin destijds. Hè?
3: Ja, die was
0: maar
3: ook echt
0: Trump,
3: aan de drank.
0: Trump heeft wel gewonnen. Trump heeft het wel gewonnen, ja.
3: Dus ja. Tenzij Yeltsin aan de fles naast Bill Clinton, weet ik nog wel. Dat was een briljant moment.
0: Maar dat is bizar. En allebei een beetje giechelen. Clinton had natuurlijk ook gewoon een glaasje genomen. Dus dat was natuurlijk een dolle pret. Zeg maar, heel even. Hoe is dat voor jou? Want inderdaad, ik denk dat... Dat praktisch heel Nederland wel een soort lacherig... of je naar links of rechts bent, als dat nog bestaat...
3: Ja,
0: toch een beetje lacherig naar Trump en Amerika kijkt nu.
3: Ja, dat is in Amerika langzamerhand ook zo aan het worden. Er is nog een soort van 1/3, denk ik, van Amerika... dat nog steeds denkt, Trump is de juiste man.
0: Nee, in Amerika, maar
3: in de rest van de wereld. Ik neem aan dat jullie inderdaad allemaal wel aan het lachen zijn... zoals Jon Stewart lacht, zoals de hele Daily Show... zoals Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Iedereen lacht. Iedereen denkt... Hij valt in slaap. Ja,
0: heel even. Ik neem even mee naar de grote wisseltruc van Trump.
3: Wisseltruc. Ja, fantastisch.
0: De NAVO-top in Turkije. Hij bleek zich
6: op een... gewoon om lachen.
3: Naast Roemenië. Vlakbij Roemenië. Als je huis wordt leeggeroofd. Ja. Dan.
0: Zeg je dat echt? Omdat ik
3: dat zei jij.
0: Maar hoe kan ik dat dan gezegd hebben? De Dracosta Dentai is niet eens Roemeens.
3: Ik dacht dat je dat echt zei. Dan vluchten ze naar Turkije zeker.
2: Dan gebeurt dat helemaal niet.
0: Gijs even dan uitzoeken. Dat is helemaal niet Roemeens. Dus. Waar komen die...
1: Even kijken. Het is
3: Gijs is diep aan het zoeken.
1: Moldavische band.
0: Moldavië. Helemaal niks aan de hand.
3: Niks aan de hand. Daar wordt nooit gejat.
0: Waarschijnlijk hebben we ook een Moldavische ex, dus helemaal niks aan de hand. Goed.
3: Vlakbij waar Melania vandaan komt.
0: Ik denk dat we allemaal gecanceld worden. Op het moment dat jij... Michiel, heel even. Die wisseltruc tijdens de NAVO-top in Turkije.
3: Ja, nou, briljant.
0: Dat is natuurlijk mooi. Dan komt Trump
3: briljant verhaal.
0: Uit dat vliegtuig. Hij gaat eerst die Air Force One in.
3: Nee,
0: gaat hij in een cateringwagen, in zo'n container. En dan gaat hij in een ander toestel terug. Dan landt dat die Air Force One op een andere plek. Dan komt er weer een andere cateringwagen. Die stopt er dan weer aan boord. En dan alle pers heeft niets doorgehad. Dat is toch raar?
3: Niets!
2: Dat is toch bizar?
3: Nee, want de pers...
2: Ik zie hem dus gewoon in zo'n cateringwagentje tussen de kaasjes en de druiven en de nootjes zo zitten.
0: Ja, precies.
2: Heel
3: slim. Briljant.
2: Ja, maar vertel zo.
3: Ja, nee, het is een beetje alsof jullie met een bus naar Frankrijk gaan. Nou, dat gebeurt natuurlijk nooit. En er is een achteruitgang, er is een dreiging richting Gijs. Gijs wordt door het achteruitgangetje naar buiten gebracht in het golfkarretje van de camping en naar een andere bus gebracht. Maar jij tuft gewoon door alsof er niks aan de hand is. En dan wordt jouw bus opgeblazen. Dat was eigenlijk een jee.
0: Eigenlijk vind jij Gijs hakkert De president van de bus in Frankrijk.
3: Juist, president. Ja. Die zat, ik neem aan dat hij de baas was.
0: Ja, maar bedoel,
3: het is toch bizar dat de Amerikaanse pers, die met de president meereist, inderdaad, werd gevraagd vlak van tevoren, voordat het allemaal gebeurde, om de schuifjes naar beneden te doen. De raampjes naar beneden te laten, weet je, op het vliegtuig. Niemand mocht naar buiten kijken. Dat was vreemd. Dat vond men. Meerdere journalisten zijn inmiddels geïnterviewd. Het was ook vreemd dat die cateringwagen laat kwam. Normaal is iedereen al klaar. De president komt als laatste aan boord. In dit geval was hij al eerder aan boord. Het was allemaal een beetje vreemd. Maar op een gegeven moment vertrokken ze. Samen met de minister van Buitenlandse Zaken, die aan het originele vliegtuig aan boord bleef. Rubio, Bessent, de minister van Financiën en een aantal anderen. Dat zijn dus de mindere. En Trump zelf ging met inderdaad drie naaste medewerkers die cateringwagen weg.
0: Maar Michiel, die Rubio moet toch genaaid voelen?
3: Natuurlijk, die is minister van Buitenlandse Zaken. Die is geloof ik na de speaker. Dus als de president uitvalt, heb je eerst de vicepresident, dan de speaker. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En dan komt in de line of succession, komt volgens mij uit mijn hoofd de minister van Buitenlandse Zaken.
0: Luister,
3: dat is een enorm belangrijke positie.
0: Dan zijn ze aangekomen op plek B, hè? En dan hoort hij Rubio.
3: Locatie
0: 2. Dan hoort hij Rubio. Donald Trump is van boord gehaald. Want er was dreiging. Want iemand stond met een anti-tankwagen wapen klaar.
3: Ja, een schouderraket wordt hier gezet.
0: Ja, maar dan kun je wel die hele Boeing mee naar beneden halen. Dus die Rubio moet toch ook gedacht hebben: oké, wacht, waarom ga ik dan niet in de cateringwagen mee?
3: Nee, Rubio moet hebben gedacht: we moeten vliegen via Moldavië. Dat is veiliger. Of zoiets. Ik bedoel, die moet alle hens aan dek natuurlijk. Nee, inderdaad. Het is echt ongelooflijk dat Trump, die heeft ook gezegd, luister, if they go after me, they go after you. Dus misschien kun je beter niet bij mij blijven. Heeft hij later, of dat zei hij eerder al. Hij heeft allerlei opmerkingen gemaakt over die vlucht, want er was iets mee mis, maar men wist niet precies wat.
0: Als dit verhaal naar buiten komt, dan kun je toch beter vooraf zeggen, joh, de president is al weg in een ander vliegtuig. Nee,
3: dat zal Trump nooit doen. Zo zit Trump niet in elkaar.
0: Hier breng je toch niet mensen mee samen.
2: Maar is dit de stok in het hoenderschot?
0: Sorry, wat zeg je dan?
2: Is dit de stok in het hoenderschot?

0: schok waar Iran op hoopt.
1: Want, nou ja, dit draagt wel bij tot de chaos bij de vijand van Iran, inderdaad. Ze zijn dus in Turkije, vlakbij natuurlijk, buurland zelfs. Voor die NAVO-top, alles gaat redelijk goed, iedereen is er, Rutte is blij, bla bla bla. En dan moeten ze weg en dan komt een maand later, nu in augustus, dit verhaal naar buiten. Nee, het is dramatisch.
2: En dan, nog wat. Ik bedoel, elke beetje DJ heeft een privéjet. Dan kun je toch ook met een jetje gelijk weg.
1: Elke Ruud de Wild heeft een privé.
2: Ja, natuurlijk. Neem even serieus. Elke Armin van Buren, die je kunt...
1: Ja, was Armin niet toevallig ook in Turkije? Nee, maar luister even. Oh, pardon.
2: Je kunt toch een privéjetje dan huren? Dat is binnen een uur geregeld. En dan ben je aan de andere kant van de wereld.
1: Ja, maar het lullige is natuurlijk dat Armin van Buren, God hebben zijn ziel, hè, de beste DJ ter wereld. Maar die moeten we natuurlijk beschermen. Maar die wordt niet beschermd zoals de president wordt beschermd. Dus de president kan niet zomaar in een Gulfstream 5...
2: Armin van Buren leeft toch, hè?
1: Ja, ja, nee, maar ik vind het een held. Ik ben goed bevriend met hem, vind het een held. Ik heb hem laatst gezien op Ibiza, met jou. Nee, zonder jou. Nee, toen was je al weg, op en om. Maar goed, ik heb hem gezien. Fantastisch. Wat een held.
2: Ja, wat een held.
1: God, dit gaat bijna fout, dit gesprek. Dit loopt aan alle kanten fout.
0: Je bent aan het multitasken. Je bent aan het klussen. Ja. Je bent aan het
2: FaceTimen. Hij kan aan het einde zeggen, maar niet aan het multitasken. Was hij maar een multitasker.
1: Ja, was hij maar een multitasker. Ja.
2: Oké, okay, afronden.
1: Afronden. Nou, Michiel Vos, Ruud de Wild, De Wild in de Middag. Do, Gijs, Michiel, Ruud, NPO Radio 2. Pont.
2: Zorg dat jij gecanceld wordt deze week. Racist.

0: you why. Hoor je wel goed vandaag?
1: Ja,
2: No more butterflies, cause they don't ever last.
3: Wie is dit? Stolen
0: from the light. Armin van Buuren!
1: Oh, dit is Armin van Buuren, my god.
3: Dat is het niet eens.

0: over het cancel kwartiertje. NPO Radio 2, de Wild in de Middag, Armin van Buuren en Josh Cambi. Hij zong en Armin van Buuren die draaide de plaat op achter. Of zoiets.
1: Oh, sunny day.
0: Zijn we nou echt

0: God hebben zijn ziel.
1: Dat zei hij, ja.
0: Vond ik heel gek.
2: Dat is ook raar. We waren allemaal een beetje...
0: Oh, we waren allemaal een beetje God hebben zijn ziel. Stel je deze was dit. Overigens, zometeen een uur lang Ruud de Soleil. Eerst een Overstar, Today Yesterday.

0: hebben een spookrijder.
1: Ja, rijd je op de A6 Emmeloord-Muiden, dan kom je tussen de afrit Zwifterband en Lelystad een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A6 Emmeloord-Muiden, dan kom je tussen de afrit Zwifterband en Lelystad een spookrijder tegen.
0: Helene, dankjewel, tot zo.

0: zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, en die gaat vandaag over een bijzondere gebeurtenis in de Belgische Ardennen. Want in de buurt van een Plopsaland pretpark ontplofte er een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. Maar ondanks dat kon het pretpark wel gewoon open blijven.
2: Het pretpark ging daarmee dus eigenlijk een beetje terug in de tijd. Maar stel nou dat jij daar een dagje uit was, hoe zou dat dan zijn geweest?
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Dus hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Meedenken heel graag. Alles welkom via de NPO Luisterapp.
2: Dave heeft dat gedaan via de NPO Luisterapp. Hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Nou, hij zegt, bij de ingang krijg je in plaats van een ticket een ster.
0: Mooi. Ingrid, dankjewel voor het meedenken. Het restaurant heeft Nazi Goreng.
2: Nazi Goreng.
1: Is mooi. Hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Ralf zegt, de theekopjes zijn vervangen door Duitse helmen.
0: Mooi. Hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: En zet het 5 uur tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Levi, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Ruud. Er is iets meer bekend over de slachtoffers van de explosie in het Rotterdamse havengebied. Die ontploffing was rond 11:30 bij een olietank van een bedrijf. 1 persoon kwam om het leven. Ook zijn er 6 gewonden, onder wie 3 ernstige gewonden. In het havengebied was ook een stroomstoring. Bij een raffinaderij van ExxonMobil werd gelijk alles stilgelegd, zegt verslaggever Onno Beukers.
9: Allerlei stoffen die dan vrijkomen, die worden dan afgefakkeld. Hè. Die worden dan eigenlijk verbrand. Dat zorgde ook voor grote rookwolken. Ook zou er brand zijn geweest in een transformatorhuisje. Nou, al die incidenten die toch wel veel op een dag, zou je zeggen. Maar ja, het kan ook niet met elkaar te maken worden. Daar wordt dus op dit moment wel naar gekeken.
8: Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch worden niet tegengehouden. Volgens de politie in Oost-Brabant heeft het OM dat bepaald. Bij het provinciehuis in Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Er wordt dan vergaderd over het intrekken van vergunningen voor een aantal pluimveehouders vanwege hun stikstofuitstoot. Minister Van Essen van Landbouw heeft al gezegd dat hij vindt dat de provincie alles op alles moet zetten om te voorkomen dat die vergunningen worden ingetrokken. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
10: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus
11: voor het kabinet?
10: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
8: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Ook experts hadden de grote droogte deze zomer volgens hem nog niet verwacht. In Roemenië wordt ook de tweede kernreactor van een kerncentrale stilgelegd. Aanleiding is de lage waterstand in de Donau. Er staat niet genoeg water in de rivier om de centrale mee te koelen. De kerncentrale is goed voor een vijfde van de totale elektriciteitsproductie in Roemenië. Huishoudens en bedrijven worden nu opgeroepen om minder stroom te gebruiken tijdens piekmomenten. Het weer. Vanavond is het nog lang warm en komende nacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen opnieuw tropisch warm. In het zuiden kan het lokaal 38 graden worden.
0: Levi, dankjewel. Tot zo weer. Helene de Geest bij de ANWB. Hoeveel heb je?
1: Ik heb er in totaal 40, maar de meeste zijn heel erg kort. Bij elkaar is het zo'n 100 kilometer nu. De meeste vertraging is er onder andere door een ongeluk op de A9... Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Het goede nieuws is dat alle rijstroken daar vrij zijn. De vertraging is nog iets meer dan 10 minuten. De meeste vertraging nu bij Amsterdam op de A10... tussen Amsterdam-Buitenveldert en Zeeburg richting Zaanstad. Er is een ongeluk gebeurd bij Zeeburg. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een half uur. En op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek is de vertraging ook een kwartier.
0: Sorry, hij maakt wel iets te veel lawaai.
1: Wat is het?
0: Het is, het geluid. Oh. Wat denk je dat het is?
1: Ik denk een ventilator.
0: Ventilator?
1: Ja, waar iets tussen komt.
0: Oh. Wacht even.
11: Het geluid. Het geluid.
0: Nee, dat is niet de ventilator, Helene. Nee, ik kom zo mee terug.
1: Ja, is goed, tot zo.
0: Nee, het is niet, niet de ventilator. Wat is het wel?
11: Het geluid. Geluid.
0: Spannend hoor.
12: Zometeen bij De Wild in de Middag.
3: NPO Radio 2.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Justin de Wild en Jan Smit. Wolter Kroes en Jannes. Frans Duits en Rutger van Barneveld. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
17: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Phil Collins en Philip Bailey en Easy Lover. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: En daarvoor gaan we naar de Ardennen. Want daar gebeurde iets heel bijzonders. Vlakbij een Plopsaland pretpark in Coel werd namelijk een oud explosief uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. 3 mensen raakten licht gewond en de omgeving werd afgesloten. Maar het pretpark kon wel gewoon open blijven.
2: En eigenlijk ging daarmee het pretpark dus een beetje terug in de tijd met zo'n explosie in de buurt. Dus dachten wij, stel nou dat je daar een dagje uit was geweest.
0: Oh ja!
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: En hoe weet je dan dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent?
3: Top 5 over 5.
1: Nummer 5.
0: Erik en Gert, dankjewel voor het meedenken. Nou, de gemiddelde wachttijd is 40 tot 45 minuten.
4: Nummer 4.
1: Hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Op nummer 4, Yvonne zegt, in de giftshop kun je alleen een gestreepte pyjama kopen.
3: Nummer 3.
2: Saskia op 3, hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Nou, er zijn heel veel geef 8 banen.
4: Mooi. Nummer 2.
1: Hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Op nummer 2 zegt Ernst Jan, tegen sluitingstijd roepen alle medewerkers raus, raus.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Hoe weet je dat je in een Tweede Wereldoorlog pretpark bent? Marion, Arjan en nog vele anderen. Iedereen zegt daar plofferde, plofferde, plof.

0: Mes amis.
1: Beste vrienden.
0: De Wild dans l'après-midi.
1: De Wild in de middag.
0: Présenté.
1: Présenteert.
0: Rue du Soleil.
2: Lekker luxe, ruim in de tijd. Ruud de Soleil, XL, tot 6 uur alleen maar los met zomerse platen.
3: Ja, want al die zomerplaten die zijn dus tussen nu en 6 uur welkom. En die kun je aanmelden via de gratis NPO luisterapp.
4: Ja, mag in tekst en in audio-app. Kevin was er als de kippen bij.
2: Mag, kan. Mag is dat je iets... Weet je, dat wij... Dat is arrogant.
4: Dat is arrogant.
2: Bij mediatraining, ja, je mag.
4: Je kunt.
3: Als je zou willen. Je kunt.
4: Je kunt als je een kunt bent. Kevin was er als de keer bij. Hij wil Joe Cocker horen over kunt gesproken. Summer in the City.
2: Nou zeg.
0: On y va tout.
1: We gaan beginnen.
2: Mooie plaats.
4: Ja, vind je vet?
3: Love it.

0: Flo, jij bent een zanger. Eigenlijk zangeres, maar je bent zanger. Dus tegenwoordig mannelijk, vrouwelijk in één. Is Seba de Jeje, is dat adlibs dan wat hij doet?
1: Ja.
0: Ja?
1: Zo dus... kan, ja, een beetje publieksparticipatie, maar dan op de plaat.
0: Ah, oké. Okay. Dus het kwam waarschijnlijk spontaan in me op dat hij op een gegeven moment dacht dan... Seba de Jeje.
1: Ja, ja.
0: Is dat niet een bestaand woord?
1: Seba de Jeje. Oh, Seba de Jeje. Ik ken het,
0: Heb je ooit van gehoord, Seba de Jeje?
2: Nee, had ik niet, nee.
1: Ik had het nog nooit eerder gehoord.
0: Ik dacht een zomerse badplaats ergens. Ik heb het nog op gegoogeld, maar Seba de Jeje ligt nergens.
1: Nee?
0: Misschien was zo'n... Ik dacht dan zo'n heel tropisch oord aan de Zwarte Zee, weet je wel. Waar dan ook één keer in de twee jaar een festival wordt gehouden, maar niks van
2: dat zou je dus nu nog kunnen beginnen.
0: Seba de Jeje even. Ga je dit jaar naar Seba de Jeje? Is bijna uitverkocht.
1: Seba de Jeje.
0: Ja, Seba de Jeje. Een van de zomerhits van het jaar, de Bauta Magnetics in de Rute Soleil XL. Was voor Willeke.
2: En ik heb John gebeld. Hij staat, zoals hij zelf zegt, Nederlandse nasi te maken. En hij wil een
0: Nederlandse nasi.
1: Wat is dat?
0: Ja, John, wat is dat? Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ik weet het zelf ook niet.
3: Gekookte rijst bakken en dan alles erbij mikken.
0: Maar wat is alles erbij mikken? Gewoon wat je tegenkomt in de koelkast?
3: Ja, gewoon groentes die nog over zijn.
0: Oh ja. En dus eigenlijk is het een soort van roerbak?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Dus eigenlijk is het bij jou een gek woord eigenlijk. Eigenlijk.
1: Eigenlijk.
0: Eigenlijk is het een heel gek woord, heel overbodig.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is dus een kliekjesdag mix.
3: Ja, ja. Tegen het einde van de week leg je van alles in de koelkast.
0: Ja. En dat maak je dan op, of dat weer niet?
3: Ja, ja, ja.
0: En als je dit nou, zeg maar, niet helemaal opeet, is het dan een kliekje van een kliekje?
3: Nee, dat niet.
0: Niet? Dus gaat helemaal opeten?
3: Ja.
0: Zeg, welke plaat ga ik draaien terwijl jij je nasi gaat eten, zo?
3: Kiero van Julio Iglesias.
0: Oh, wauw, wat een klapper. En waarom die?
3: Nou, ik vind die clip hartstikke leuk van Topop, zeg maar. Opgenomen in een grot ergens. Of een namaakgrot, ik weet het niet. En dan Penny de Jager op de achtergrond. En
0: ja, dat is heel oud.
3: Kan zijn lach niet inhouden.
0: Nee, dat is heel mooi. Zeg, en voor mensen die zeg maar, de video nog nooit hebben gezien. Het is licht erotisch uit die tijd, was dat natuurlijk. Hè? Dodie heeft het nooit gezien.
1: Ik heb het nooit gezien.
0: Nee, is heel ouderwets.
1: Wat een gemis.
0: Maar dit is een plaat die echt iedere, zeg maar, iedereen overleeft. Want het blijft ook bij jonge mensen blijft het gewoon een heel veel aangevraagde zomerplaat.
3: Ja, als je hem eenmaal hoort, dan wil je hem vaak horen.
0: Als je hem al hoort, dat is een oorworm en dan wil je hem blijven horen.
1: Oké, nou, ik ben wel heel benieuwd. Ja,
0: ik ga hem
1: benieuwd,
0: draaien. Ga je hem zelf aankondigen?
1: Ik ga hem straks thuis.
0: Ga je hem zelf aankondigen?
3: Oh, Julio Iglesias met Kiero.
0: Kiero. Mag ik jou ontzettend bedanken?
3: Ja, graag gedaan.
0: Okay.
3: Fijne dag.
0: Fijne dag en veel plezier met je nasi.
3: Dank je.
0: Met alles erin. Gevulde nasi.
1: Nederlandse nasi, hè.
0: Nederlandse nasi. Fijne avond.
3: Yo,
1: bye, Kiero.

0: Ik via de NPO Luisterapp.
1: We gaan in de Route du Soleil schakelen met de Route du Soleil, want daar rijdt Mireille en ze is op weg terug naar huis.
0: Ah, Mireille, goedemiddag.
2: Ja, Marielle, goedemiddag.
0: Ja, Marielle. Ja, Marielle. Goed, waar rij je nu?
2: Nou, we zijn nu al wel, we zijn nu in Route du Soleil aardig voorbij, hoor.
0: Oh.
2: Dus we zijn eigenlijk al, jawel, we reden natuurlijk vanmiddag over de Route du Soleil. Dus we zijn nu al eigenlijk weer een beetje naar boven aan het rijden.
0: Ja, maar doe eens duidelijk, waar ben je dan?
2: Nou, waar zitten we nu precies? Ik word al...
3: Hectometerpaal?
0: Nee, maar bij welke plaats? Zeg maar, welk dorp? Welke stad?
2: Ik ga eens even kijken, hoor.
0: Heb je een tomtom of iets?
2: Ja, zeker. Moment. Ik ga heel even...
0: Ligt er in de achterbak?
2: Nee. Want we zijn de Dijon alweer voorbij.
0: Oh ja.
2: We zijn Dijon voorbij. En we rijden nu richting Luxemburg. Hè.
0: Nu... Maar dan ben je nog steeds op de...
2: Dijon.
0: Maar dan ben je nog steeds op de Route du Soleil.
2: Ja, nog wel een stukje
3: toch. Waar begint die eigenlijk, Ruud? Weet jij dat?
0: Ja, die begint bij Luxemburg. Nee, eigenlijk al in Maastricht.
1: Bij Maastricht, ja.
3: Precies.
0: Je hebt er twee. Eentje via Maastricht en die gaat dan via Luxemburg. En die andere kant is bij Hasseldonk en die gaat dan over Parijs.
3: Is dat met Nancy? Dat is de...
0: Ja, dat is die eerste.
3: Dat is de eerste.
0: Goed, welke plaat kan ik voor jou draaien?
2: Nou, ik heb een plaatje aangevraagd. En die hebben we natuurlijk best wel veel op de Franse radio gehoord. En dat, ik hoop dat ik hem goed uitspreek. Voor sur ton chemin. En dan die techno-mix.
0: Oh, ja. Ja,
2: en dat
0: kwam
2: zo lekker op die snelweg.
0: Onze eigen Vief kwam daarmee.
2: Ja, echt?
0: Ja, die vindt het helemaal... Ja, doen ze niet op een colaatje, hoor, maar die vindt dat helemaal te gek.
2: Ik vind dat zo heerlijk, weet je. En je kunt hier gewoon lekker in Frankrijk nog lekker doorknallen met de auto.
0: Ja, dat is lekker knallen, ja.
2: Ja.
0: Ik ga over knallen gesproken, hier is hij voor jou.

0: zeker, zeker, zeker. Moment, moment. Ik ga heel even...
1: Ligt die daar niet liever in de achterbak?
0: Nee. Want we zijn de Dijon alweer voorbij.
1: Oh ja.
0: We zijn Dijon voorbij. En we rijden nu richting Luxemburg. Hè.
1: Oh ja. Nu... Maar daar ben je nog steeds op de...
0: Lyon, Chillon, Dijon.
1: Maar daar ben je nog steeds op de Route Soleil.
0: Ja, nog wel een stukje
2: toch. Waar begint die eigenlijk, Ruud? Weet jij dat?
1: Die begint bij Luxemburg. Nee, eigenlijk al in Maastricht.
3: Bij Maastricht, ja.
2: Precies.
1: Je hebt er twee. Eentje via Maastricht. En die gaat dan via Luxemburg. En die andere kant is bij Hasseldonk. En die gaat dan over Parijs.
2: Is dat Max Nancy? Dat is de...
1: Ja, dat is die eerste.
2: Dat is de eerste.
1: Goed, welke plaat kan ik voor jou draaien?
0: Nou, ik heb een plaatje aangevraagd. En die hebben we natuurlijk best wel veel op de Franse radio gehoord. En dat, ik hoop dat ik hem goed uitspreek. Voor sur ton chemin. En dan die techno-mix.
1: Oh, ja. Ja,
0: en dat kwam Vief. Zo lekker op die snelweg.
1: Onze eigen Vief kwam daarmee.
0: Ja, echt?
1: Ja, die vindt het heel.

0: via Luxemburg. En die andere kant is bij Hasseldonk. En die gaat dan over Parijs.
1: Is dat Metz Nancy? Dat is de...
0: Ja, dat is die eerste.
1: Dat is de eerste.
0: Goed, welke plaat kan ik voor jou draaien?
2: Nou, ik heb een plaatje aangevraagd. En die hebben we natuurlijk best wel veel op de Franse radio gehoord. En dat, ik hoop dat ik hem goed uitspreek, Fortuur ton chemin. En dan die techno-mix.
0: Oh ja. Ja,
2: dat
0: kwam
2: Vief. Zo lekker op die snelweg.
0: Onze eigen Vief kwam daarmee.
2: Ja, echt?
0: Ja, die vindt het helemaal... Ja, doen ze niet op een cola, joh, maar die vindt dat helemaal te gek.
2: Ik vind dat zo heerlijk, weet je. En je kunt hier gewoon lekker in Frankrijk nog lekker doorknallen met de auto.
0: Ja, dat is lekker knallen, ja.
2: Ja.
0: Ik ga over knallen gesproken, hier is hij voor jou.

0: Medette in de voiture Tom Jumain.
1: Ja, nou, dat klinkt geloofwaardig.
2: Het Radio 2 weerbericht. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon, wordt het nog warmer. Kan het 38 graden worden.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Helene Geest, hoeveel heb je?
3: In totaal 130 kilometer file. Dus het begint weer toch wel weer iets drukker te worden op de weg. Maar de vakantie is natuurlijk ook bijna voorbij voor de regio Noord. Daar staan ook de meeste files in Noord-Holland dan met name. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Durgerdam. Richting Zaanstad zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam Slotervaart is de vertraging 40 minuten. Ook een ongeluk op de A6 van Muiden naar Lelystad bij Lelystad. Daar is de linker rijstrook dicht, kost je 40 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. Daar is ook een rijstrook dicht en daar sta je 10 minuten door in de file. En er is iemand onwel geworden op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg.
0: Van die plaat van net, zeker.
3: Ja, dat denk ik, ja. De rechter rijstrook is dicht en de vertraging is daar 10 minuten.
0: Helene?
3: Ja?
0: Nog even terug naar net. Een half uurtje geleden wist je het niet, maar ik laat het toch nog even één keer horen, ja.
3: Ja, ik blijf bij de ventilator, was het niet?
0: Nee.
3: Het is, ik weet het
0: is,
3: niet.
0: Sorry, dan blijft het bedrag...
2: Er gaan we er 2.500 euro bij in de pot.
0: Ja, precies. Ja. Het is onze koffieterminal. Ja, eigenlijk in dit geval terminaal. Maar dat klinkt natuurlijk niet goed. Maar het is onze Nespresso-machine. Nieuw en dat was geen goedkoop ding trouwens.
2: Nee, maar ik denk dat hij wel weer een drupje olie mag hebben.
4: Ja, hij klinkt een beetje als een compressor.
0: Ja. Het geluid.
2: Helene?
3: Ja?
0: Dankjewel. Het NOS Journaal van 17:30, hier is Levi van Eck. Levi, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Ruud. In een grootschalig onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Vermoedelijk gaat het om personeel van de luchthaven. De mannen zijn tussen de 34 en 38 jaar en werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Het kabinet en de waterschappen hadden niet gedacht dat er deze zomer al

0: zulke grote problemen zouden ontstaan door de droogte in ons land. De eclips van gisteren heeft waarschijnlijk niet geleid tot veel schade aan ogen. Het oogziekenhuis in Rotterdam kreeg 7 telefoontjes van patiënten en huisartsen die vragen hadden over branderige of pijnlijke ogen. 3 mensen hebben schade aan het centrale deel van het netvlies, maar dat hoeft niet blijvend te zijn. En de gemeente Lelystad is al maanden op zoek naar de eigenaar van een achtergelaten graafmachine. Omdat diegene maar niet wordt gevonden, wil de gemeente de machine nu verkopen. De graafmachine werd vorig jaar oktober achtergelaten op een speciale parkeerplaats voor vrachtwagens. De gemeente geeft de eigenaar nog een paar dagen de tijd om zich te melden. Na 19 augustus wordt het voertuig verkocht. Iemand heeft er zelfs al een bod op gedaan van 27.500 euro.
1: Dankjewel, tot zo weer. We zijn bezig met, we zijn over de helft, halverwege de helft. Van Ruud de Soleil tot 6 uur hoor je zomermuziek op NPO Radio 2.
2: Ja, en alle zomerse klanten zijn welkom via de NPO Luister-app.
3: Anneke hangt aan de lijn.
1: Anneke is ook een heet klantje.
3: Oh ja?
1: Ja, we zijn een hete dag. Anneke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Hoi. Waar ben jij?
4: Hi, allemaal.
2: Ja. Hi.
4: Waar ben
2: je?
1: Zit jouw telefoon nog in je fietstas?
4: Nee, maar ik heb oortjes in. Misschien is het beter dat ik naar de luidspreker ga.
3: Ah, dat klinkt afschuwelijk, Anneke.
1: Ja, het klinkt afschuwelijk.
4: Oké, ga ik naar de luidspreker.
1: Ja.
5: Anneke?
2: En dat duurt even. Geef daar nou even de tijd.
1: Ja, Ruud is blij, wacht op niemand.
3: Nee, behalve op Anneke blijkbaar.
1: Anneke!
2: En nu is ze dus...
3: Waar is ze gebleven?
2: In alle haast.
1: Anneke.
2: Zijn die oortjes uit haar oren gevallen.
3: Ze heeft ook opgehangen,
2: gevallen.
3: Maar ze belt nu terug. Nu
1: Anneke, opgehangen. Anneke. Anneke.
4: Hallo?
1: Anneke. Anneke Boemer. Anneke.
3: Doe ze nou uit die oortjes, Anneke. Het klinkt nergens naar.
1: Anneke, Tanneke, Boemeke. Boemer! Anneke! Jezus.
6: We gaan beginnen.
1: Anneke wilde dus deze plaat horen. Serpent.

0: Miranda en Babes a la Playa. Werd aangevraagd door Richard en door Brent. Of Brent, via de NPO Luisteren.
1: Ja, en daarvoor hadden we Mwaki voor Anneke. En helaas was ze niet verstaan, maar ze appte nog heel lief.
0: De plaat of?
1: Nee, de plaat wel. Nee, die was wel te verstaan. En ze appte nog heel lief.
0: Ik vind het best wel pittig om met Mwaki.
1: Sorry, sorry, mis. Ja?
0: Ik vind die plaat
1: moeilijk te verstaan.
0: Moeilijk te verstaan. Ik probeer dat altijd te karren. Ook en liggen, kan ook aan mijn alcoholgebruik liggen. Maar ik kom niet verder dan Mwaki.
1: Ja, maar dat is ook prima, toch? Een beetje fonetisch, lekker mee. Maar goed, geweldig gebied, underscore, lekker stemmetje. Ik had eigenlijk wel zin om lekker naar het strand te gaan. Als we een plaat horen. Jullie?
0: Ja, lekker strand. Gisteren was het ook heerlijk aan het strand.
2: Ja, lekker zeg. Ja.
1: Lekker 2,5 uur in de auto.
0: Ja, heerlijk.
2: We moeten het even ergens over hebben. Wat? Want Lotte wilde een leuke plaat horen, maar ze neemt de telefoon niet op. Dus nu is de vraag, wil je dat ik haar nog een keer probeer te bellen? Of ga je gewoon de plaat draaien?
1: Ja, zij denkt gewoon wat jullie bij Anneke hebben gedaan net. Hè?
2: Tony Esposito. Misschien heeft ze wel een heel goed verhaal.
0: Dat werpt mij terug.
2: Gewoon, dat werpt jou terug, ja, zeg je dat zo?
0: Naar mijn jeugd.
1: Oh. Ja. Mooie herinneringen?
0: Ja, dat waren zeker mooie herinneringen.
1: Associaties?
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo. Hallo, hallo.
1: Laat je niet gek maken, Lotte.
2: Oh, ze heeft opgehangen.
0: Lotte, jezus.
2: Ik probeer er nog een keer te bellen.
1: Ze denkt, wie heeft een hekje aan de lijn.
0: Dat kan door jou hallo misschien wel.
1: Ja,
0: je hoort zo'n vrouw.
3: Wat is er?
1: Oh, Lotte is nog heel jong.
0: Stil nou, want het is altijd zo, als ik een vrouw bel... en dan hoort een andere vrouw, dan denk ik... ja, daar heb ik niks mee te maken. Terwijl als het twee jongens is, dan voelt het als een soort belletje lellen, begrijp je?
2: Ik bel wel een keer opnieuw, het is een nieuwe voicemail... dan kunnen we het goed doen. Ja, gaat-ie weer, ja.
3: Hey, met de Lotte, wat is er?
1: Zie je? Dat zei ik dus. Ze is heel jong.
2: Zit je er weer doorheen?
0: Zit je er weer doorheen?
1: Oh, wil ik... Oh, je kind is een meisje. Een jong kind is dit volgens
0: eigenlijk
1: mij.
0: Eigenlijk ben je een pratende dikpik.
2: Ik probeer het nog
3: een keer te bellen. Daar gaan we. Is er...
0: Hallo. Lotte. Nou, dan ga ik het zelf doen. Zo'n leuke plaat. Als je ogen dicht doet, zie je de jaren 80 voor je. Strand. Een handvol guldens om familie te bellen uit een telefooncel. En dan was dit op de radio. Het was een hit in Spanje. Het was een hit in Frankrijk. Het was een enorme hit in Nederland. Zijn naam is Tony Esposito. Had toch andere hits. Maar dit was volgens mij wel zijn grootste. Dat doe ik even los uit Pols.

0: Calvin Harris en Summer voor Inge. Leuk is dat deze Calvin Harris zelf zingt. Wist je dat?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Hij heeft nog een andere hit, Feel So Close. Heeft hij ook zelf gezongen?
1: Oh ja? I feel so close to you right now. Oh ja.
0: Nee, nu zing jij het. Hij zingt het zelf.
1: Ik zal niet meezingen. Set Force of Habit, hè? Sorry. Ik zing altijd dat mee. Ik zie het aan je.
2: Ruud,
1: zie je het? Ik zie het. Ja, ik zie het aan je. Het is goed.
2: Belangrijke zaken.
1: Ja, ook wel eens irritant.
2: Ja, zeg het. Het is de Ruud Soleil. En er ontbreekt er nog één. Marlies heeft zojuist een audio-app gestuurd. Die heb ik klaargezet.
3: Hey, goedemiddag. Ruud, Gijs en Bo, hier met Marlies.
0: Bo.
3: Zeg, omdat die zon maar blijft schijnen, toch nog graag een keertje Soleil Soleil van Middle of the Road. Just a little
0: bit lonely. A new Calvin Harris. Just a little bit sad. Hij zingt alles zelf. Oh nee, dit natuurlijk niet.

0: deze plaat.
1: Ja, Middle of the Road.
0: Salé, salé.
1: Hij is in de afgelopen 16 jaar 11 keer gedraaid bij NPO Radio 2.
0: 11 keer?
1: Ja, maar van 4 keer de afgelopen week.
0: Oh ja. Ja.
2: Dat is echt bizar.
0: En daarvoor?
1: De laatste keer daarvoor was 2019. Annemieke's A-lijst.
0: Oh ja.
1: Ja. En daarvoor was het One Night Standers. Ken je dat nog?
0: Nee.
1: In 2017 was dat.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, van Rob Stenders.
1: Van Rob Stenders, ja. En ik denk daarvoor was het bij Vivienne in de nacht. Het wordt nu laat. 12:15 s'nachts.
0: Ja, we hebben allemaal meegekregen wat er met haar is gebeurd daarna.
1: Net zeggen, dan ga je naar Boulevard.
0: Ja. Voor Staf, dat was voor Staf bij Boulevard.
1: Ja. En Nederland op vakantie.
0: Ja. Tot zover Middle of the Road, tot zover Soleil Soleil, tot zover Ruud Soleil XL. Zometeen na 6 uur. Hoor jij mijn collega Emily de Wild, wat ga je doen?
2: Wij hebben, ik durf het bijna niet te zeggen, maar als jij, Ruud, bijvoorbeeld dacht tot voor kort dat de Noordpool gewoon een fictieve plek was waar elfen en eenhoorns leven.
0: Ja.
2: Die hebben we wel eens binnen gehad.
0: Echt waar, serieus?
2: Ja, serieus. Of misschien heb jij zo'n voorliefde voor de geur van kelders dat je alleen maar vrienden uitkiest die kelders hebben, zodat je even in hun kelder kan ruiken. Is ook een goede voor, ik durf bijna niet te zeggen.
0: Ja,
2: maar.
0: Ja, zit er ook echt. Is het allemaal serieus dit?
2: Zeker.
0: Oh,
2: ja.
0: Wauw.
2: Ja, joh.
0: Gekke mensen heb je.
2: Heb jij er een?
0: Een kelder? Nee, helaas.
2: Nee, Do.
3: Nee.
2: Of een ik durf bijna niet te zeggen, maar.
3: Oeh. Ja, ik heb wel niet durf. Ja, mijn guilty pleasure is ganslever.
2: Oh, jij dat eet foie gras?
3: Ja.
1: Oh,
3: dat is toch heel erg durf bijna niet zeggen, maar ik zeg het toch.
2: Kan dat nog in Nederland? Mag dat?
1: Bij haar wel, hoor.
3: Nee, maar in Parijs wel.
0: Hey, ja, het allerergste is, haar favoriete huisdieren zijn serieus 2 eenden.
3: Ja.
2: En die mest je voor de slacht.
3: Ja,
0: nee,
3: die zijn toch? Ook heel hard weggerend. Ja. En die zijn nu wel weer gespot in de buurt.
0: Ah, okay. Nee, dat zijn wel jouw lievelingsdieren.
3: Zeker. Ja, zeker.
0: Zijn huisdieren.
3: Nee, maar ik ben ook wel heel lief voor dieren.
0: Maar je eet ze ook heel lief.
3: Ja, jij toch ook.
2: Foie gras. Okay. Ik heb het per ongeluk een keer gegeten.
3: En voelde je toen heel schuldig?
2: Ik voelde me wel schuldig, want ik had het restaurant eigenlijk vermeden omdat het op de kaart stond. En toen heb ik het per ongeluk gegeten omdat ik niet begreep dat ze dat bedoelden.
1: Nou joh, wat een gek verhaal.
3: Ja. Ja, wat staat er nou voor je?
2: En ik ben nog wat het John de Mol zat een tafel verder van mij. Toen dacht ik wel, rare avond.
0: Heb je het hem gegeven?
2: Gegooid naar John de Mol. Nee, dat niet. En over culinaire dingen. Je kan dus tegenwoordig, heb je cinema culinair. Dan kijk je een film en tegelijkertijd eet je wat de personen in de film eten.
0: Wow.
2: Superleuk.
0: Oh, leuk. Dat is leuk. Te gek.
2: Geen foie gras, maar wel andere dingen.
0: Nee. Zeg, en dan de eerste plaat.
1: Plaatje.
0: Dat vind ik jammer, dat is mijn favoriete plaat. Plaatje.
1: Mijn favoriete plaatje.
3: Ja. Ik ga toch nooit überhaupt een kans maken ook gewoon. Nou, mijn brein werkt zo langzaam.
0: Gijs is natuurlijk gewoon autistisch.
3: Dat. Ja, maar jullie allebei, sorry hoor.
1: Dat zeg je vlak jezelf niet
3: ja,
1: uit.
3: Ja, ik bedoel, dat is een compliment, hè.
0: Veel plezier met Emily de Wild. Wij zijn aanstaande maandag weer. Dag.
4: Is NPO Radio 2.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Het is 6:01. Je bent bij NPO Radio 2. NOS Journaal krijg je van niemand minder dan Levi van Eck. Levi, goedenavond.
9: Goedenavond, Emily. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ook was hij burgemeester van Groningen. PvdA-corrivee Job Cohen was goed bevriend met Wallage en zal hem missen.
10: Hij is in zijn hele leven wat mij betreft een heel belangrijk lid geweest van de Partij van de Arbeid. En een politicus die het ook echt vanuit de doelstellingen die hij heeft het beste met het land en met de wereld voor heeft. En dat is iets wat we vandaag de dag nog wel eens missen, vind ik.
9: Jacques Wallage was 79 jaar. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden. De vlaggen waren opgehangen aan lantaarnpalen, verkeerslichten en bruggen. Maar dat kan volgens gemeente en provincie gevaarlijk zijn voor het verkeer. Boeren hangen de vlaggen omgekeerd op als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Verdrietige reacties in Nunspeet in Gelderland. Daar zijn 2 Oekraïense vluchtelingen verdronken in een recreatieplas. Het gaat om een jongen van 15 en een man van 20. Ze leefden in een pleeggezin dat 4 jaar geleden vluchtte voor de oorlog. De lokale burgemeester is geschrokken.
11: Ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En eigenlijk zijn er geen woorden waarmee je dit verdriet van dit gezin kunt beschrijven. Dus we zijn aangedaan, ook als gemeente.
9: De 2 Oekraïners werden uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. En tropische temperaturen vandaag, dat het overal zo warm was, is best bijzonder, zegt weerman Marco Verhoef.
12: Vandaag hebben alle officiële KNMI-meetstations een temperatuur van 30 graden of meer geregistreerd. En het zuiden zelfs 36 graden, maar goed, dat is ook meer dan 30. En dat is al de 3e keer dit jaar dat dat gebeurt. Dan zou je zeggen, nou, dan gebeurt het dus wel vaker. Nou, maar vooral dat het de 3e keer is, dat is speciaal, want dat is in de afgelopen jaren nog nooit gebeurd.
9: Regionaal werd de 5e hittegolf van het jaar genoteerd. Dat is net zoveel als het record uit 1947. Het weer ook vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht blijft het op veel plaatsen boven de 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch heet. In het zuiden kan het lokaal 38 graden worden.
2: Zo, dankjewel Levi. Gaan we even kijken naar hoe druk het is op de weg bij de ANWB's. Helene de Geest. Hi Helene.
13: Hallo. Ja, je merkt wel dat Noord-Holland, dat er ook veel mensen alweer terug zijn. Want daar was het vanmiddag eigenlijk al best wel druk. Daar staan nu ook nog de langste files, maar ze lossen wel heel snel op. Op de A10 onder andere tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart nog 10 minuten vertraging. En ook op de A10 tussen Amsterdam Buitenveldert en Durgerdam is de vertraging richting de Koentunnel ook nog 10 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Almere sta je ook nog in de file tussen Hilversum en Huizen. Daar is de vertraging ook ruim 10 minuten.
2: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook, wat een programma. Compleet conform de pijlers van de publieke omroep. Dus ik zou zeggen, trek iets uit, maar hou je radio aan.
14: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
19: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
20: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
21: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
22: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
21: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
23: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1+1 gratis. Unox Soep in Zak, ook 1+1 gratis.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, goedenavond, goedenavond. Hoe hang je erbij vandaag? Ben je van binnen en buiten gefrituurd en lukt het maar niet om af te koelen? Het is allemaal heel herkenbaar, hou vol. Hey, nog even een update over die kip die gisteren ineens in mijn tuin zat. En ik dacht, dit is nu mijn kip. Jij en ik zijn voor altijd samen. Die is toen gevlucht naar de overkant. En toen dacht ik wel, als ze aan het eind van de avond weer terug is naar ons, dan hou ik die kip. En toen was dat dus zo. Mijn man die zei, ze is inderdaad weer terug in de tuin. Maar volgens is ze de tuin door mijn katten, de tuin van de buren ingelopen. En die hebben de dieren, die hebben de kinderboerderij gebeld. En die gaan er nu ophalen. Maar ja.
2: Dus oh, je had ook de kinderboerderij gebeld.
1: Ja, ik had ook de kinderboerderij. We kregen er niet te pakken, maar zij kregen er wel te pakken. Nou ja, kortom, ik ben de kip die ik even...
2: Jullie zijn uit elkaar.
1: We zijn uit elkaar. En dat deed me een beetje pijn.
2: Snap
1: want ik had er wel graag willen houden. Maar toen begreep ik van heel veel mensen op Instagram, dan moet je er ook twee bij nemen. Want mijn kippen gaan met drie. Toen dacht ik, ja, dat is wel misschien een beetje veel.
2: Wel heftig, hoor.
1: Ja, dus ze heeft nu een goed leven waarschijnlijk bij de kinderboerderij. Goed, je bent bij het Oorwel ook wat vandaag. Wederom de rubriek, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar als bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, dit zijn dingen die we binnen hebben gekregen. Voor jou, een dag geen Bassie en Adriaan, is een dag niet geleefd. Dan moet je me even bellen op 0800-1122. Of me appen met de NPO Luister-app. Kan ook bijvoorbeeld dat jij jouw kat expres een mensennaam hebt gegeven. Zodat je op werk kan doen alsof je een relatie hebt. Bijvoorbeeld dat je dan zegt, Martin en ik vinden het heerlijk om uren te kroelen. En eigenlijk is het je Maine Coon. Dan ben je ook van harte welkom in dit programma. Dus app me maar, ik ben benieuwd waar je mee komt.
0: NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio.

Wat zomerse klanken van Shakira met Burna Boy. En Die Die. Ja, een paar dagen geleden werd bekend dat de legendarische producer William Orbit was overleden op 69-jarige leeftijd. En hij heeft eigenlijk vooral heel veel voor Madonna geproduceerd. Bijvoorbeeld op het album Ray of Light. En zijn platen, als je het weet, dan hoor je het ook. Want al die platen die hij heeft geproduceerd, die hebben bijna allemaal zo'n kenmerkend elektronisch geluidje. Van die synthesizer bliepjes en zo. Dus je hoort het hier bijvoorbeeld op Frozen. Hier op het einde, maar heeft dus ook geproduceerd voor de Britse meidengroep All Saints. En dat hoor je ook. Luister maar eens naar het prachtige Black Coffee. Natural.

Beetje melancholisch tweeluik wel zo. Duran Duran, Ordinary World en daarvoor All Saints en Black Coffee. Ook alweer 26 jaar oud, jongens. Jeetje. Sandra die hebt, hi Emily, ik vind Agda en de Munnik helemaal bij dit warme weer passen. Zou je cd van jou, cd van mij willen draaien? Ja, je bedoelt De Kapitein, deel 2. Maar ik snap hem hoor.

0: de Munnik. De kapitein, deel 2. Het is op dit moment 6:30. De NOS Headlines krijg je van Levi van Eck. Levi, goedenavond.
1: Goedenavond. De wijk Malberg in Maastricht is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen mag worden gefouilleerd. Gisteravond was het onrustig daar. Tientallen jongeren veroorzaakten geluidsoverlast, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Een groep hackers uit Rusland zegt dat ze hebben ingebroken in de computers van Shell en Philips. De hackersgroep Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep losgeld eist. Door vulkaanuitbarstingen op Sicilië is het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland zwaar ontregeld. De vulkaan de Etna is al bijna een week actief. De luchthaven van Catania blijft daarom tot zeker 2 uur vannacht dicht. Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar niet in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, maar in de kustplaats Burgas. In mei won Bulgarije voor het eerst het Songfestival met dit nummer.

0: de Munnik. De kapitein, deel 2. Het is op dit moment 6:30. De NOS Headlines krijg je van Levi van Eck. Levi, goedenavond.
1: Goedenavond. De wijk Malberg in Maastricht is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen mag worden gefouilleerd. Gisteravond was het onrustig daar. Tientallen jongeren veroorzaakten geluidsoverlast, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Een groep hackers uit Rusland zegt dat ze hebben ingebroken in de computers van Shell en Philips. De hackersgroep Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven waarna de groep losgeld eist. Door vulkaanuitbarstingen op Sicilië is het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland zwaar ontregeld. De vulkaan de Etna is al bijna een week actief. De luchthaven van Catania blijft daarom tot zeker 2 uur vannacht dicht. Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar niet in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, maar in de kustplaats Burgas. In mei won Bulgarije voor het eerst het Songfestival met dit nummer. Het is nog onduidelijk of Nederland volgend jaar meedoet. Omroep Avro Tros geeft daar naar verwachting binnenkort meer duidelijkheid over. Het weer vanavond is nog lang zonnig en warm. Ook morgen veel zon en dan wordt het opnieuw tropisch warm.
0: Dankjewel. Dan de files bij de ANWB is nog Helene de Geest. Hi Helene.
2: Hallo. Ja, er staan er nog 2 en ze leveren ook eigenlijk heel weinig vertraging op. Eentje op de A12 aan de Duitse grens, daar 5 minuten op onthoud. En door een ongeluk ook nog file op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is de vertraging nu 10 minuten.
0: Dankjewel. Films moet je niet alleen zien, die moet je ook proeven. Dat zegt Cinema Culinaire. Zometeen hoor je er meer over.

0: Sera, Girls Who Like Girls hier op NPO Radio 2. Ja, een klassieke martini, shaken, not stirred. Of drinken met 007 of een kaasplankje eten met Meryl Streep. Dat kan dus bij Cinema Culinaire. Hun credo luidt: sommige films moet je niet alleen zien, die moet je ook proeven. Rutger van Sticht Tans is een van de initiatiefnemers van Cinema Culinaire. Goedenavond, Rutger.
1: Een hele goede avond.
0: Hallo. Hoe werkt dat? Hoe ziet zo'n avond eruit?
1: Nou ja, eigenlijk precies zoals je het in je hoofd hebt. Je komt in een mooie fijne zaal binnen. En je zit daar aan een lange tafel. En aan beide kanten hebben we dan een groot bioscoopscherm voor je, waar je de film kan kijken, maar ook tegelijkertijd met de film mee kan eten.
0: En alles wat je ziet op het scherm serveren jullie of trek je ergens een grens?
1: Nou, je moet wel ergens een grens trekken, want als er in een film heel veel zoete gerechtjes zitten voor de pauze, dan gaan mensen naar huis. Ja. Hebben we geprobeerd.
0: Oh, oké. Dat werkt niet.
1: We kijken naar de film en we zorgen, we maken gewoon een hele fijne spreiding over de film. Dus 4 gangen voor de pauze, die mooi opbouwt, een soort menu wat mooi opbouwt. En dan hopen we natuurlijk dat we aan het eind van de film, dat er ook daadwerkelijk een toetje in de film zit. Want die zit er niet altijd.
0: Nee.
1: De film is leidend. Dus we moeten het doen met wat de regisseurs van de film hebben bedacht. En daar maken we een menu mee. Ja.
0: En aan welke films moeten we denken? Welke gerechten serveren jullie bij die films? En welke films zijn dat?
1: Nou, bijvoorbeeld de film Chef. Dat is een film met hele fijne, een beetje Amerikaans-Cubaanse streetfoodgerechtjes. Maar ook die je net noemt, hè, Julie en Julia. Een Franse foodfilm met de bourguignon, met een heel lekker Frans kaasplankje. En sinds kort zijn we ook begonnen met het doen van film- en drinks-evenementen. En dan doen we inderdaad James Bond. En als hij zijn martini nipt, die hij zelf Vesper heeft genoemd, dan krijg je die ook.
0: Oké. Okay.
1: En het leukste vind ik zelf is dat je dus je zit aan een lange tafel in een fijne zaal. En rechts boven in het scherm gaat op een gegeven moment een teller lopen. Ja, dus die gerechtjes die komen de zaal in, die geef je door aan elkaar. Dus wat dat betreft ook wel echt een beetje een groepsdingetje. Je hebt je buren een beetje nodig. En dan gaat die teller lopen en die telt af van 10 naar 9, 8. En dan 3, 2, 1. En dan eet je met heel de zaal tegelijkertijd met die acteurs. Ja, een beetje. Veel, veel beter kan je een eetfilm in ieder geval niet beleven.
0: Ah, oké. Okay. Dus het loopt het zink met die film. Tenminste, dat is wat jullie proberen in ieder geval. Maar houden jullie rekening met dieetwensen? Want niet iedereen die wil buff bourguignon.
1: Nou, we hebben eigenlijk altijd standaard 2 menus bij een film. Dus dat is echt een beetje het menu wat de film schaft. Dus dat is vlees en vis, zoals ze in de film ook eten. We maken die gerechtjes gewoon na. En we hebben altijd een vegetarisch alternatief. En als je dan inderdaad nog een bepaalde allergie hebt, ja, dat kan natuurlijk. We proberen ermee te werken, maar meestal betekent het wel gewoon dat je een gerechtje moet overslaan. Want voor een grote zaal, tegelijkertijd met die film, kunnen we helaas niet toveren.
0: Nee, maar je kan ook echt hele experimentele kant op. Want ik snap dat je bijvoorbeeld, jullie hebben geloof ik Shaki in de chocoladefabriek. Dan heb je gewoon een zoet. Heb je dan alleen maar zoete dingen?
1: Nee. Nee, want op een gegeven moment heeft hij, ik weet niet of je die scène kan herinneren, dat hij een soort van 3 gangen kauwgom uitserveert.
0: Ja, met allemaal verschillende smaken, hartige smaken.
1: Ja, met 3 verschillende hartige smaken. Dus daar hebben wij een beetje, gebaseerd op die kauwgom hebben wij inderdaad dan gewoon 3 gerechtjes. Dus dat is een blueberry muffin, een tomatensoepje en volgens mij nog eentje. Welke is dat ook weer? Nou, kom ik nog wel op.
0: Maar ik krijg namelijk een terechte vraag van een luisteraar. Van, doen ze dit eigenlijk ook met horrorachtige dingen? Want in Silence of the Lambs heb je natuurlijk mensenlever met fava beans en een nice Chianti, zegt hij volgens mij. Is dat ook iets waar jullie ook mee zouden kunnen experimenteren?
1: Dat hebben we gedaan.
0: Dus,
1: We doen bijvoorbeeld dat is best wel ik zou het geen horror willen noemen, maar wel echt een soort thriller.
0: Ja.
1: De film The Menu met Ralph Fiennes.
0: Ja.
1: Daar speelt hij een soort chef die eigenlijk een beetje klaar is met zijn elitaire snobistische gasten, zeg maar.
0: Ja.
1: Die moeten eraan. En ook die film Er zitten een paar pikante gerechtjes in die we gewoon doen.
0: Ja, en merk je dan dat mensen allemaal hun bord leeg eten? Is dat evenveel als bij een gevrolijke film? Of merk je dat mensen toch denken van... als ik bijvoorbeeld een zak chips opentrek... en het wordt een soort van slagveld in de film... dan heb ik meteen geen zin meer in mijn chips.
1: Nee, snap ik. Wat zie ik daar? Kijk, ik denk wel dat de meeste mensen een beetje weten waar ze heen gaan.
0: Ja.
1: Dus het is niet de eerste keer dat ze die film hebben gezien. Dat is vaak gewoon een tweede of een derde keer dat ze de film zien. Bij een film als Le Grand Bœuf, weet niet of je die voor de geest kan halen?
0: Nee.
1: Ja, dat is een film over een soort groepje, ja, ook een beetje rijke, elitaire mannen, jaren 60 in Frankrijk, die zichzelf letterlijk dood willen eten. Die willen eigenlijk experimenteren of ze zichzelf kunnen dood eten in een weekend.
0: Ja.
1: Dan moest ik zelf ook wel even twee keer slikken. Maar voor mijn gezinnen.
0: Ja, mooi.
1: Dat gaat wel ver. Ja, maar het kan wel. Je merkt heel, ja, heel eerlijk. Veel mensen vragen natuurlijk wel eens aan mij van... Oh, maar wat voor mensen komen er dan naar jouw evenement? Wat voor doelgroep heb je?
0: Ja,
1: dat hangt echt gewoon... Valt of staat gewoon bij de film. Dus naar een fijne feel-good film als Chef of Wat het doe je... Komen stelletjes, komen avondje uit mensen. Maar naar zo'n film als Le Grand Bœuf, ja, daar komen echt liefhebbers van die film.
0: Allemaal zonder partner, alleen in een lange regenjas. Nee, schapje. Maar wel leuk, ik vind het een grappig concept. En jullie hadden even zomerstop, maar vanaf na eind augustus zijn er weer voorstellingen, hè, geloof ik.
1: Ja, volgende week donderdag 20 augustus beginnen we in de Lichtfabriek in Haarlem. En daarna gaat het circus verder. Dus dan reizen we van stad naar stad. Eerst Haarlem, dan Amsterdam. En dan komen we nog langs Rotterdam, Gent. Dan gaan we gewoon door. Het is een soort, soort circus van wat van A naar B heeft plaats.
0: Leuk. Nou, heel veel succes, Rutger van Cinema Culinair. En dankjewel voor het gesprek.
1: Dankjewel.
0: Doeg.

Misschien zit jij nu wel met je verschaalde zandbillen op een strandstoel aan het uitbuiken van je buff bourguignon. Heb je vast wel zin om iets te horen van Norah Jones? Zat ik aan te denken. Come Away With Me, prachtig nummer. Ik hoorde dit ooit toen ik ergens diep in Tennessee door de een of andere bos reed. Door een of andere bos. En overal om me heen waren vuurvliegjes. Dat is echt te gek.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk.
2: Sloopmelk.
1: Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer, dat is de ja. Van Jumbo.
3: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
5: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
9: Een nieuw hoofdstuk op de Weuste.
10: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
11: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
12: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
13: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
12: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Ook Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
19: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus
20: voor het kabinet?
19: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
18: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden.
21: Wow.
18: Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel, Ismaël de Bruin. Zometeen gaan we weer verder met het oor. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar komt eraan.
1: Tot zo.
2: Ster.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Ik doe het voor gezonde nieren.
23: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
24: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
25: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
26: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
27: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
28: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
29: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
30: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
31: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
32: Goed, het is gelukt.
31: Wat is er gelukt?
32: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
31: Fluitje van een cent dus?
32: Nou, het was wel wat meer dan dat.
33: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
34: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Radio 2.
1: Het oor wil ook wat.
2: Hi. Nog steeds. Alweer. Ik weet niet wanneer je inschakelt. Hi, leuk dat je luistert naar het oor. Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is onze rubriek waarbij je iets kunt zeggen dat je niet echt van de daken zou schreeuwen. Mag bij mij, want ik heb geen oordeel, geen mening en ook geen advies, echt niet. Wat weet ik nou, ik hang ook van ongemak aan elkaar. Kun jij bijvoorbeeld de verleiding niet weerstaan om iedere keer als je eetstokjes te zien ziet, deze in je mondhoeken te steken en een walrus na te doen? Zelfs als je in een super haute cuisine Michelinster restaurant zit. Dat is gewoon wie jij bent. Jij bent Henk en jij doet dat. Of schrijf jij soms stiekem geheime boodschappen op briefjes en stop je die dan in de jaszak van collega's, gewoon om te kijken wat er gebeurt? Of loop jij altijd met een hele grote boog om een duif heen, omdat je anders bang bent dat de duif zich aangevallen voelt, en zeg je dan ook sorry als de duif alsnog schrikt? Nou, dan wil ik je heel graag spreken zometeen. Mijn nummer is 0800-1122, is gratis nummer. Of je kan me appen met de NPO Luister-app. Dus hopelijk tot zo.
0: Ik laat mijn oor verhoren.

0: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
1: Ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
2: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het met de hand afwassen... vind ik erg ontspannend.
0: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
3: En dit is niet per se iets dat ik bijna niet durf te zeggen... maar Ster en ik hadden het net... zeggen van hoi.
4: Hoi, hi.
3: Ster en ik hadden het net over wat onze vaders voor gênante dingen deden of doen. En mijn vader, toen ik een tiener was... hij liet zich dan heel vaak vallen van de trap aan het publiek. Express. En dat deed hij blijkbaar ook al bij mijn moeder... toen zij een jonge vrouw was. En dan dat allemaal mensen, zeg maar... die dan zeggen, oh...
4: Voor aandacht gewoon.
3: Voor aandacht. Ja. En ik schaamde me dood. Had ik helemaal rode kaken van gewoon gêne.
4: Ja,
3: en dat vond hij heerlijk.
4: Ja.
3: Echt genieten.
4: Oh, joh, ja,
3: maar in Rotterdam van de hele helemaal van de trap.
4: Maar dat is toch wel pijn?
3: Ja, ik weet het. Hij kan zich goed laten vallen. Zoals een soort stuntman half. Maar ik dacht wel...
4: Ja, wat is dat toch met vaders? Die van mij, die als je dan tegen hem aanstoot heel zachtjes... ging dan helemaal zo... Au, au, en dan met zijn armen helemaal
3: dat
4: zo.
3: Dat doet Dirk ook altijd. Oh, ja, dan zeg ik, kun je even... Au, au, au. Dat is echt zo irritant. Ja. Meerdere keren op een dag, by the way. Maar goed, dit is weer wat anders. Eens even kijken wie er hangt. 0800-1122. Hallo, met wie?
5: Hallo, hier spreek ik met Thijs.
3: Hi Thijs, vertel.
5: Nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik zit soms echt wel meerdere minuten te scrollen op mijn telefoon, Spotify, om het juiste nummer te kiezen. En dat is simpelweg omdat gewoon voor het juiste moment moet ik ook het perfecte nummer horen dat daarbij past. Dat is eigenlijk een soort soundtrack voor een film, maar dan gewoon de soundtrack van mijn leven.
3: Oké. Je zoekt voor bepaalde momenten op een dag zoek je een soundtrack. En dan ben je dan lang mee bezig, hè, om te zoeken
5: soms
3: naar...
5: Soms wel.
3: Ja. En is dit altijd als je muziek luistert?
5: Nee, niet echt. Als ik gewoon bezig ben, ik ben aan het werk of zo, ik ben voor school bezig, dan let ik er wat minder op. Maar als ik gewoon een beetje in mezelf zit, dan let ik er juist wel heel erg op. Dan maakt dat echt heel erg uit.
3: Oké. En hoe ziet zo'n moment er dan uit? Laat je alles uit je handen vallen en ga je dan een nummer zoeken?
5: Een soort van wel. Ik zit dan wel echt gewoon helemaal op de telefoon. Ik zit te denken, oké, welk nummer past hier het beste bij? En gelukkig, ik heb allemaal playlists, heb ik. Dus daar... scroll ik dan een beetje doorheen en dan probeer ik het beste nummer voor het bepaalde moment eruit te halen.
3: Oké, en hoe heette die playlist dan? Is het zeg maar zonsondergang maart?
5: Nee, het is wel gewoon, ik heb gewoon een hele live playlist heb ik. Ik heb gewoon per artiest heb ik gewoon soms playlist en dan is het, weet ik wat, dan is het het beste van Steely Dan bijvoorbeeld. Of dan heb ik musical muziek. En dat heette dan musical bangers bijvoorbeeld. Zo heette die playlist, ja.
3: En
5: het is niet echt per se voor een moment zijn ze ingezet op de playlist.
3: Nee, maar het is meer dat jij voelt dan... Of geef eens een voorbeeld. Het is bijvoorbeeld zaterdagmiddag en dan voel jij iets. Van, het jeukt. Je moet iets dan.
5: Ja, nou, misschien wel het beste voorbeeld is soms... en dan is dat niet per se gewoon voor een zaterdagmiddag of zo... maar iedereen heeft wel die momenten dat je denkt... van, er komt iets spannends aan. Je bent ergens gespannen voor... en dan val ik al heel snel terug op musical muziek... en dan meestal The Sound of Music... en dan I Have Confidence van Julie Andrews. Ja. Dat vind ik dan perfect daarvoor, ja.
3: Wat mooi, je bent een man aan mijn hart. Wat goed.
5: Ja.
3: Oké. En dan krijg jij krijgt dan ook zelfvertrouwen van zo'n nummer...
5: Ja, eigenlijk wel. Ja.
3: Okay.
5: Ja, dat is ook best wel. Het begint heel rustig natuurlijk en ook dan heel groot. Het geeft ook veel energie dan op zo'n moment.
3: Dus muziek beïnvloedt, als ik het zo even samenvat, jouw humeur enorm. Maar kan het ook dus andersom werken? Dat je chagrijnig wordt van een bepaalde plaat?
5: Nou ja, ik moet toch. In de ochtend wil ik wel gewoon vrolijke muziek hebben. Dan ga ik geen Pink Floyd luisteren bijvoorbeeld. Dan denken ze, dat zie je... Ja, Pink Floyd, ik vind het schitterend, daar niet van. Maar ik ga in de ochtend ga ik dat niet luisteren.
3: Okay.
5: Dat kan ik er niet echt bij passen.
3: Maar wat doe je, heb je wel zo'n roadtrip gedaan bijvoorbeeld met mensen?
5: Nog nooit.
3: Oké. Is omdat je dan weet dat jij de playlist moet verzorgen en... dat.
5: Nou, ik ga wel vaak dan... Ik ben heel veel met mijn ouders op vakantie geweest. Deze zomer is de eerste keer zonder mijn ouders. Dan hebben wij wel altijd gewoon een playlist die we met z'n allen dan aanmaken. En dan ook in een bepaald thema. En dan zoek je dan de juiste muziek uit. Ja, dus dat wel.
3: Oké. Maar is het dan als jeuken dan jouw handen? Of denk je van ja, dit is Keen, dat kan niet nu op dit moment. Dat snap je toch? Denk je dat dan? Of?
5: Nou, leuk dat je het over Keen hebt. Want dat zet mijn broertje altijd op. En daar komt me soms echt de neus uit.
3: Oké, dus dat hoort niet bij jouw soundtrack? Oh, oké.
5: Nee, niet altijd. Ik vind het wel mooie muziek. Maar ja. Ik vind het wel leuk om dan de juiste muziek daarvoor uit te zoeken. Daar kan ik wel echt uren mee bezig zijn.
3: Oké, en is het ook wel eens dat je op pad gaat en dan zeg maar niet op pad uiteindelijk gaat, omdat je nog te lang bezig bent met je soundtrack voor het op pad gaan?
5: Nee, dat gelukkig
3: dat
5: niet.
3: Okay.
5: Dat heb ik nog niet gehad, gelukkig. Maar ik heb wel zoveel muziek inmiddels om uit te kiezen dat het wel steeds sneller gaat.
3: Ja, oké. Okay. En bij elk moment hoort dus een nummer als een soort soundtrack. En wat zou je dan van dit... Het is nu 19:21. Wat zou je daar dan bij bedenken?
5: Nou ja, ik zit hier op mijn kamer. Het is hier echt bloed en bloedheet. Maar het is wel gewoon... ik kijk naar buiten. Het zonnetje staat er mooi bij. Dan val ik dan wat snel terug op disco.
3: Disco.
5: Dat is gewoon heerlijk. Ja, het zonnetje schijnt. Ja, dat is gewoon. Dan zit je lekker in je sas. Nou ja, dan val ik snel terug op disco. En het is zomervakantie. Dus dan ook wat internationale muziek. Ik zou nu bijvoorbeeld. Kijk, ik weet niet of je het kent, Pino D'Angelo.
3: Pino D'Angelo, Pino D'Angelo.
5: Oh, D'Angelo, ja, god, let niet op buiten.
3: Nee, geef niet. Pino D'Angelo. En welke dan?
5: Ja, maar Kale Idea natuurlijk.
3: Kale Idea, oké. Okay. Oh, wat grappig, dat hoort dan bij nu.
5: Vind ik wel, ja. Maar dat is mijn gevoel. En muziek is een gevoel.
3: Ja, zeker. Oké, ik ga hem lekker voor je draaien. Dank je wel dat je het hebt gedeeld.
5: Ja, super bedankt.
3: Dank je wel. Doei Thijs. Bye.

0: Sovereign Light Café. En daarvoor Pino Danjo, maar quale idea. Ja, we moeten nog heel veel hebben over Thijs. Die zei net, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik zoek voor bepaalde momenten op een dag dan een soundtrack die daarbij past. En soms ben ik minuten aan het zoeken naar het goede nummer dat daarbij hoort. We krijgen toch wel heel veel reacties van mensen die zeggen, Katelijne, die zegt bijvoorbeeld, oké, maar dit was geen bekentenis, toch? Dit is wel normaal, toch? Toch, zegt ze erbij. Veel mensen vinden het wel heel herkenbaar. Maaike zegt ook, dit is herkenbaar hoor. Ik zit soms 2 minuten lang na te denken welke afspeellijst ik aan wil in mijn oortjes op de fiets richting werk. Snap ik ook, ja.
1: Ja, William die zegt, dit is toch geen, ik durf het bijna niet te zeggen. Dit is toch volkomen normaal. Ik durf het bijna niet te vragen, maar dit is toch normaal?
0: Ja. Ik denk dat sommige mensen consumeren muziek denk ik anders dan andere mensen, toch?
1: Ik denk niet dat iedereen dit doet.
0: Nee, dat denk ik ook niet hoor. Ik doe dit niet, namelijk.
1: Nee? Dus dan weet ik nu al dat niet iedereen het doet.
0: Ik doe dit wel.
1: Doe jij dit wel?
0: Wel op, nou niet zo, maar ik ben wel...
1: Nee, want ik heb het idee dat Thijs is hier wel echt heel veel, echt die is veel, er veel mee bezig.
0: Ja, hij is er veel tijd aan kwijt, volgens mij. Ik denk ook dat hij langer dan een paar minuten bezig was.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik denk dat hij het nog aan downplayen was. Marit die zegt, ik heb dit andersom. Soms ben ik ergens of ik ben nergens. En dan denk ik, ik ben toe aan bijvoorbeeld George Michael... of het is tijd om Alanis Morissette te draaien. Nou, is niet andersom, toch? Dat is toch wat Thijs bedoelt?
1: Nou ja, dan is het dus niet aan het zoeken. Dan popt het in de hoofd op.
0: Oh, ja, ja. Die behoefte is dan heel sterk van... dit moment vraagt om Alanis Morissette.
1: Oh, oké, vandaar.
0: En Simone komt nog even terug over de vaders... die gênante dingen doen om hun kinderen te generen. Simone zegt, mijn vader deed ook vroeger zulke dingen in het openbaar. Heel overdreven. Een drempeltje dat bijna geen hoogte had... en dan doen alsof je er overheen struikelt. En ik kreeg dan altijd een rood hoofd. We hebben gewoon allemaal hetzelfde leven gehad eigenlijk. Hè?
1: Ja, dezelfde
0: voorbeelden, dezelfde dingen. Dank. We sluiten hem weer. En dan volgende week gaan we weer verder met Ik Durf. Tot die tijd heb ik in ieder geval nieuwe muziek voor je. Ik draai hem al weken. Het is Lenny Monsoon en Wrecking Ball. En ik vind het hartstikke goed. En het is mijn

0: bezig was.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik denk dat hij het nog aan downplayen was. Mara die zegt, ik heb dit andersom. Soms ben ik ergens of ik ben nergens. En dan denk ik, oeh, ik ben toe aan bijvoorbeeld George Michael... of het is tijd om Alanis Morissette te draaien. Nou, is niet andersom, toch? Dat is toch wat Thijs wil?
1: Nou, dan is het dus niet aan het zoeken. Dan popt het in haar hoofd op.
0: Oh, ja, ja. Die behoefte is dan heel sterk van... dit moment vraagt om Alanis Morissette. Oh, oké, okay, vandaar. En Simone komt nog even terug over de vaders... die gênante dingen doen om hun kinderen te generen. Simone zegt, mijn vader deed ook vroeger zulke dingen in het openbaar. Maar heel overdreven. Een drempeltje dat bijna geen hoogte had. En dan doen alsof je er overheen struikelt. En ik kreeg dan altijd een rood hoofd. We hebben gewoon allemaal hetzelfde leven gehad eigenlijk. Hè?
1: Ja, dezelfde
0: voorbeelden, dezelfde dingen. Dank. We sluiten weer. En dan volgende week gaan we weer verder met Ik Durf. Tot die tijd heb ik in ieder geval nieuwe muziek voor je. Ik draai hem al weken. Het is Lenny Monsoon en Wrecking Ball. En ik vind het hartstikke goed. En het is mijn oorbeur.

dank. We sluiten weer en dan volgende week gaan we weer verder met Ik Durf. Tot die tijd heb ik in ieder geval nieuwe muziek voor je. Ik draai hem al weken. Het is Lenny Monsoon en Wrecking Ball. En ik vind het hartstikke goed. En het is mooi.

0: Terrence Trent D'Arby, Wishing Well. En voor Lenny Monsou en Wrecking Ball.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Je mag me altijd laten weten wat ik voor je kan draaien, hè? Hoeft niet. Mag wel. Rinus heeft dat gedaan. Hi Rinus.
2: Hallo.
0: Hi Rinus. Jij vraagt heel vaak om China Crisis.
2: Ja, en er wordt gewoon niet naar geluisterd, hè. Ik snap er helemaal niks van.
0: Nee, ja. Ik ken dan eigenlijk alleen maar Wishful Thinking van China Crisis. Maar ze hebben meer gemaakt.
2: Ja, dat is echt jammer, hoor. Dan kom je echt wat tekort.
0: Ja. Ja, nou ja, ik wil je... We gaan hem voor je draaien, hoor. Tenminste, een andere. Want jij wil Working with Fire and Steel.
2: Ja, je kent het toch wel zeker?
0: Ik weet niet of ik dit ken.
2: Jawel, die ken je wel.
0: Ja?
2: Ja, natuurlijk.
0: Dus ik vind dit een stug gesprek, Rinus.
2: Oh.
0: Nee, maar wat is er zo goed aan China Crisis?
2: Nou, niet op zich China Crisis, maar dit nummer.
0: Dit
2: dat
0: nummer,
2: is echt
0: okay.
2: Geweldig. Dat is een ethisch nummer en wordt veel te weinig gedraaid.
0: Ja, en zet je dit... Ja?
2: In vorige berichtjes heb ik ook al gezegd... 300 jaar niet gehoord, ik stuur hem altijd in voor de top 2000... wordt nooit gedraaid.
0: Nee, maar ja...
2: Erg jammer.
0: Bij de top 2000 wordt hij niet gedraaid.
2: Nee.
0: Nee, maar daar heeft hij wel concurrentie van miljoenen playlists, hè,
2: ja,
0: van andere mensen.
2: Ja, dat
0: dus om,
2: nou, dat past hij in, hoor.
0: Ja, dat geloof ik. Maar jij wil eigenlijk dat ik via een achteringang gewoon die plaat erin ga gooien.
2: Ja, dat gaat jou lukken.
0: Ja, ja. Nummer 185,5. En dat je dan ineens die plaat hoort van China Crisis.
2: Ja, ja, ja.
0: Is goed. Ik ga hem voor je draaien.
2: Helemaal goed.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel. Oké, goedjes.

gaat hier niet goed. Even kijken wat er gebeurd is. Dus ik gooi de muziek erin.

0: Royal Roots. En daarvoor hadden we Wow, China Crisis en Working with Fire and Steel. Nou, Sterre, dat heeft wat losgemaakt, dat Rinus dat heeft aangevraagd hier in het oor.
1: Normaal.
0: Holy moly, we worden helemaal overspoeld in de NPO Luister-app. Ik lees er even een paar voor. We hebben denk ik wel kamp meer China Crisis en kamp ik ga nog liever dood.
1: Ja.
0: Jossi zegt bijvoorbeeld, eindelijk China Crisis in de top 2000 ermee, met allemaal foto's van albums die hij heeft. En hij zegt dat ze begin december in Nederland toeren. Oh. In allemaal plekken zijn ze. Herman zegt, leuk, Working with Fire and Steel. Inderdaad, veel te lang niet op de radio gehoord. De laatste keer was ik zelf nog met Vuur en Staal, omdat ik werkte als lasser. En dat is ruim 30 jaar geleden. Maar Lies zegt, hier nog een groot fan van China Crisis. Monique zegt, degene die China Crisis aanvroeg, heeft de medestander. Ik ga erop stemmen met de top 2000. Jurgen zegt, kernherinnering, te gek. Maar dan is er ook nog een kamp, Rinus, dat het niet eens met jou is. Ton die zegt dat deze plaat erin komt, is wishful thinking. Mooi, mooi. Het lijkt er wel het nieuwe muziekje van Mario Kart. Groetjes. Eddie zegt, nou, dan weet Rinus nu ook waarom China Crisis nooit gedraaid wordt op Radio 2. En waarvoor alle, maar dan ook alle begrippen.
1: Heb je Rogier ook gezien? Rogier zegt, ik snap wel waarom dit nummer de top 2000 niet haalt. Laten we maar lekker bij wishful thinking houden.
0: Ja, en Luc die zegt nog, als je toch bezig bent met het saboteren van de top 2000 lijst, kun je er dan ook wat meer volbeat in zetten. Luister er eens, ik ben helemaal niks aan het saboteren. Anders krijg ik allemaal geruchten door Emily de Wild, die hackt de top 2000 met 3600 platen van volbeat en China Crisis erin. Zou wel leuk zijn, zou wel stunt zijn. Weet je wat, we gaan het gewoon doen. Wacht maar. Eerste kerstdag, mark my words. Allemaal luisteren.

0: nog zo goed herinneren dat dit een hit was. Weet je dat nog? 89,
1: oh,
0: 90?
1: Jong.
0: Heel
1: waren...
0: jong.
1: Ja, wanneer zijn je nou?
0: 89 volgens mij. 89 ja. Of 1990.
1: Ja, moet je voorstellen. Ik was toen 10.
0: Ik kan me nog...
1: En jij was een jaartje of 4. Nog jonger dan dat ik was.
0: Ja, maar ik kan me wel herinneren. Mijn ouders waren toen 12,5 jaar getrouwd.
1: Ja.
0: En dit werd gedraaid op dat feest. En ik zag er heel mooi uit. Het was een groot buffet.
1: Ja.
0: Dat is getaped door mijn oom. Die had namelijk zo'n videorecorder. Nou, niemand had dat.
1: Ja, want
0: dat
1: met was zo'n heel... klein cassette. Of zo'n groot.
0: Zo'n grote.
1: Zo'n grote VHS-band ging erin.
0: En dat was de enige band die we hadden. En daar heeft mijn moeder later een wedstrijd van Feyenoord overheen genomen. En die band is dus verloren gegaan.
1: Nee.
0: En ik stond op die band dus heel erg de lambada te dansen.
1: Maar dit weet jij nog van voordat Feyenoord op die band werd.
0: Ja,
1: tape,
0: ik kan het is echt zo'n core memory van deze plaat. Ik wist nog waar ik was, van de woonkamer. De hele familie, heel groot feest.
1: Ja.
0: Ja, dat is altijd
1: grappig.
0: Aan denken.
1: Ik moet altijd dan, want dan hoor ik de lambada. En dan in die periode had je volgens mij ook op tv een ander tv-programma. Maar ik weet niet of jij die dan kent. Omdat,
0: welke?
1: De pin-up club.
0: Oh ja.
1: Oh, dat ken je wel.
0: Ja, zeker.
1: Oh, oké. Okay. Cheer me up, cheer me up.
0: Ja, dat muziekje was zo iconisch, ja. Dat van Veronica, ja.
1: En dan, zeg maar, bij een vriend thuis keken we dat dan stiekem.
0: Ja.
1: Omdat we natuurlijk veel te jong waren om dat te kijken.
0: Soft erotisch wel.
1: Ja,
0: speelse erotiek.
1: Ja, klopt. Of Veronica.
0: Veronica.
1: Ja, toch? Of niet?
0: Ja, Veronica. Ja.
1: Dus dan keken we dat bij die vrienden thuis. En dat was dan super spannend, ja.
0: Rode oortjes.
1: Zoiets inderdaad. Ja, het was soft erotisch niet in. Maar voor een kind is dat dan best
0: wel. Weet je ook nog seks voor de boeg? Dat was ook zo vreemd.
1: Oh ja, maar dat was later.
0: Ja, dat was wel ook was niet soft erotisch. Dat was echt full blown, volgens mij.
1: Ja, toch, dat was wel zeg maar een soort van baanbrekende gesprek.
0: Baanbrekende televisie wel.
1: Klopt.
0: Goed.
1: Ja.
0: Dit was de Orwell ook wat voor deze donderdag. Ja. Zometeen baanbrekende muziek en radio gaan lekker door met Morad. Heel veel plezier.
1: Disco
0: met
1: donderdag.
0: Disco donderdag.
1: Ja.
0: Mogen mensen wat insturen van de disco?
1: Ja, dus zeg maar, waar heb jij op gedanst in de discotheek? Dat is altijd de vraag die ik stel. En dat ga ik voor je draaien.
0: App en maar. En tot maandag.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: Los op NPO 1. Magazijn leeggekoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Het is 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
6: We do understand that there are no casualties, or serious casualties at least, as a result of this derailment near Lewes.
5: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. En volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan waarna die tegen de tram botste. RTV Utrecht meldt dat er veel schade is. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
7: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
5: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer dan vandaag. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan is er nog ANWB Verkeersinformatie. Ik heb alleen even geen idee wie ik aan de lijn heb.
9: Hi Morat, Annemiek hier.
8: Hallo, ik zag het lampje knipperen. Ik denk, oké, die moet er even bij.
9: Ja, er is er toch één file helaas op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo staat namelijk een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
8: Ah, dankjewel voor de update.
9: Joe.
8: Doei.
10: Naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Daar zijn we!
12: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Doe het right. Doe het Carpetright.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Tros op NPO 1. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Met Morad.

dit is eigenlijk al een beetje Disco Donderdag, toch? Jonas Blue en My Life, Edge of Desire. Lekkere zomerse klanken voor deze heerlijke zomerse dag. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe met Morad. Het gaat zo ongelooflijk snel, hè? Twee keer knipperen en we zitten alweer op de donderdag. Er is nog maar één werkdag te gaan. En dan kunt jij en iedereen genieten van het weekend. Ruik je hem al? Of is dat de barbecue van de buren? Kan hem ook zijn. Maar om de allerlaatste loodjes van je week alvast een stuk lichter te maken, zetten we de energie vol aan.

dingetje. Ik zag al binnenkomen via de NPO Luister-app bijvoorbeeld Donna Summer. Is maar een voorbeeld, hè. Dus als er mensen zijn van die zeggen, ja, doe maar een Donna Summer en State of Independence, dan kan dat hem zijn. Maar als je het helemaal ergens anders

alles zijn. Je mag me appen via de NPO Luister-app. Een berichtje typen kan, een audio-appje vinden we ook leuk. Horen we meteen de stem van degene aan de andere kant van de lijn. Komt al wel goed. Alright, Discord donderdag dus. The Fun Loving Criminals, Loco, hoor je zo meteen. Na 11

wat een topplaat, hè, Jo, in de NPO Luister-app schrijft ze. Fijn, deze muziek die je draait. Van Loving Criminals en Loco. Kijk dat je zelf ergens totaal niet van overtuigd bent en iemand anders maar blijft zeggen, nee, geloof me nou, dit is echt goed wat je doet. De volgende artiest die had dat met het volgende nummer. Een nummer waarvan miljoenen mensen uiteindelijk zouden zeggen dat het één van zijn mooiste is. Hij schreef het nummer vanuit een relatie met een vrouw die moeite had om mensen te vertrouwen. Iets wat hij dan koppelde aan de afwezige rol van haar vader. Maar toen zijn platenlabel een single wilde maken, zag hij dat zelf helemaal niet zitten. Hij wilde liever andere nummers naar voren schuiven die beter pasten bij de muzikale richting die hij zelf op wilde. Nou, gelukkig dat zijn platenlabel, ja, allemaal leuk en aardig, maar wij brengen hem alsnog uit. En voor één keer hadden de mensen van het label dan toch behoorlijk gelijk. Het werd een grote radiohit en leverde hem uiteindelijk een Grammy op voor Song of the Year. John Mayer en Daughters.

0: vraag die kan je stellen. Waar heb jij op gedanst in de discotheek? Dat mag een disco-genre zijn, dat mag bobbeling zijn. Jij mag het zeggen, Jeroen.
1: Hey Morat, bij dansen in de disco denk ik direct terug aan de jeugd die ik had in Aalsmeer. Omdat mijn vrienden altijd, als we in de kroeg waren geweest, nog na dat die kroeg sloot, naar een tentje gingen. Bon Ami heette dat. En daar dansten wij op Back by Dope Demand van King B. Ja, dat is toch echt wel een klassieke joke. Heerlijk om weer een keer te horen.
2: Disco. Disco. Disco. Disco. Donderdag.

0: De Pet Shop Boys, West End Girls. Bij NPO Radio 2 laten we je natuurlijk graag Nederlandse muziek horen. En zo'n 2 weken geleden schoof zanger Joost Zwegers, ook wel bekend als Nova Star, gezellig aan bij Ruud de Wild, die toen met zijn mobiele studio dwars door Frankrijk trok voor Ruud Dusselij. Kan je niet ontgaan zijn. Nou ja, hij trakteerde ons natuurlijk niet alleen maar op zijn nieuwe single, maar hij zong ook nog eens live een stukje in het Frans. Une belle histoire. Ja, Joost ging hiermee zeg maar rechtstreeks terug naar zijn eigen jeugd en muzikale roes. Want voordat hij bekend werd, speelde hij veel op de straten in Frankrijk. En die Franse sound, die hoor je na al die jaren nog altijd in zijn liedjes terug. Nova Star, Today Yesterday.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Nova Star met Today.

Elena Miles en Black Velvet op NPO Radio 2. Je wil je bemoeien met de muziek, hè? Het kan. Het is zometeen tijd voor de ballen van Morad. Ik trek zometeen een balletje uit het apparaat achter mij. Op het balletje staat een getal. Dat getal correspondeert met een categorie. En binnen die categorie mag je...

0: Uploader, Dancing in the Moonlight. En dan is dit het moment voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, de ballen schieten alle kanten op achter mij, worden gehusteld. En dan komt er één bal uit het apparaat. Vandaag een gele bal met 72. Dan kijk ik even in mijn lijstje. Wat staat er bij 72? Oh, yo. Oké, dat is leuk vooruitkijken. Welke muziek wordt er gedraaid op jouw bruiloft? Dat is een beetje vooruit kijken of welke muziek werd er gedraaid op je bruiloft. Hè? Wat was die mooie plaat waarbij de openingsdans plaatsvond? Bijvoorbeeld, als het maar terug te linken is naar je toekomstige of bruiloft in het verleden.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Dit is NPO Radio 2.
7: 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
8: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
7: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n €9 miljoen, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de

0: Show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
1: Wat is dit heftig.
0: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
2: Waar zijn we beland? Ik draai door.
0: Stream de FOMO Show gratis vooruit via NPO Start.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ja, we trokken balletje 72, categorie muziek op je bruiloft of muziek die te maken heeft met een bruiloft, anything. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister app. Jorieke heeft het over Etta James, At Last.
1: At Last.
0: Prachtig. Marcel, die noemt Paul de Leeuw en blijft tot de zon je komt halen.
2: Dus blijf.

0: een balletje bij de Ballen van Moor. Dat was een balletje wat ons vertelde. Zoek muziek op die iets te maken heeft met een bruiloft. Jan Willem.
1: Goedenavond.
0: Het was in 2005.
1: Ja, dat klopt.
0: 2005 klinkt niet eens zo heel ver weg, maar toch alweer 21 jaar geleden.
1: Mm-hmm.
0: Toen trouwde jij met wie?
1: Met Johanneke.
0: En wat is de status nu?
1: Ja, nog steeds hetzelfde. Gelukkig getrouwd.
0: Ja.
1: Gelukkig getrouwd.
0: Fijn. Ja. Nee, je kan ook inderdaad getrouwd zijn, maar het is gelukkig getrouwd. Ik begrijp ook nog twee fantastische kinderen.
1: Jazeker.
0: Wat is het geheim van 21 jaar en nog gelukkig getrouwd?
1: Ik denk het proberen het plezierig te hebben met elkaar. Dus leuke dingen doen. Maar ook goed luisteren naar elkaar. En gewoon er zijn voor elkaar als het nodig is.
0: Ja, leven en laten leven ook.
1: Ja, ook dat. Ja, wel je eigen ding doen. Je eigen werk, je eigen activiteiten. En ook openstaan voor dingen die anders gaan dan 21 jaar geleden.
0: Meegaan met de tijd.
1: Ja.
0: Ook belangrijk. Oké, dit zijn handige tips die mensen mee kunnen nemen naar hun bruiloft, als dat nog staat te gebeuren. Maar ik wil even terug naar 2005. Hoe zag je vrouw eruit?
1: Dat is wel mooi dat je het vraagt, want haar familie en vooral zij zelf zat heel erg van, ik heb een rode trouwjurk. Ik heb een rode trouwjurk en ik dacht, als er iets is wat ik niet wil, is het dat. Ik wil gewoon een beetje klassiek, dat zou ik gaaf vinden. En zo komt ze de trap af van waar zij was aangekleed, want ik kwam haar ophalen.
0: Ja,
1: toen zag ze er in een prachtig mooie, beetje crème, witte trouwjurk uit. En ik riep heel hard, gelukkig, het is geen rode.
0: Iets te hard ook, gewoon, dat ze het hoorden.
1: Ja, dat hoorden ze.
0: Oké, gelukkig geen rode, oké. Het klinkt in ieder geval wel als een sprookjesachtig moment wat daar plaatsvond.
1: Ja, dat was heel bijzonder.
0: Oké,
1: okay, ja.
0: En de muziek. Waar werd de muziek gedraaid die jij hebt geselecteerd voor nu?
1: Dat was op het feest, 's avonds. We hadden een feest in op een strandtent vlakbij Middelburg waar we wonen. En daar was dit het openingsnummer om echt het feest te starten.
0: Welke plaat werd ingestart?
1: Dat was U2 met City of Blinding Lights.

0: 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Progressive en Danny Vera en Make It a Memory. Misschien heb je vanavond wel zo'n hele lekkere, memorabele avond. Want, oh, wat is het toch lekker weer, hè? Het zijn wel van die avonden waarvan je eigenlijk hoopt dat ze nooit afgelopen zijn. De zon is inmiddels ondergegaan, maar het is nog steeds lekker warm buiten. Ik denk nog steeds een graadje of 28. Niemand lijkt echt haast te hebben om naar bed te gaan. Lekker! Misschien zit je zelf nog ergens aan het water. Of ben je onderweg naar huis van je werk met de ramen open, of zit je gewoon lekker thuis te genieten van dat kleine beetje vakantiegevoel op een doordeweekse avond. Voor precies dat gevoel heb ik nu twee platen voor je die daar perfect bij passen. Kings of Leon en Beachside hoor je zometeen naar The Fresh Prince. Oh!

0: heerlijke muziek bij zo'n heerlijke zomerse avond. Kings of Leon Beachside op NPO Radio 2. En dan is het weer tijd voor meer mediterrane sferen, maar dan wel in een soort van duel.
1: Mooi!

0: halen Italië gewoon even rechtstreeks naar je radio.
1: Ciao tutti, buongiorno. Daar zijn we weer.
0: Ja, dat snap je wel. Hè. Twee gigantische Italiaanse wereldhits staan vanavond lijnrecht tegenover elkaar. Aan de ene kant de man met zijn kenmerkende Italiaanse stemgeluid. Zucchero. Oh, wacht even, sorry. Maar dan begin ik natuurlijk wel eerst even met de ander. Eros Ramazzotti en Tina Turner. Dat is de eerste optie. Daartegenover zetten we Zucchero.

Zucchero, inderdaad, op NPO Radio 2. Maar jij bepaalt welke van de twee uiteindelijk zometeen Morals Most Wanted is. Ga nu naar de NPO Luister-app Radio 2, klik daar op bericht en de poll verschijnt al vanzelf in je beeldscherm.

Oké, zometeen dus de uitslag van Morals Most Wanted. Hè. Het thema is Italië. Want met deze temperaturen kunnen we dat wel gebruiken. Nou, aan de ene kant Zucchero. Ja, ik kreeg hem ook al via de NPO Luister-app. Morat, het is Il Professore Zucchero, als je hem helemaal compleet wil maken. Duidelijk verhaal, Il Volo. En daartegenover zetten we Eros Ramazzotti en Tina Turner met Cose della Vita. Kijk even naar de tussenstand. De ene plaat heeft 38% van de stemmen. De andere plaat 62% van de stemmen. Als je nog niet hebt gestemd, dan kun je nu naar de NPO Luister-app. Klik daar op Radio 2 en dan het berichtenscherm. En de poll verschijnt dan gewoon vanzelf in je beeldscherm. Gewoon een kwestie van op de juiste plaat klikken en stemmen. That's all. Harry Styles is onderweg. American Girls naar de Red Hot Chili Peppers. Snow.

Het is The Cure en Boys Don't Cry op NPO Radio 2. Je hebt nog, even kijken, 2 minuten en 30 seconden om je stem uit te brengen. Want welke Italiaanse banger wordt zometeen Morat's Most Wanted? Dit is The Weeknd en In Your Eyes.

Zucchero live gezien in de arena van Verona. Dat was echt fantastisch. Herman die zegt, nou Morad, vaak zijn ze wel lastig om te kiezen, maar deze is zo klaar als een klontje. Dat moet gewoon Zucchero zijn natuurlijk. Groetjes van Herman. Maar wat is uiteindelijk de eindstand? 61% van de stemmen gaat inderdaad naar Il Volo Zucchero op NPO.

0: Sukiro Il Follo als Moras Most Wanted track voor vandaag. En hij heeft geluisterd, geanalyseerd, gewogen en waarschijnlijk ook weer veel te lang nagedacht. Ja. Maar we hebben uiteindelijk je oordeel nodig, Tim.
1: Ja. Oh, nee, ik heb een pizzatent in Maastricht, daar ging ik heel vaak eten. En om de twee nummers kwam dit voorbij.
0: Oh mijn god, wat dan? Met de actie van de dag?
1: Nee, gewoon het hele nummer.
0: Oh mijn god.
1: Nou, okay.
0: Is het ook wel een wachtmuziekje voor een Italiaanse pizzeria, toch? Niet dan? Even twee klanten voor je, hoor. Moment. Hey, maar was dit nou een goede Italiaanse soundtrack? Die Most Wanted track van Sukiro Neri?
1: Vind ik wel, hoor.
0: Ja, we zetten daar wel even wat andere grootheden tegenover. Ladies and gentlemen.
2: All right.
3: Teams. Finale. Oordeel.
0: Ja, Sukiro. Oh!
1: Ja, ik zit niet zo heel goed in de intro.
0: Oh, nee, ik ga je helpen. Giovanotti, L'Ombelico del Mondo.
1: Ja, oh, okay, laten we Sukiro nog steeds.
0: Oké, okay, ja, oké. Okay. Ja, ja. Deze doet geen. Dan Sukiro.
1: Oh, Laura. Laura Pausini, goed opgedroogd ook, even tussendoor.
0: Ook nog, oké, okay, dat zullen we nog even opzoeken. Maar dat
1: is heel man. Succes is dit weer.
0: Ja, nee, maakt niet uit.
1: Maar prachtig, ja? Goed. Ik ga toch voor Laura Pausini.
0: Laura Pausini.

0: Nee, ik hoor het al. Laura Pausini, de zelfgrote winnaar. Oké, Tim Savelslot, zometeen hier op 2.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Nieuwsgierig.
1: Dit is NPO Radio 2.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
14: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train. En everything got thrown forward.
13: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Gaan we naar de ANWB. Dat is ongebruikelijk op dit tijdstip. Dus ik ben heel benieuwd. Annemieke Bosschaat, wat is aan de hand?
15: Nou, ik denk dat het komt dat mensen een heerlijke avond op het strand nog hebben gehad. En tot laat zijn blijven zitten. Ja. Want je hebt nu nog vertraging op de N200. Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en Overveen staat 4 kilometer file. Met 10 minuten extra reistijd.
12: Super, dankjewel hè. Ja,
15: fijne avond.
12: Jij ook. Nu de zon onder is gegaan op het avondslot. Is het op veel plekken hartstikke donker. Maar er is één plek waar licht vandaan komt, flikkert en het schittert en de lichtstralen vullen de hele binnenplaats van het avondslot. Wie het is? Ook zie je het al. Het zijn de poortwachters van vanavond. Dat is de eerste artiest die gaat draaien. Wie oh wie? Je hoort het zo meteen.
16: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
17: Wat is dit heftig.
16: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
18: Waar zijn we beland? Ik draai door.
16: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Ah, nee hè.
21: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
20: Ja, weer eens.
21: Nou, proef jij even.
20: Oh ja?
21: Ik heb net koffie gezet.
20: Lekker.
21: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.
22: Een klein gebaar brengt

0: Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
5: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Tim's avondslot.
8: Avrotros. Zomer op je radio.
9: Hier is Hilversum 2 gezellig programma.

0: een liedje over verliefd worden.
1: Ik ben een beetje Malibu erbij. Ik dacht, dat past wel op zo'n hete avond als vandaag. Miley Cyrus en Malibu.
2: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeieavond. 2 uur lang avontuur gaat beginnen. Het is bloedheet vandaag in het avondslot. Maar het weekend longt over precies 2 uur, dan begint vrijdag. En dat gaan we inluiden als ware het 31 december. Met gekoelde champagne, heerlijke hapjes in de vorm van fantastische muziek en vuurwerk toe. En straks, even na 11 uur, dan spelen we de Deep Dish Pop Quiz. Waarin er gestreden wordt om een albumparel. Het is de enige quiz op de Nederlandse radio waarin je wordt gestraft met een hit. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen. Ja, en verder, ik heb een beetje rond zitten kijken hier op het avondslot vandaag. Maar ik zie hier en daar al wat gekleurde lampjes hangen. Ja, zeker weten. En nog maar een paar maanden, dan is het zover. Ik zag zelfs ergens in een van de gangen hier een bordje met daarop: vergadering voorbereidingen top 2000. Dan weet je het wel, dan gaan we toch langzaam richting die kant. En midden in de zomer, Tim, denk je daarover na? Ja, toevallig wel. Maar ik moest er ook aan denken, omdat ik bezig ben met een heel nieuw project. En ik heb daar maandag al iets over verteld. Toen draaide ik namelijk een nummer van David Bowie, misschien kun je het nog wel herinneren. En toen zei ik, is het niet een leuk idee om gewoon iedere week 1 nummer van David Bowie te draaien in chronologische volgorde? Dus dat ga ik doen. Wij zijn hier iets aan het bouwen. Dat heet de Bowie Bar. We moeten een beetje vorm krijgen, maar aanstaande maandag gaan we ermee beginnen. Dus alle Bowie-fans opgelet. David Bowie komt hier veel aan bod de komende tijd in het avondslot. Vanaf maandag de Bowie Bar.

0: Willems Avondslot, het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio.
1: Lekker.
0: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

liedje dat je terugbrengt naar bijvoorbeeld de camping in Canada. Of je eerste vakantie zonder ouders naar Thailand. Of die familievakantie naar de Ardennen, waarbij je na drie uur vliegen al ruzie had met je broer. En welke liedje hoort daarbij? Welke plaat is onlosmakend verbonden met jouw vakantie? Het mag echt alles zijn. Laat het eventjes weten met de NPO luisteren. Ik zit aan te denken, even 3 uur vliegen naar de Ardennen. Dat is volgens mij een hele gekke detour ben je dan aan het maken. Het kan, hè? Ik bedoel, je zou maar gewoon even iets gemist hebben en dan... Nou goed, moeder. Niet blijven in die vlek, Tim. Niet blijven in die vlek. Wat zou je graag willen horen? Welke vakantieplaat hoort erbij? Laat het even weten met de NPO. Luister, je bent van harte welkom. Gaan wij ondertussen even een zonnedans doen. Met Klankkarussel.

0: Jackson, het gitaargeweld van Van Halen. Eddie Van Halen. En natuurlijk geweldige productiewerk van Quincy Jones, want dat is een genie. Oké, we hebben even een live verslag vanuit de trein op dit moment. Ik kreeg veel berichten binnen van mensen die op vakantie zijn op dit moment en overal vastzitten. We gaan even naar onze correspondent ter plaatse, dat is Marjolein. Marjolein, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Waar ben jij op dit moment, Marjolein?
1: Ik ben net weggereden van Hannover.
0: Oké, hoe lang sta je en stond je al stil in de trein?
1: We stonden 2 uur stil bij Rijnen. We moeten
0: Marjolein.
1: Ik had nog 9 uur moeten zijn.
0: Ja?
1: Het wordt 12.
0: Jeetje, dus dikke 3 uur vertraging begrijp ik.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Hoe warm is het daar?
1: We hebben airco, gelukkig.
0: Oké, dat is heel fijn. Dus dat is allemaal geregeld. Heb je genoeg te eten en te drinken?
1: Ik heb het tas goed ingepakt, dat scheelt hoor.
0: Oké. Beschrijf de persoon die tegenover jou zit.
1: Tegenover mij? Nou, ik heb momenteel eigenlijk alleen maar een

0: Jackson. Het gitaargeweld van Van Halen. Eddie Van Halen. En natuurlijk geweldige productiewerk van Quincy Jones. Want dat is een genie. Oké, we hebben even een live verslag vanuit de trein op dit moment. Ik kreeg veel berichten binnen van mensen die op vakantie zijn op dit moment. En overal vastzitten. We gaan even naar onze correspondent ter plaatse. Dat is Marjolein. Marjolein, goeie avond.
1: Hey, goeie avond.
0: Waar ben jij op dit moment, Marjolein?
1: Ik ben net weggereden van Hannover.
0: Oké. Hoe lang sta je en stond je al stil in de trein?
1: We stonden 2 uur stil bij Rijnen. We moeten
0: Marjolein.
1: Ik had nog 9 uur moeten zijn.
0: Ja?
1: Het wordt 12.
0: Jeetje. Dus dikke 3 uur vertraging, begrijp ik.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja. Hoe warm is het daar?
1: We hebben airco, gelukkig.
0: Oké, dat is heel fijn. Dus dat is allemaal geregeld. Heb je genoeg te eten en te drinken?
1: Ik heb het goed ingepakt. Dat scheelt hoor.
0: Oké. Beschrijf de persoon die tegenover jou zit.
1: Tegenover mij? Nou, ik heb momenteel eigenlijk alleen maar een stoel.
0: Oh, gelukkig. Heb jij even geluk?

0: gitaargeweld van Van Halen. Eddie Van Halen. En natuurlijk geweldige productiewerk van Quincy Jones, want dat is een genie. Oké, we hebben even een live verslag vanuit de trein op dit moment. Ik kreeg veel berichten binnen van mensen die op vakantie zijn op dit moment en overal vastzitten. We gaan even naar onze correspondent ter plaatse, dat is Marjolein. Marjolein, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Waar ben jij op dit moment, Marjolein?
1: Ik ben net weggereden van Hannover.
0: Oké, hoe lang sta je en stond je al stil in de trein?
1: We stonden 2 uur stil bij Rijnen. We moeten
0: Marjolein.
1: Ik had nog 9 uur moeten zijn.
0: Ja?
1: Het wordt 12.
0: Jeetje, dus dikke 3 uur vertraging begrijp ik.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja. Hoe warm is het daar?
1: We hebben airco, gelukkig.
0: Oké, dat is heel fijn. Dus dat is allemaal geregeld. Heb je genoeg te eten en te drinken?
1: Ik heb dat goed ingepakt, dat scheelt
0: hoor. Oké. Beschrijf de persoon die tegenover jou zit.
1: Tegenover mij? Nou, ik heb momenteel eigenlijk alleen maar een stoel.
0: Oh, geluk. Heb jij even geluk, want dat heb ik eens een keer gehad. Dus we hadden iemand die belde en die zei, omschrijf de persoon even tegenover jou. En dat is zo awkward, want als je, ja, hij heeft een baard en een hoedje op en dan ik denk dat dat gaat gebeuren. Marjolein, ik wens jou een hele fijne rit en laat even weten of je goed aan bent aangekomen daar in Berlijn, oké?
1: Okay? Ja, komt goed,
0: alright, succes hè, hoi! Ach ja, Marjolein, gestrand in de trein. 3 uur vertraging, maar ze komt er wel hoor, komt helemaal goed.

is een gestrande trein. En dat zou best wel eens kunnen dat je dan een liedje opeens hoort wat je daar weer naartoe brengt. Als je dat weer terug hoort als je terugkomt van vakantie. Een ultiem vakantienummer, daar ben ik nou op zoek. Laat het weten met de NPO. Luister en geef het door. Draai ik ondertussen de nieuwe van The Opposites, want die zijn helemaal terug. En ik vind hem vet hoor, deze Feestje op mijn graf.

de echoende kamers van Tim's Avondslot. En ontdek de muzikale kroonjuwelen. Dit is er weer eentje.

0: down.
1: Enige dramatiek is ons niet vreemd in het avondslot. Ik zag hier al een grote vleugel staan vanavond. Ik dacht al, dat zullen ze hebben. De Boomtown Rats. I don't like Mondays.
2: Long now.
3: Jouw ultieme vakantieplaat.
1: Ja, Erik, goeie avond.
4: Hey jongen, hoe is het?
1: gaat goed. Erik, ik ben heel benieuwd naar jouw vakantieherinnering en welk liedje daarbij hoort. Naar welk jaar gaat het?
4: Nou, we gaan terug naar 1974, 75 een beetje.
1: Oké. En welk land gaan we bezoeken met jou?
4: Italië.
1: Kun je eigenlijk een beetje de Erik van 1974-75 omschrijven? Hoe zag je eruit?
4: Lang haar tot op mijn schouders.
1: Oké.
4: En ja, dat zou ik nou niet meer zeggen natuurlijk, uiteraard.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik ken je niet verder. Het zou kunnen dat je lang haar nog steeds had, hè?
4: Ja, nee. Dit is nu een kale basser, zeg maar.
1: Oh ja, oké, prima. Maar goed, in 1974 had je nog lang haar. Wat voor kleren had je aan?
4: T-shirtje en een spijkerbroekje, zeg maar, wat je wil.
1: Beetje kapotte spijkerbroek en een checkie rollen, dat idee.
4: Ja, inderdaad.
1: Daar kan ik wel zo vaak vermoeden, inderdaad. En naar welke muziek luisterde je? Status Quo, Creedence Clearwater Revival, dat soort werk?
4: Ja, klopt inderdaad. Ja, dat was toen een beetje de muziek. En een beetje Led Zeppelin.
1: Zeker. Hey, en je was in Italië, waar precies?
4: We beginnen naar het Garderbeer, de Lassize.
1: Oké, en was je alleen met familie of met vrienden? Hoe zag jouw vakantie eruit?
4: Ik mocht toen mee met een schoolvriend van mij. En die ouders vonden het wel leuk dat er een vriend mee ging. En ik mocht mee naar Italië. En dat was ook mijn eerste buitenlandse reis, zeg maar.
1: Oh, wauw. Ja, dat was natuurlijk wel even heel spannend.
4: Ja, heel spannend. Zonder meer, zeker. Ja, echt. Ja, echt.
1: Wat heb je ervan geleerd van die vakantie?
4: Nou, sowieso, de vriendschap die was al, en die blijft bestaan tot en met nu, zeg maar.
1: Ja.
4: En ook met de ouders, want helaas is mijn vriend helaas overleden op een jonge leeftijd.
1: Oh.
4: Maar ik heb altijd nog een heel goed contact gehad met die ouders.
1: Ja. Hey, en mag ik vragen, hoe lang daarna is hij overleden dan, na die vakantie?
4: Ik denk 2 jaar.
1: Jeetje.
4: Ja, hij is op... Met 19 jaar geleden dat overleden. Door een auto-ongeluk.
1: Oh man, wat verschrikkelijk.
4: Ja, vreselijk was dat. Ja.
1: Maar dan kun je wel teruggaan naar die vakantie. En dan kun je die mooie herinneringen terughalen. Wat maakte hem...
4: Ja, geweldig. Nou genoeg. Jeetje, niet zo nou.
1: En wat maakte hem zo bijzonder dan?
4: Nou, het was sowieso mijn allerbeste vriend.
1: Ja.
4: En, nou ja, ik mocht mee naar Italië.
1: Ja.
4: De boot ging om dak. En de caravan ging erachter. En... We gingen skiën op het Garderbeer. Nou, je weet niet wat er gebeurt allemaal.
1: Wat fantastisch zeg. En welke plaat hoort bij die vakantie?
4: De Free Electric Beat van Albert Hammond.
1: Oh. Die werd veel gedraaid toen of zo op de camping.
4: Die werd heel veel gedraaid. Was toen ook een hit van Albert Hammond. En die werd veel gedraaid. En als je nou op de ski staat en je gaat over die golf heen met de skis en je hoort dat nummer. Ja, dan ben je gewoon in de wolken, zeg maar.
1: Wat goed zeg. Hoe heette jouw vriend?
4: Rob de Geus.
1: Oké. Ik ga hem voor jou draaien, Erik, en voor Rob. Allebei voor die vakantie uit 1974-75. Toen jij op die waterskis kadont met hem samen en Albert Hammond met de Free Electric Band klonk.
4: Hey, dankjewel, man.
1: Ik breng je even terug naar die tijd. Dankjewel dat je het met ons wilde delen.
4: Is goed, man. Dankjewel.

Crash Test Dummies. Een echte one hit wonder. En 8 minuten voor 11. De dag is bijna voorbij. Dat wil zeggen nog een dik uur. En dan beleven we een nieuwe vrijdag. Vrijdag 14 augustus. Ik kan me zo voorstellen dat je even de dag aan het overdenken bent. Misschien lig je wel in een hangmat op dit moment. En ben je de hele dag druk bezig geweest. Hard gewerkt voor je baas. Of voor je gezin. Iedereen vraagt van alles van je. En nu is het jouw tijd. Jouw tijd om even helemaal bij te komen. En om in je hoofd even op vakantie te gaan. Fluitend. Met de Gorilla's. Gewoon 3 minuten even helemaal voor jezelf. Geniet ervan. Dit is Orange County. NPO Radio 2, Tim's Avondslot.

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
7: Wat is dit heftig.
6: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
7: Waar zijn we beland? Ik draai door.
6: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Dit is NPO Radio 2.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van €9 miljoen. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is, is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Oh, lekker in de tuin gaan slapen, joh.
11: Ja, oké, dus bouwvakkers ontdekken een goudschat van €9 miljoen... in een Vlaamse kelder. We hebben eventjes de hele line-up van Tim's avondslot omgegooid. En Prince zal ze meteen overzingen. Jack Johnson hoor je ook straks.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?

0: is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeet.nl.
6: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Jack Johnson en Upside Down. Het is donderdag in Tim's avondslot. En dan doen we altijd iets heel bijzonders. Dan is het tijd voor een heel spannend spel. En wel.
1: 1 artiest. 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? The Deep Dish. Popquiz.
0: Ja, je kent het wel. Je bent fan van een artiest en je vindt het bloedirritant dat je op de radio altijd maar die ene grote hit hoort. Terwijl er zijn nog zoveel andere mooie nummers gemaakt. En daarom draai ik voor 1 keer een iets minder bekende track van jouw favoriete artiest. Maar dan moet je wel meedoen aan de Deep Dish Pop Quiz. En vandaag speel ik die met Herman. Hij wil heel graag Forgiven horen van Alanis Morissette. Herman, goedenavond.

0: Goedenavond, Wim.
1: Nog op een terras gezeten in de zon vandaag, toevallig, Herman?
0: Nee, ook geen kranten lezen. Nee.
1: Ah, je wist welke kant ik op ging.
0: Ja hoor. Nee.
1: Ik was niet
0: van het alles.
1: Nee, dat is niet de eerste, hoor ik al. Zeg, Herman, je gaat spelen voor Forgiven van Alanis Morissette. Waarom juist dat nummer, vertel.
0: Nou ja, net wat je al zei in het inleidende stukje. Dat is altijd dat ironic wat je hoort.
1: Ja.
0: Terwijl Forgiven eigenlijk gewoon de beste plaat is wat er in heel hoog staat, in mijn optiek.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ga jou nu zo meteen 3 vragen stellen. Als je ze alle 3 goed hebt, dan ga ik inderdaad Forgiven draaien van Alanis Morissette. En anders wordt dat verderfelijke ironic weer.
0: Ik had in de planning om me heel goed voor te bereiden, maar dat is niet zo goed gelukt.
1: Dat zei ik vroeger
0: dus
1: altijd. Ja, maar dat zei ik ook altijd. Weet je wel, als ik een examen had of zo, of een mondeling examen. Ja, niet zo heel goed voorbereid. Je bluft je er wel doorheen, Herman. Ik voel het aan alles. Want jij bent natuurlijk wel een alwetende Alanis Morissette fan, toch?
0: Jazeker.
1: Heel goed, zo mag ik het horen. Oké, here we go.
2: Vraag 1.
1: We beginnen makkelijk, tenminste, dat hoop ik. Hoe heette het album waarmee ze definitief doorbrak in 1995?
0: Jack and Little Pill.
1: Jack and Little Pill, oké.
2: Vraag 2.
1: Het nummer Uninvited staat op een soundtrack. Hoe heet die film? Je mag hem even parkeren dat je er zo meteen op terugkomt.
0: Oké.
1: Ja?
0: Parkeer ik hem. Ja.
1: Oké, goed zo.
2: Vraag 3.
1: In haar tourband speelde ook ene Taylor Hawkins. De drummer is inmiddels overleden. Hij zat ook in een andere band, die Taylor Hawkins. Weet jij welke?
0: Nou, volgens mij is het hele album ingespeeld door de Red Hot Chili Peppers. Dus dan ga ik voor Red Hot Chili Peppers.
1: Jij gaat voor Red Hot Chili Peppers. We gaan hier even alles bij elkaar optellen. Oh ja, vraag 2 nog, hè? Uninvited. Welke film?
0: Heb je nog niet eens?
1: Ik moet het nu weten van je.
0: Nee, heb je nog iets van een hint of zo?
1: Een hint? Nee, de tijd is ook echt om. En ik zal je eerlijk zeggen, je moet ze alle 3 goed hebben. En je hebt er in elk geval 1 fout. Het album waarmee ze dus definitief doorbrak, inderdaad. Jack and Little Pill, heb je helemaal goed. In haar tourband speelde dus die Taylor Hawkins. Die drummer is overleden. Hij zat in de Foo Fighters.
0: Oh.
1: Daar zat hij in. Ja. En Uninvited staat op de soundtrack City of Angels.
0: City of Angels, ja.
1: Je moet het maar net weten. Ja, het spijt me zeer. Ik ga het verderfelijke, maar toch fantastische ironic draaien van Alanis Morissette.
0: Oké, maar onthoud deze dan wel en draai maar ik probeer het al zo lang ook bij collega's van jou.
1: Lukt altijd niet. Nee, maar ja goed, je moet wel die popquiz goed hebben natuurlijk.
0: Nee, dat
1: snap
0: ik. Maar ik luister naar mijn afval is, dan
1: ja, nee, natuurlijk.
0: Overdraaien, denk ik.
1: Nee, is goed. Dag Herman, dag.
3: Turn 98, you're on the lottery.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

Feline, samen met Melle en Remember Us. En wat zie ik daar? In Tim's avondslot wordt het opeens een beetje mistig. En dat heeft een reden. Want de plaat die ik straks ga draaien voor je is ook een beetje mistig. Is een beetje vergeten misschien zelfs. In de vergetelheid geraakt omdat hij zelden meer op de radio te horen is. En dat is eeuwig zonde. En die plaat die proberen we dus uit die mist te trekken en weer in die ether te stampen. Zodat we dat nooit meer vergeten. Welke track het is hoor je zo meteen na Madonna. La Isla Bonita.

0: avondslot met Tim op het broek. NPO Radio 2.
1: Tijd voor de late night track en Tim's avondslot. Oftewel liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort, waarvan we vinden dat er weer eventjes wat licht op mag schijnen, zodat hij niet in de vergetelheid raakt. En deze keer wil ik een beetje hebben over de groep N.E.R.D. She Likes the Move, hoor je regelmatig voorbij komen. Maar ik wil even een nummer draaien met, op gitaar trouwens, we hebben hem al eens eerder gehoord vandaag, Lenny Kravitz. Ja, in het nummer Maybe. Ik vind het een te gekke track, omdat het gaat om de obstakels die je kunt tegenkomen in het leven. Iedereen heeft er wel mee te maken. Onverwachte wendingen, dan denk je, ik ben net op de goede weg. En in één keer kom je op een kruispunt te staan. En dan moet je kiezen, of dan word je overvallen door iets. En dan staat het leven één keer op zijn kop. En je kunt dan twee dingen doen. Je kunt omarmen, je kunt ervoor wegrennen. Of, derde, je kunt er ook nog om lachen ook nog. En dat zingt N.E.R.D. in het nummer Maybe. Misschien moeten we het leven niet altijd even serieus nemen en lachen om de gekke dingen die we tegenkomen. Dit is Maybe.

0: Strakblauw was hij vandaag. Nu pikzwart. Yellow en Mr. Blue Sky. Straks is het begin van vrijdag 14 augustus. Dan kan alles nog. De dag is nog maagdelijk wit. Dat is een heerlijk idee. Dat is over 20 minuten vanaf nu precies. En ik dacht, weet je wat, we gaan het personage waar ik echt een beetje verliefd op ben geworden uit het avondslot gaan we weer eventjes naar voren halen. Gisteren zei ik dat hij een redelijk instabiele jeugd heeft gehad en dat hij een copingmechanisme heeft en dat is het het verorberen van verzoekjes. Dus ben een beetje lief voor hem.
1: Bel of heb je me nou?
0: Ach, waar is hij?
1: Want ik ben bluizig en blauw. Het is het lied dat je

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Het meest aaibare monster uit Tim's avondslot is On The Loose. En je kan hem gewoon weer temmen door jouw favoriete verzoekje deze kant op te gooien. Dan gaan we het hem voeren en dan kan hij gewoon weer gelukzalig straks in slaap dommelen. En is hij voor het hele weekend gewoon helemaal rustig. Wat zou je hem willen geven? Welk liedje wil jij op de radio horen? Geef het nu door met de NPO Luisterrip. En dan gaan we samen, hand in hand als je niet durft, ik ben erbij, naar het hok van het verzoekje monster. Het grote hok moet ik er wel bij zeggen. Geen klein hok, groot hok. Dus wat wil je horen? Laat het weten. Nu Fate No More op 2. Dit is Easy.

0: me zo leuk, hè? Dat Jacqueline van Crescent. Wakker worden op een dag, radio aanzetten en denk van, hè? Hebben we dit opgenomen? En dan de hele band belt. Hebben we dit opgenomen? Hebben we dit nou echt? Maar dit is toch gewoon crash up, jongens? Dat is toch, hè? Taylor Swift, wel heel goed. I knew it. I knew you. I knew it. I knew you. Ja, precies. Oké, het is tijd om het verzoekje monster te voeren. Moeten we zacht praten? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Anne, hallo?
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Goedenavond nog.
0: Goedenavond nog. Ja, precies. Je zat al met je gedachten bij morgen. Maar schets even de situatie waarin jij je nu bevindt.
1: Nou, ik lag in de hangmat. Ja. Ik moest eruit, ik moest de radio even uitdoen.
0: Ja.
1: En mijn zoons liggen op de trampoline. Ik dacht dat ze sliepen, maar ze zijn alweer wakker. Dus ja. Ze zijn helemaal met gespannen gezichten kijken ze naar me. Omdat ze op de radio zijn. En dat vinden ze wel heel leuk.
0: Ja, dat snap ik.
1: Wij liggen onder de sterrenhemel. We kijken naar vallende sterren.
0: Oh.
1: En we gaan straks wel even slapen, uiteraard.
0: Wacht, ik zit even te denken, want het was er gisteravond volgens mij de avond dat er allemaal vallende sterren te zien waren. Oh, dus ja, ook vandaag ook nog?
1: Gisteren ook en vandaag ook nog, ja.
0: Oh, wat goed, joh. En heb je er al een paar kunnen zien?
1: Jongens, heb ik al wat gezien?
2: Ja.
1: Allebei drie, ja.
0: Oh, wat goed. En er zijn ook wensen gedaan, mag ik hopen.
1: Ja, maar die weten we natuurlijk niet. Want
0: nee, ik ga het ook echt niet. Ja. Nee, dat was ook echt niet mijn volgende vraag van dat die Nintendo PlayStation graag zou willen. Wat wil je graag horen? Want je blijft dus even voorlopig nog daar liggen met je zoons in de tuin op de trampoline. Welke soundtrack hoort daarbij?
1: Ja, nou, als ik dan de muziek van Eddie Vedder hoor, dan word ik wel heel ontspannen en relaxed.
0: Ja.
1: En met deze weertypes is Hard Sun natuurlijk wel een fantastische plaats.
0: Briljant bedacht. Even kijken of het verzoekje monster het ook kan velen. Maar...
3: Snack time!
0: Ja hoor. Ach, man. Met huid en haar eet hij hem op. Neemt je tot zich. En is hij voor het hele weekend weer gevoerd. Dankjewel daarvoor. En ik draai Hard Sun van Eddie Vedder. Veel plezier nog met de jongens daarin.
1: Bedankt. Fijne avond.

0: Again, Where Is My Husband? Het is tijd om langzaam maar zeker het avondslot te verlaten. Maar niet voordat we de waterstanden even met je hebben doorgenomen.
1: Constans, 363, min 3. Rijnvelden, 312, min 12. Maxau, 597, min 20. Plochingen, 170, min 9. Mannheim, 459, min 26.
0: Dankjewel. Heb een heel fijn weekend. Tot volgende week met nieuwe...

0: is NPO Radio 2.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
5: Geeft ruimte.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht, het begin van vrijdag 14 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. Afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog, onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man op Spitsbergen die een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop die voer. Dat is verboden, omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer? Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug